0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten.

is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

ordenado.

Hey, luisteraars, welkom terug. Straks gaan we het hebben over de verkiezingen. Wie is binnen en wie niet? Dat gaan wij aan u vragen, want u bent op de hoogte en u bent zeker ook gaan stemmen. Dat is maar natuurlijk, want ik dadelijk Sansabi volg de ontwikkelingen in Nakondre. Maar voordat het zover is, ga ik even u voorstellen aan Komowijne Baas. Ik heb hem een paar keer of één keer in de uitzending gehad, waar hij heeft verteld over Komowijne, wat hij daar doet. Hij begeleidt mij in Suriname en heeft me mooie plekken in Komowijne laten zien. Pemitaktak, hey, dit is mooi, toeristisch, aantrekkelijk, maar ook rustgevend. Prachtig. Wie is Komowijne Baas? Hij zit nu tegenover mij hier in de studio.

0: aan de kaarten. We doen van alles daar in de Suriname.
1: Ja,
0: man.
1: Nee, die kaarten komen we in de baas. Dat want dat op ons bijzonderheid. En we hebben de luisteraars, maar pik me op een andere ding. En zij die kaarten schrijven.
0: Dus campagne bedenken. En dan, kijk, ik ben altijd gewoon. Mijn naam hangt me op mijn campagne. Ik doe campagne. En die doe een campagne. En dan ik ben meestal een NDP, mil op NDP, omdat een aparte NDP, omdat hun altijd dingen doen in Suriname. Ze zijn sociaal bewogen, altijd ik doe sociaal projecten, weet je, en altijd NDP, nooit los als rana people, een bevolkingsgroep. Voor NDP, nooit de man los ding, altijd de metan, doe mooi sani, weet je. En kijk, nu heb je weer, je hebt het weer gezien, ze zijn weer aan de macht gekomen en rust de inakondre. Maar er kan wel, want toestand is sa, maar we moeten ze aanpakken. Isabi toch, de president. Ik kom bij president Odi en haar excellentie Jennifer Simons. Een heerstaf, een heer van het kabinet, mensen van het kabinet, de ministers, de hoogste college van staat en Biggie Osso. Dus met bewondering, omdat dagelijks de mij rokotrangen, die mij gaat op het kabinet. Voor president soms, dan zie ik ze hoe ze hard werken,
1: ja.
0: Weet je. Maar er gebeuren dingen zo. Er gebeuren dingen, maar stap voet, de man moest roko ja. Die akondre. De man roko die akondre, omdat...
1: Maar meteen tak zo, er gebeuren dingen daar, want toen maar nieuwsgierig, ik bedoel tak, maar zij bedoel lang
0: eigenlijk gebeuren dingen. Nee, dus na een geval voor Atori voor melkcentrale.
1: Oké.
0: Okay. Heb je te zien, fraudeluze handelingen, en de president heeft die man direct weggehaald.
1: Ja.
0: Je ziet hem toch, dus Surinamers, dit man sap zij sa, de man heeft nono de... De mij val aan nono de. Omdat in een kantang, Libaman tapapos en is op de kamandu fru kroep toe.
1: Ja.
0: Amandu wolo de front, dit weer. Ja, amandu even voeren
1: nog maar
0: even.
1: Ja,
0: fraudeleuze handelingen.
1: Ja, nee.
0: En dan ga je het accepteren.
1: Nee, dat doe je niet.
0: Kan dat niet doen.
1: Ja.
0: Dus.
1: Goed, dat is mooi. Mee Caricon eigenlijk voorstel je voor naar volk puur vanwege
0: ja.
1: Komen wijnen.
0: Ja.
1: Dus hoe dat je zegt dat je politiek actief in zijn man, sociaal actief. Maatschappelijk ook.
0: Ja.
1: Wat die chamigo sorry, hè, kinderhuizen zijn hebben moeilijk. Je weet chamigo nou aan het naar komen wijnen.
0: Ja.
1: Voor vaning.
0: De huizen Ecclesia.
1: Die huizen Ecclesia.
0: Ja.
1: Die sormi, alle oku, alle de mooie zijn die komen wijnen. Chamigo ja dat pena.
0: Tamarinda.
1: Zo.
0: Tamarinda, dat is in een resort in Tamarejo.
1: Yeah.
0: En dagelijks komen mensen daar naartoe.
1: Yeah.
0: En het is altijd leuk daar. Je hebt doet weer een boutique hotel. Dat is een soort een meersoort.
1: Ja, paperpot.
0: Ja, paperpot. Oh,
1: okay.
0: Daar heb je ook aan de. Je hebt Frederiksdorp. Mm. Je hebt een rust en werk. Maar een. Yeah. Komende 29 van de maand is er een grote bodokupat. Dat is de einde van de Ramadan.
1: Oh.
0: Dus de einde van de Ramadan, dan vieren ze het daar. Alasma ekonawang, iedereen komt bijeen. En dan vieren ze het daar. Dan je met een alasranamang, weet je. Dat is iets van de Javanen. Maar ze komen gewoon bijeen en dan feesten ze, eten ze, drinken, giwantori. Dus voor me komen weinig mensen daar. Isabi, dus die doro dabe, doro rust en werk. Dat ik ga je eerlijk zeggen hoor, boy. Ine wangwe wan, dat ben een place to be.
1: Okay.
0: Je wil daar blijven, maar daarom had ik je gezegd van, we moesten naar daar gaan en een meneer van kom. Maar je wou niet, ja, ga ik praten op. Ik denk van, daar moesten we gaan.
1: Ja, luisteraars heeft gelijk gehad, hè. Tijdens bezoek voor een koning, een koningin.
0: Ja.
1: Dat we moesten gaan naar een presie. pei tegen mij dat dape asa nepsa.
0: Dape asa desa. Die a koning door de rustenwerk.
1: Hoe ben kot abrang on boto.
0: On boto, ja. Die mij tegen van tak nee, ze gaan daar zijn.
1: Na, bararaf mij dan aan mij tak hier. Nee, toch we go links.
0: We go links. Maar,
1: maar achteraf gezien, je bent ableet je aan dat dape werkelijk asa nepsa.
0: Ja, ja, ja.
1: Die tegen mij omissie. Ja. Laat zo'n mooi evenement. Ja. Omit. Face-to-face, dan yeah. Alanesma.
0: Dan Alanesma, ja,
1: en
0: klopt,
1: dat is
0: klopt,
1: niet
0: klopt.
1: Gebeurd vanwege het feit dat u kiezen nu aan traag richting.
0: Traag richting, ja, ja, ja, ja.
1: Nou, een fout zou ik zou nou met nooit moren, hè. Nee, nee, nee. Juna komen wij in de baas.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, te taki takere, dus die heb hem dina. Nou, dat volg.
0: Ja, toch, die volg niet.
1: Ja, ja.
0: Want het was leuk, die ja. Dag. Want dan zou ik ook een Margarita, Johanna Margarita, ook laten zien. Ja. Hey, ze hebben het echt naar hun zin, hey, hoor.
1: In ieder geval, ik pot komen wij in de die mee op de kaart en je ziet hoe
0: ai.
1: Dat werkelijk je sap komen wijnen.
0: Ja, ja, ja.
1: Alas maar sabi, tutor heer die. Hey, fa, ja, ja, familie die zet aan. Ja, familie dat zet aan. Lugu, ja, also die staf, die zie, also. Isabako.
0: Ja, ja, ja. Iedereen kent de komen wijnen, baas. Als iemand daar woont, dan altijd ons sap komen wijnen, baas.
1: Ja, kar want to komen wijnen, sma, Jimmy, kom, lugu, if. If de kandide familie of dingen aarki want to zijn geboren dape of quickie dape.
0: Als die kar go na familie.
1: Begin kar want to go, yeah.
0: De kar want to go, dat mo kar want to familie. Bas Aaron. Dat naar boven komen we in. Dus de stalker AFC. Je hebt de familie Overman. Je hebt de familie de Reichman. Je hebt de familie de Keertveld. Samson. Kabalifodi. De familie Kolof, de familie Hoogdorp, want Van Gomsrup heeft dit daarbij ook toe. Dat is een grap. Van Gomsrup heeft dit daarbij toe. Teunfort, wie meer? Missy Jan, de familie Missy Jan. Ja, ze zijn alleen maar goede vrienden van de Komowene baas.
1: Maar ze valt me op, ook toe naar mooi van Fattori. Dat je de dwars door alle bevolkingsgroepen. Ja, je ja, ja. Dus dan in mijn Japanese, allemaal je taki.
0: Ja, daar heb je daar vanaf begin. Daar heb je de familie Mahabir Singh, je hebt familie Mohan. De Mohan is een hele grote familie. Ja, daar heb je familie de Tota Singh, je hebt de familie dit weer. Dat is in de Jagluspassie. Je hebt een familie Bink daar, XDC, ja, Sawirio, Kromo di Reggio, je hebt Verno Somosomito, de Somosomito, familie Somosomito, en de rechter Oever, ja, alles maar alle dag.
1: Oké, okay. Luisteraars, als je Arki, je sap komen wijnen, of je grootdappe, je familie dappe, en je wat over komen wijnen, Kouluku heeft werkelijk deze meneer, komen wijnen baas, sap ala uku voor komen wijnen. Want inderdaad, Achami, mijn noem Joku, misschien dan heb ik eigenlijk nee, eigenlijk, je kan verdwalen nooit naar een man die zien komen wijnen.
0: Ja, ja.
1: Als
0: ja, ja.
1: Alla den principe moest gaan, maar misschien heeft hij iets niet gehoord en sterker nog.
0: Ja, ja, ja.
1: Hij zorgt met den principe, dat ik ja, nou een goede doen, en dan, dit is nou een goede doen, dit is nou eigenaar van casino.
0: Ja, ja. Ja, ja, dat familie Sarjo. En dan moet sweetie, heeft hij ook in komen wijnen, dat dan moet hij dat mijn beste mattie. Als je in komen wijnen komt en als je
1: een lekker.
0: Als je een lekkere. Doxa wil nemen, moet je bij mijn vriend zijn. Doxa Bar. Aan Fairplein. Biga. Meneer Sarju. Dat nou mijn beste mat in mee.
1: Oké. Dus luisteraars, als u naar Suriname gaat en u wil komen wijnen bezoeken, de gids Sans Don Janono in de studio. Ik kan tegen een nummer van via mijn collega's hebben toe via Maureen.
0: Ja, ja. Maureen, ja. Maureen, ja, is mijn tante, mijn lobby-tante.
1: Oké, okay,
0: ja, Maureen held.
1: Ja, ik dacht, hé, werkelijk, jongen, wat moet ik beter doen? Ik ben Fini. Dus if je gwasser naar Johan Schiffa komen wijnen, mooi en de leuke plekken, misschien wilt u ook zaken gaan doen in komen wijnen.
0: Ja, ja.
1: Dan moet u zijn bij deze meneer. Ja. Want hij kent het inderdaad en hij heeft connecties.
0: Ja, ja, de connecties zijn groot, ja. Overal hoor.
1: Ik heb me gemiet naar DC.
0: DC, ja toch.
1: Ja,
0: DC.
1: Toen daar ben ik naar Watrasi. Varekar, daar ben ik naar Spobego? Naar Kantoro de Srevi?
0: Nieuw Amsterdam.
1: Nieuw Amsterdam,
0: ja. Bij de Ford.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Toen ben ik naar Taki.
0: Ja.
1: En nog een paar andere.

0: En mij als je dan maar zag komen we in Afanodu.
1: Ja.
0: Toen had hij me over een resort, zei de one make dap en de one make farikara.
1: Dat waren als de wakapassi.
0: Wakapassi.
1: Ja, ja, ja.
0: Dat hebben ze nodig.
1: Dat hebben ze nodig.
0: Ze kregen veel bezoek,
1: ja, ja.
0: Maar ze willen dat die mensen moeten kunnen overnachten.
1: Overnachten, ja, klopt. Achterin, ja. Achterin van de commissariaat.
0: Juist.
1: Ja, dus dat hadden we gesproken samen met de DC Rajiv. DC Rajiv, die doet het goed ook. En daar nu, voorlopig, hij doet het goed. Dus we moeten gewoon dan met hem praten en dan kijken wat er in de bus komt.
0: Mooi.

0: default under Larwijk. Je hebt Larwijk. Mm-hmm. Larwijk die valt onder een Kommerwijnen. En onder een Meerzorg. Mm-hmm. En Meerzorg is de grootste resort van geheel Kommerwijnen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, je mag het gaan vragen aan verschillende toppers daar. Meerzorg is de grootste resort van Kommerwijnen.
1: Oké.
0: Okay. En dat, zo heb je die kleine dingen. Daar heb je Richelieu, daar heb je Lapé, daar heb je Tamasari. Precies zo gaan we naar boven. En dan heb je La Solitude, heb je Lassai, Sinabo. Maar die zou je gewoon doorom.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Goed om te weten, Sammy loopt voor Kommerwijnen ook toe. Sammy 4 jaar, omdat naar Jutjami go en Michi. Dat is mijn liefde samen, dan gaat het schrijven. Dus alle groepen, alle bevolkingsgroepen. Ja. Daar wang, dan nog min of meer nog een spanning. Ja, dus is dat eigenlijk voor mij dat die discriminatie, apartheid.
0: Nee.
1: Dat min of meer ik op.
0: Nee. Dus Kommerwijnen, ook de valk zoiets aan ons schrijven dat je. Ieder kent ieder daar. En dan nooit abief aan de kant deed. Maar dat Sanessa in Kommerwijnen. Dus is echt rustig daar hoor. Nee. Daar is een rustige omgeving om te wonen.
1: Los voor Aweren de San Vende Plaats.
0: Ja.
1: In Isaba, meneer?
0: Ja, dat is een hele goede vriend van de Kommerwijnenbaas geweest.
1: Mm-hmm.
0: Dennis Aroma, hij was helemaal niet zo.
1: Mm.
0: Hij was helemaal niet zo. Een man is gewoon in psychose geraakt. Ik zie een man godo asan die zie. Maar een man die zie, nee, dat is niet een playbal. Want een man dat bepleegt bal. Echt betekent.
1: Hij
0: heeft gesport voor. Hij heeft gespeeld voor een. Zenda Boys is naar Dewa Boys gekomen. Dus Dewa Boys naar het team van mij is support.
1: Mm.
0: Dewa Boys is achter mij. En dan die neven van me hebben gespeeld voor. Vroeger hebben ze gespeeld voor Rainbow Boys. En van Rainbow Boys zijn ze naar Nissan gegaan. Van Nissan naar een Dewa Boys.
1: Ja.
0: En Dewa Boys dan altijd de man dat ik kon, weet je, is het. Rebel, want dat we winnen toch? We taalwinnen.
1: En die vertelt me ook dat hij hield van zijn kinderen. Was een voorbeeldige vader.
0: Ja,
1: Ontie man ook toen.
0: Ja.
1: Heb ik wel Ontie?
0: Ja, Ontie man. Ja. Man, ben lopen Ontie.
1: Ja.
0: Dennis is niet een moeilijke jongen geweest. Dennis is een heel lieve vader.
1: Was een shock.
0: Ja, heel samenleving. Ja. En hij heel samenleving.
1: Ja. Internationaal.
0: Internationaal.
1: Ja, klopt.
0: Internationaal.
1: Go naartoe bellen even. Wat ik ook voor Kommerwijnen en of de Sapju. Dat kan ook. U bent erin. Welkom. Die andere is in de wacht. Wie bent u? Hallo, beller. Dan moet ik gaan trouwen. Wie bent u?
2: Ja, ben je zeker.
1: Ja, meneer Seder, welkom in de uitzending.
2: Ja, want dat mij belde, zo toevallig was mijn belmin nog uitgerekend, niet.
1: Ja, dat moest bellen.
2: Maar ik nam ervan kom.
1: Ja.
2: Ik had dit. Ja, hoe gaat het met jullie daarop?
1: We doen ons best hoor.
2: We onderhouden wat we lopen, vrachtwagen, wat we lopen, hibi kan je. Abra dat, hè?
1: Ja.
2: En nou, vaak mooi presseer, hè, meneer?
1: Ja.
2: Daar niet van, mijn moeder is in Bakkie geboren.
0: Ja.
2: Beulenson, in
0: elkaar aan neemt. Nee, Beulenson, jawel, Beulenson. En lief, Beulenson ook daar in de straat bij mij. Ze hebben jaren ook daar gewoond.
2: Die grap, dus die oudpa met de.
0: Ja.
2: Die man was een hele sterke man, Mino. Jera Beulenson, maar Mino.
0: Ja, Beulenson af dat ja. Klopt. Beulenson af dat en ook een hele grote familie Beulenson ook daar in de straat bij mij.
2: Ja, dus mijn papa, maar Mino, Jera neemt, maar die kan wel
0: lopen. Ja.
1: Ja, let die Oussawi dan daarom moet dat ik niet gaan bellen.
2: Aan
1: het zeggen,
2: maar ik
1: heb
2: het niet
3: makkelijk.
1: Nee,
3: alleen. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te

slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen. Volgende week is er overleg gepland met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie.

0: Lieve luisteraars, goedemiddag. Wees welkom. Dit is Maart Radio. Norman van Gom is de naam en ik ben er tot 5 uur. U gaat het met mij moeten doen. Participatie, improvisatie. Kijken naar de toestand in de wereld en oorzaken en gevolgen. Dat gaan we bespreken met elkaar. Vandaag heb ik 2 studiogasten. Eentje is een mediaverkenner. Zij gaat straks vertellen wie ze is, wat ze doet en wat dat is, mediaverkenner. En die andere is Kommewijnenbaas. U heeft de naam zeker al gehoord, een paar keer heb ik het gezegd. Het is een meneer die mij ook Suriname, vooral Kommewijnen, beter heeft leren kennen. Omdat hij, de naam zegt het al, baas van Kommewijnen. Hij weet veel, kent veel mensen daar in Kommewijnen. En heeft mij een rondleiding gegeven tot 2 keer toe. En ik heb gezegd, als ik naar Suriname moet gaan, Golibi Baga in Serenang, dan moet het in Kommewijnen zijn, ja. Zo leuk heb ik het gevonden. Dus, in Kommewijnen is op en top. Vooral na Biji Broki, zei de Mekdape Abrawatra Egueno, op en neer. Dus, straks gaat u hem horen. Maar laat mij eerst beginnen met onze mediaverkenner. Ze gaat zichzelf aan u voorstellen. Oh, ik hoor een trill en ik weet waardoor het komt dan.
1: Ja. Door media.
0: Oh, door media, ja. Het is nu vooral. Net, hoorde je dat net?
1: Ja.
0: Je hebt je telefoon snel weggehaald, vlakbij de microfoon. Dan gaat het een bromgeluid geven.
1: Ja.
0: Maar vertel ons, wie ben je? Wat, hoe heet je? Waarom ben je hier?
1: Mijn naam is Sharon Bies van Polanen. En ik ben een mediaverkenner van Amsterdam Zuidoost, Oost en Weesp. En dat betekent dat ik aan het verkennen ben. Ik ga met mensen in gesprek. En dat gaat vooral over buurtmedia. Buurtmedia kan zijn de buurtkranten, buurt-tv, mensen die documentaires maken, podcasts maken, radio maken. En daar ga ik met ze in gesprek. Om advies te geven aan de gemeente. Om aan te geven van waar lopen ze eigenlijk tegenaan als ze maken.
0: Hm.
1: Ja.
0: Heel goed. Heel goed. Dit heeft Amsterdam zeker nodig.
1: Ja, zeker.
0: En een mediaverkenner die kijkt ook wat er gebeurt binnen de samenleving, de gemeenschap. Ook met jongeren, maar ook ouderen natuurlijk.
1: Ja, ja,
0: alles.
1: Ja, alles.
0: En die geeft door aan de media van waarom besteden jullie geen aandacht daaraan.
1: Precies.
0: Ja, toch?
1: Precies, ja.
0: Oké. Okay. Heel mooi. En vandaag zitten we bij elkaar. We hebben je voorgesteld omdat we elkaar al een tijdje kennen.
1: Ja.
0: Nu al in het Zandkasteel heb ik je daar zien schitteren met een paar jongeren.
1: Ja.
0: Toen we bezig waren met het project over doorwerkingslaag gaf aan. Je stuurde ze aan.
1: Ja.
0: En ze luisterden ook naar je.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Dat klopt.
0: Dus dan, dat vind ik leuk. En dan hebben we elkaar voor het laatst weer aangetroffen in de Mediahub.
1: Ja, dat klopt ook.
0: En toen voelden we van, hé, wacht, we groeien naar elkaar toe. Er moet wat gebeuren, man.
1: Zeker.
0: Deze dame heeft talent en ze is spontaan, ziet er goed uit voor de camera's van Mart en microfoons. Dus we gaan er meenemen in onze projecten. Waaronder dit, radio en tv en vooral Mediahub.
1: Ja,
0: en ze heeft gezegd, ik wil het proberen. Misschien heeft u dat laatst ook gehoord, hoor. Ze heeft een familiebericht ingesproken als test. En het is goed bevonden. Dus talentvol. Helemaal talentvol. En we zijn blij met haar. Sterker nog, dat hoor ik net. Net heb ik dat gehoord. Wie haar vader is. En het is een kenner, een vak.

Waarom, waarom ken je iedereen? Dat was altijd de vraag. Waarom sta je, waarom moet ik altijd wachten op straat en heb je, je maakt altijd een praatje met iedereen. Waarom kent iedereen?

0: inderdaad, de appel valt niet ver.
1: Ja, zeker.
0: En hij was een grote vriend. Ook van die andere helaas overleden Roy Ristie.
1: Ja, klopt.
0: En een andere, Roy Wouter, dat na een crew.
1: Ja.
0: Voor Frossi. Dus we gaan ze uitnodigen.
1: Klaar verwijden.
0: Ja, heel goed.
1: Ja.
0: Leuk. Maar goed, leuk om je te leren kennen zo. Dus dat we een takkie die stories van je op TikTok. Je hebt gezegd story.
1: Is... Ik kan aan story, want ik kan nog geen Surinaams. Dat komt denk ik misschien met de leeftijd.
0: Nee, dan moeten we snel jou op een cursus laten zetten, man.
1: Nee, maar ik vertel wel met de Surinaamse saus.
0: Ja.
1: Ja, en het zijn gewoon levenservaringen. Met extra saus, met extra jus. En mensen houden ervan. En wat me is opgevallen is dat vooral mijn tantes en mijn ooms van die tori houden. Dus ze spreken me ook wel echt aan op straat. Ja, in de winkel komen ze naar me toe. En dan,
0: heb je misschien een laatste serenatorie voor ons? Of een tori? Wat je zegt van, dit wil ik even kwijt. Dat hoeft niet lang
1: even
0: te duren, hoor.
1: Even denken, hoor.
0: Want je lijkt aan het horen, is dat mijn verstand. Ik ken je vader.
1: Ja. Nee, ik niet zo. Niet zo uit het hoofd. Ja. Ik moet daar even over nadenken. Maar de laatste story die ik heb gegeven op TikTok ging over Janairo. En Janairo is een alias, of course. Want ik noem geen namen, nooit niet. Maar je hebt een podcast en...

0: gezegd. En soms gaat het niet over de informatie die een bericht heeft, maar gaat het om de manier waarop je het overbrengt. En vinden mensen het wel interessant genoeg om naar je te kijken en te luisteren? En dat heb ik dus in de afgelopen jaren heb ik dat heel erg gemerkt. Dat als ik gewoon een college geef of gewoon informatie, een voorlichting geef, vinden mensen het niet zo spannend. Maar als ik met mijn tori kom, dan hangen mensen aan mijn lippen en dan willen ze meer horen. En dan gaan ze vragen stellen en soms zijn mensen diep geraakt. Hebben ze tranen in hun ogen of ze moeten heel hard lachen of ze herkennen het.
1: Ja.
0: En daarom die methode probeer ik te ontwikkelen. Ben ik aan het ontwikkelen, niet proberen.

0: Anna.
1: Welkom, hallo. Mevrouw Anna.
0: Ja. Even kijken. Een magnesium, ja. Dat is een... dat kan je binnenkrijgen via noten, zaden, bladgroenten. Alcoholen producten. Ja. Hij kan ook je magnesium een hoeveelheid laten meten via een bloed.

0: is eigenlijk, ja, inderdaad, het zorgt voor ontspanning van de spieren. En je hebt het wel nodig, moet het samen nemen met calcium eigenlijk. Ja.
1: Oké. Okay. Dankjewel voor je bijdrage.
0: Ja,
1: oké.
0: Okay.
1: Heel
0: ja.
1: goed hoor. Ja. Dag. Sharon, we hebben kennis met je gemaakt.
2: Yes,
1: maar dit is maar het begin. Langzaam maar zeker moeten we gaan afronden.
2: Ja,
1: omdat ik nog die meneer moet bellen,
2: ja,
1: zoals
2: zeker.
1: Afgesproken.
2: Ja.
1: Heb je nog een paar tips voor ons? En wat voor een soort programma of programma's ga je maken? We hebben gesproken met elkaar. Ik heb gezegd, ik zie je er mooi voor een camera staan hoor. Maar ook op straat.
2: Ja.
1: Mensen interviewen in beeld en geluid. Hoppa, look at Sharon. Ja, je moet hangen naar woord idee. Ik ben in aan de Duivendrecht. Is dat iets voor jou? Zeg je van nee, ik wil liever in de studio zitten met mensen om me heen? Kan ook.
2: Dat is een hele goede vraag. Ik vind, ja, in de studio met mensen om me heen. Ik hou gewoon van Tori praten, dus dat vind ik het allerleukste, denk ik. Ik ben niet bang om op mensen af te stappen. Dus dat vind ik ook niet erg. Maar wat ik ook wel leuk vond van vroeger is bijvoorbeeld game radio-achtige programma's. En dan vooral die van Suriname, dat je moet tellen zonder adem te halen.
1: Ja.
2: Of galgias. Dat vind ik echt leuk om te doen. Ik hou zelf niet van spelletjes spelen, maar het hosten van spelletjes vind ik wel leuk.
1: Dus je kent Game Radio ook.
2: Jawel.
1: Game Radio is een programma van Martin.
2: Ja, I know.
1: Met DJ Peck.
2: Ja, dat was een hele leuke tijd.
1: Die heeft nu zijn eigen omroeporganisatie, noemt die Poku FM. En maar ze waren ondeugend in de nachtelijke uren.
2: Ja,
1: ik kreeg klachten.
2: Ik moest stiekem luisteren, want het mocht niet van mijn ouders.
1: Zo! Want ze deden dingen, want de biggest mass van ons belde op van Anno, maar radio, mijn arke is dit niet. Nou, mijn oom, die is dat is dit niet.
2: Ja.
1: Dan klagen ze over de onderwerpen.
2: Ja.
1: Maar dat ding ging ver, hè? Game radio.
2: Ja.
1: Ze namen mensen soms ook in de maling in het programma. Maar ze spraken over onderwerpen die die ouderen van ons.
2: Ja, maar nu is het 2026.
1: Ze konden niet slapen. Dat is wel niet een maand en ontdekt. Poor de boy tapara, de boy vrij post doen. Maar ik heb het niet gedaan. En ze hebben hun ding gedaan en nu. Praat jij erover, dus ik schrik ervan. Jij was ook een trouwe luisteraar van Game Radio.
2: Zeker.
1: Nou, DJ Peck zal blij zijn en van Jaraboscopolitie. Maar goed. Wat vind je nog meer leuk? Even snel een kennismaking. Wat eet je, drink je? Wat doe je aan sport? Welke televisieprogramma's kijk je? Wat is je ding? Wat vind je? Waar kunnen ze je voor wakker maken?
2: Ik hou van Moxalesi. Alle soorten Moxalesi.
1: Okay.
2: Dus dat vind ik lekker om te eten. Wat doe ik? Ja, mijn werk. Wat eerst een hobby was, is echt mijn werk geworden. Dus ik ben elke dag. Ik heb echt leuk werk. Ik doe echt leuke dingen. Het verhalen vertellen is gewoon mijn leven geworden. Maar voorheen was ik achter de schermen. Heel veel mensen kennen me ook. Van de Zuidoost. Vroeger werd ik vaak benoemd als de plug. Dus iemand die anderen verbindt of altijd het antwoord weet. En nu heb ik sinds het begin van het jaar heb ik mezelf beloofd. Ik ga zelf voor de schermen ook werken. Zodat ik meer in het licht ga staan.
1: Kijk. Helemaal, je bent goed hier bij Mart en we gaan verder, want je ziet hem, Kommerwijnen, baas.
2: Het kan zijn moet ook naar Kommerwijnen.
1: Het kan zijn dat we je sturen naar Suriname, ja. Zeg, ga daar
2: ik moet ook naar Kommerwijnen.
1: Ga daar praten met die mensen voor ons.
2: Nou, ik hou van Suriname, dus graag.
1: Ben je geweest? Hoe lang ben je niet geweest? Of?
2: Ik ben januari, eind januari teruggekomen.
3: Oh,
2: ga elk jaar.
3: Leuk, leuk, leuk.
2: Elk jaar ga ik eind december.
3: Ja.
2: En dan maak ik daar ook contacten.
3: Ja, zeker, zeker. Goed zo. Moet je doen.
1: Ja, zeker. Ja. Kommerwijnen is ook iets in het vooruitzicht. En Suriname in Breda.

0: Yes, luisteraars, we hebben contact met Housing International. Dat is bekend in Suriname. Maar Present BV is bekend in Nederland. En deze meneer weet er alles van. Hij kent ze beide. Ja. Zijn naam is Helmut Sedok en hij is in Nederland, maar hij is op een missie. Hij is iets komen doen. En de vraag is, wat is hij komen doen in Nederland? Vertel ons, Helmut. Okay. Welkom.
1: Goedemiddag, luisteraars. Wij hebben op de 21ste en de 22ste, dus zaterdag en zondag, hebben wij in de jaarbeurs in Utrecht, is de emigratiebeurs. Deze beurs gaat over het bouwen, het renoveren en of het repatriëren naar Suriname. Alles wat je kunt bedenken, wat we moeten doen om Suriname te kunnen aandoen. Er zijn zeker een 15-tal Surinaamse bedrijven die dus daar aanwezig zijn. En ik zou ieder willen uitnodigen om daarbij ook aanwezig te zijn. Je goed te laten informeren om je keuzes te kunnen maken wanneer het gaat om Suriname nu en Suriname in de komende jaren. Maar je moet nu alvast je programma maken om te weten waar je aan toe bent. En dat geldt voor mij, voor iedereen eigenlijk die Suriname een warm hart toedraagt. Bent u daar nog? Hallo?
0: Ik luister aandachtig naar u, hoor. Hij zit ook.
1: Ja. Oké. Okay. Ik zou zeggen, laat het niet aan je voorbij gaan. Het is jaarbeurs Utrecht. Of jaarbeurs Utrecht. Ik zit in de auto, dus het is een beetje lastig.
0: Ja.
1: Dat gaat weer.
0: Ja, pas op. De boetes hier zijn flink, hoor. 400 zoveel.
1: Ja, die zijn flink. Waar het nu om gaat is dat zaterdag beginnen ze om 10:00. Er zijn ook zeden om ook te horen wat voor activiteiten er zijn. Bedrijven uit Suriname zijn ook aanwezig. Bedrijven die mensen zoeken om daar te werken. Wij, zoals jullie weten, Present BV en Housing International, die doen al 41 jaar bouwen, wonen, renoveren. En wat je dus ook hebt, dat mensen hun woning willen verkopen of hun krafenis in Suriname willen verkopen. Die zijn ook van harte welkom. Want ook daar hebben wij onze medewerkers, die kunnen hun adviseren en bijstaan. Dus alles, het is een Surinaamse dag. Het is mooi weer. Het is zaterdag en zondag. Vanaf 10:00 in de ochtend tot 4:00 in de middag. Melden op het telefoonnummer 020-6692-670 of op het mailadres info@prezen.nl. Info@prezen, Pieter Rudolf Eduard

0: Simon Utrecht Nico Prezen.nl. Het is, ja, daarmee bespaar je ook, zeg maar, je entreekosten. En wij zijn op het Surinameplantsoen, daar op de jaarbeurs in Utrecht. Dus u zal ons zien. Wij nodigen u bij deze uit. Kom, praat, laat je informeren. En alles wat Suriname aangaat, kom en talk with us.
1: Mooi man, mooi. Heel goed. Ik moet die vraag ook stellen hoor, omdat we in Europa hebben gezien, in Nederland.

Suriname willen aandoen. Ja? Dus de mensen die daar komen werken. Met andere woorden, de nodige luxe zaken die worden ingebouwd direct

0: die komen als een raket, schieten ze omhoog, omdat het is dicht bij de stad, weinig verkeers, zeg maar, verkeersproblemen, ja. Veel winkels, goed uitgeruste winkels. Dus ja, Paramaribo Noord was vroeger populair, maar de mensen zijn ook wel een dagje rijper geworden. Ze kijken ook naar wat meer te bieden heeft. Als je naar, zeg maar, buitengebieden wil gaan, naar Lelydorp, naar Saramaca, naar Uitvlucht, naar Quatta, dan heb je veel meer faciliteiten wanneer je in dat gebied een woning zoek.
1: Oké. De heer Helmoet, hartelijk dank voor uw bijdrage. Succes op de beurs. Ik hoop wel elkaar te treffen daar. Ik zal mijn best doen om u persoonlijk te zien, want ik ben hier langer. Eventjes in een flits gezien in Suriname. U had het zo druk. Ja. Had bijna geen tijd voor Norman daar en zijn Matties. Maar toch, als u hier bent, dan was ik ook met aan onze refie. Heel goed en succes.
0: Oké, je bent vader welkom en ook de luisteraars.
1: Mooi zo. Daar zo.
0: Tot kijk. Dankjewel.
1: Thank
0: you.
1: Daar.
0: Bye bye.
1: Dat is de heer Helmoet Zidok, president BV. Al langer dan 30-something jaar sponsor van Mart ook. Hij doet veel voor omtrent wonen, bouwen in Suriname, verkopen, verhuren ook zelfs. Onderhoud doen ze ook. U gaat het horen wanneer het zover is. Misschien maakt hij tijd na de beurs om in de studio te komen vertellen, zodat we dieper op zaken in kunnen gaan. Luisteraars, tot zo. Straks heb ik studiogast. Mijn studiogast heet Kommerwijnenbaas. Adeja, Otaki. Over Kommerwijnen en nog veel meer.

0: luisteraars, welkom terug. Straks gaan we het hebben over de verkiezingen. Wie is binnen en wie niet? Dat gaan wij aan u vragen, want u bent op de hoogte en u bent zeker ook gaan stemmen. Dat is maar natuurlijk, want ik dadelijk de Sansabi volg de u voorstellen aan Komowijnen baas. Ik heb hem een paar keer of één keer in de uitzending gehad, waar hij heeft verteld over Komowijnen, wat hij daar doet. Hij begeleidt mij in Suriname en heeft me mooie plekken in Komowijnen laten zien. Pemitaktak, hey, dit is mooi, toeristisch, aantrekkelijk, maar ook rustgevend. Prachtig. Wie is Komowijnen baas? Hij zit nu tegenover mij hier in de studio. Hij is in Nederland wegens lastige omstandigheden. Overlijdensgeval, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Van dichtbij,
1: ja.
0: Vader.
1: Ja, ja.
0: Dus die verwerking niet helemaal.
1: Ja.
0: Maar je komt nu zo tot bezinning. En ik dacht, oké, okay, ik heb nu even tijd om over te praten. Va alibe ego moro fara na yo.
1: Goedemiddag, goedemiddag, de Nederlanders, Surinamers. Middag, mijn naam is Gregory Tilborg. Meer bekend als Komowijnen baas, die veel dingen daar in Suriname doet. Ik beweeg mezelf naar een volk voestranang. Weet je, overal te zien, weet je, als er wat gedaan moet worden, werkplek. Weet je, dus precies zo met bewegen. Ik beweeg overal van Suriname, samen met de toppers. En dan we bewegen met de toppers ook om de problemen aan te horen en aan te kaarten. En we doen van alles. We doen van alles daar in Suriname.
0: Ja,
1: ja man.
0: Nee, tegen Karistrif komen wij in de baas dat. Want dat is op ons bijzonderheid. En tegen actie de luisteraars, maar pik me van een ding. En zei de Karistrif.
1: Dus campagne bij de. En dan kijk, ik ben altijd gewoon.

0: mi na mang mi lop mi campagne mi lop du campagne en di mi lop du a campagne en dan ik ben meestal een ja influencer van de NDP dus een NDP mi lop NDP omdat een aparte NDP omdat een hun altijd dingen doen in Suriname ze zijn sociaal bewogen. Altijd de mijn edu sociaal project, weet je, en de man een los ding, altijd de mijn tand, doe mooi sani, weet je. En kijk, nu heb je weer, je hebt het weer gezien, ze zijn weer aan de macht gekomen en rust de inakondre. Maar er kan wel, want toestand is sa, want toestand is sa, maar we moeten ze aanpakken. Isabi toch, de president. Ik kom bara op president Odi en haar excellentie Jennifer Simons en een heerstaf en heer van de kabinet mensen van de kabinet de ministers de hoogste college van staat en Biggie Osso dus de met bewondering omdat dagelijks de mij roko trangen te mij goed op het kabinet voor president soms, dan zie ik ze hoe ze hard werken, ja. Weet je. Maar er gebeuren dingen zo. Er gebeuren dingen, maar stap voet, de man moest roko ja. Die akondre. De man roko die akondre, omdat...
1: Maar Matthijs, dat bedoel je lang als
0: voor nee, dingen? Dus na een geval voor atori voor melkcentrale.
1: Oké.
0: Okay. Heb je te zien? Fraudeleuze handelingen.
1: Hmm.
0: En de president... heeft die man direct weggehaald.
1: Ja.
0: Je ziet toch? Dus Surinamers, dit man sap zei sa. De man sap, de man niet nono de man val aan nono de.
1: Mm.
0: Omdat in een kantang, liba man tapapos en die sap te kan man doe fru, kroep toe.
1: Ja.
0: A man doe, wolo, de front, dit weer, ja, maar doe, even voeren,
1: ja,
0: even de lezen, handelingen.
1: Ja, nee,
0: en
1: ja.
0: Dan, dan ga je het accepteren.
1: Nee, dat doe je
0: je
1: niet.
0: Kan dat niet doen.
1: Ja.
0: Dus.
1: Goed, dat is mooi. Mee Caricom eigenlijk voorstel je voor naar volk puur vanwege
0: ja.
1: Komen wijnen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus hoe dat je hebt dat je politiek actief in ja, zijn lang. Sociaal
0: ja.
1: Maatschappelijk ook.
0: Ja, ja, ja.
1: Wat die Chamigo sorry, hè, kinderhuizen zijn hebben moeilijk. Die weet Chamigo naar wonen hebben naar komen wijnen.
0: Ja, ja, ja.
1: Voor vaning.
0: Ecclesia.
1: Die Ecclesia.
0: Ja.
1: Die Sormi. Alla Oku. Ja, alla ja. De mooie zijn die komen wij in. Chami Gonya da Pena.
0: Tama Inda.
1: Zo. So.
0: Tama Inda. Dat is in een resort in Tamarejo.
1: Ja.
0: En een. 107.8.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De gemeente Moerdijk wil in gesprek met het Rijk over een notitie waaruit blijkt dat het al langer bekend was dat het dorp moet verdwijnen. Volgens documenten had het Rijk in maart vorig jaar al de voorkeur om het dorp te slopen voor de industrieuitbreiding. Dat besluit zou genomen zijn maanden voor het inspraaktraject met inwoners. Die reageren nu verontwaardigd en voelen zich buitenspel gezet met het Rijk en de provincie. De Amerikaanse president Trump legt nieuwe sancties op aan Cuba om de druk op het regime te vergroten. De maatregelen richten zich op personen en organisaties rond het veiligheidsapparaat en mensenrechten schendingen. Volgens Washington onderhoudt Cuba banden met landen als Iran en groepen als Hezbollah. De relatie tussen de VS en Cuba is al decennia gespannen sinds de communistische revolutie. Eerdere sancties en het stopzetten van de olieleveringen verzwakten de Cubaanse economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties.

0: animaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Marte Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

programma The Music Train. En dat wordt verzorgd door uw host. En dat is Raymond Dalvoer. En mijn pseudoniem is Ray Dal. De bedoeling is dat ik van 10 tot 11 een artiest met u ga bespreken. En van 11 tot 12 gaan wij wat soulmuziek voor u bij in de smaak mag vallen. Nogmaals, u bent afgesproken. Hij was een Jamaicaanse reggae-artiest. Hij draagt de bijnaam de King of Reggae. Hij was een van de belangrijkste verantwoordelijken voor hij was een van de belangrijkste verantwoordelijken, zoals het hier staat geschreven, voor de doorbraak van reggae buiten Jamaica en gold even als belangrijk voorvechter van het Rasta-geloof. Marley had tijdens de jaren 70 over de hele wereld reggae hits zoals No Woman, No Cry, I Shot the Sheriff. Hij bracht reggae albums uit als Exodus en Uprising. Samen met zijn vrouw Rita Mali is hij een symbool voor de Rasta-beweging.

Aisha de Sheriff was dat van Bob Marley. Zoals eerder verteld, is Bob Marley geboren op 6 februari 1945 in Jamaica, in de plek Nine Miles. En dat is een provincie van Saint Anne. Zijn moeder was toen 18 jaar en zij was een tienermeisje en haar naam was Sadella Malcolm. Ze was van Afrikaanse afkomst, staat hier geschreven. Zijn vader, de 60-jarige witte kapitein in het leger Norfolk Mali, had Engelse ouders. Norfolk was opzichter voor de Britse koloniale macht op het gebied van landbouw. Mali zag zijn vader, die overleed toen hij 10 was, slechts sporadisch. Volgens zijn moeder had Mali zijn zachtaardige karakter en geringe lichaamslengte geërfd van zijn vader. Eind jaren 50 verhuisde zijn moeder op zoek naar werk naar Trenchtown. Trenchtown is een sloppenwijk van Kingston. Bob ging met haar mee. Hij sprak veel over muziek met zijn neef, een voormalige gitarist. Op zijn 10e, terwijl hij nog naar school ging, verdiende hij soms wat geld met zingen op straat. Zijn gitaar maakte hij van afvalhout. Ofschoon hij niet slecht op school was, voetbalde hij liever. In 1962, het jaar van Jamaica's onafhankelijkheid, nam Bob Marley solo zijn eerste single op, Judge Not. Later dat onder succes. Na enige tijd met Bunny Livingston te hebben opgetrokken, richtten de twee samen. De relatie tussen de Wailers en hun producer verslechterde na enkele jaren. Niet alleen bleven de rechten voor de nummers in handen van Clement Dodd, maar hij betaalde hun slechts.

begin van dit jaar had collega Henk... Henk Albertson, die had al eerder in januari, dacht ik... of februari was dat... had hij al heel veel aandacht geschonken aan Bob Marley... in verband met zijn geboortedag. Maar dat mag de pret niet drukken. Ik denk dat toch veel mensen een grote fan zijn van Bob Marley. En dat ik het nu doe... ik hoop dat, de trouwe fans van Bob Marley dat niet erg zullen vinden. Maar Henk, bedankt voor de reminder. Wij gaan verder. Bob Marley trouwde op 10 februari 1966 met Rita Anderson. Een jaar later werd hun eerste kind geboren. Vanaf het midden van de jaren 60 kreeg Marley belangstelling voor de

No Woman, No Cry, aldus Bob Marley. In 1974 gaf Marley de Wailers een nieuw aanzien. Doordat de vocale ondersteuning van Peter en Bernie wegviel, besloot Bob om zangeressen Rita Marley, Marcia Griffiths en Judy Mowat samen de I-Trees in de band op te nemen. Bovendien werd de naam veranderd in Bob Marley en de Wailers. Het eerste album in de nieuwe bezetting opgenomen was...

Vrijwel onmiddellijk na het optreden nam hij het vliegtuig richting Londen. Ja, hij ging naar Londen toe. Tijdens hun verblijf in Londen namen Bob en de Wailers de nummers op die beide albums Exodus en Kaya kwamen. Enkele van deze nummers verwijzen duidelijk naar de moordaanslag. Wij gaan nu een nummer van Bob Marley bij u in de huiskamer brengen. Dat is uitgebracht in 1977. En dat nummer is getiteld Waiting in Vain.

singles Jamming, Waiting in Vain, die we daarnet hebben gehoord, One Love, People Get Ready en The Three Little Birds. Na bijna 16 maanden in het buitenland te hebben verbleven, speelde Bob in april 1978 voor het eerst weer terug op Jamaica op het One Love Peace Concert. Het was een concert om de wapenstilstand tussen de twee belangrijkste politieke groeperingen in Jamaica te onderstrepen. Vlak voor het einde van zijn optreden vroeg hij de politieke leiders Michael Manley van de People's National Party en Edward Tiaga van de Jamaica Labour Party, die beiden uitgenodigd waren, op het paneel te komen. Daar liet hij de twee aartsvijanden elkaar de hand schudden met de boodschap One Love. Later dat jaar kreeg Bob de Peace Medal of the Third World van de Verenigde Naties. Een andere gebeurtenis waaraan door de Rastas een groot symbolisch belang werd gehecht was in 1977... toen Bob de ring werd overhandigd die afkomstig was van de Ethiopische keizer Haile Selassie, die in 1975 was gestorven. In het najaar van 1978 begon Bob aan een droomproject van hem te werken, een eigen opnamestudio. Deze werd gebouwd op de benedenverdieping van zijn huis in 56 Hope Road in Kingston. De studio werd Tuff Gong Studio genoemd, naar Bob's bijnaam toen hij in Trashtown woonde. Toen de studio af was, werd vrijwel onmiddellijk begonnen aan de opnames voor hun volgende plaat Survival. Om dit album aan het publiek te tonen, volgde in 1979 een uitgebreide tour door de VS. Survival was niet zo'n succes als Exodus, maar bevatte wel de kleine hit Africa Unite. In 1977 gaf Bob een wondje aan zijn teen. Hij nam aanvankelijk aan dat het om een voetbalblessure ging. Toen de wond niet herstelde, werd de diagnose melanoom, huidkanker, gesteld. Hij wilde de teen niet laten amputeren, omdat dat in strijd met zijn geloofsovertuiging was. De kanker sloeg vervolgens over naar zijn maag en later naar zijn longen en zijn hersenen. In 1980 zakte hij tijdens het joggen in elkaar ten gevolge van een hersentumor. Volgens artsen had hij niet langer dan 3 weken te leven. Bob stond erop verder te reizen naar zijn volgende concert. Zijn allerlaatste concert was op 23 september 1980 in Pittsburgh, USA, waarna hij te ziek was om nog verder op te treden. Op 4 november 1980 bekeerde Mali zich terug tot het christendom en werd gedoopt door aartsbisschop Abuna Jezeha van de Ethiopische Orthodoxe Kerk in Kingston met de naam Berhane Selassie, licht van de drie-eenheid, naar de Rastafari Messias Haile Selassie. Daarna ging hij voor de behandeling naar het Duitse stadje Rotach-Egeren en in mei 1981 besloot hij terug te vliegen naar Jamaica om daar te sterven. Maar hij kwam niet verder dan Miami, waar hij op 11 mei 1981 overleed. Hij stierf in het Cedars of Lebanon ziekenhuis in Miami, en nu een University of Miami Hospital, op 36-jarige leeftijd aan uitzaaiingen van een melanoom. Hij kreeg op 21 mei 1981 een staatsbegrafenis in Kingston met gecombineerde elementen uit de Ethiopische orthodoxe traditie en rituelen van de Rastafari. Zijn lichaam werd bijgezet in een mausoleum in zijn geboortedorp. We gaan nu luisteren naar een prachtig lied van hem dat is getiteld One Love.

helemaal af was en daarom werd aangevuld met oude, niet eerder uitgebrachte nummers. Marley had over de hele wereld een hit met het nummer Buffalo Soldiers. Bob Marley had 11 kinderen, 3 met zijn vrouw Rita, een geadopteerde dochter uit een eerdere relatie van Rita en de rest bij verschillende vrouwen. In 1972 kreeg hij zelf 3 kinderen in 1 maand tijd van verschillende vrouwen, Stephen, Robert en Rohan. Een aantal van Mali's kinderen werd ook reggaezanger. Ziggy Marley is hiervan waarschijnlijk de bekendste met hits als Tomorrow People, Look Who's Dancing en Cosmic. Ook Damian Marley had een aantal hits waarvan de bekendste Welcome to Jam Rock is. In 2011 speelde Damian Marley bij de band Super Heavy. En in 2012 had hij een grote hit samen met Skrillex. De moeder van Damian is Cindy Breakspeare, de Miss World van 1976. De groep Ziggy Marley en de Melody Makers, actief van 1986 tot 2000, bestond ook uit kinderen van Marley. Bob Marley's Stone Stephen heeft in 2007 zijn debuut al.

en ik ben Joan Marcus. Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles in Californië, de Verenigde Staten van Amerika. En dat is natuurlijk gelegen aan de andere kant van de aardbol. Ik breng u in dit programma mijn kijk, mijn interpretatie op zaken die u misschien anders beziet. Er zit wat muziek tussen, zoals u waarschijnlijk ook al weet. En ik hoop dat u daarvan zult genieten. Wat ik vandaag voor u heb, levensbespiegelingen. Ja, levensbespiegelingen. Vandaag neem ik u mee langs vier onderwerpen die volgens mij voor velen van u en voor mij herkenbaar zijn. Niet het grote nieuws van de dag. Niet de politiek. Niet de zorgen van de wereld. Maar de kleine alledaagse dingen. De dingen waar je 's avonds aan denkt als het stil is. De vragen die je niet altijd hardop stelt, maar die toch ergens blijven rondspoken. We beginnen luchtig met iets wat iedere Surinamer of voormalige Surinamer kent en waar we allemaal wel eens om moeten lachen, onze omgang met tijd. En daarna gaan we wat dieper. We gaan stilstaan bij een grote stap die zoveel van ons hebben gezet. De droom van een ander land, in uw geval de droom van Nederland. Was het wat u ervan had verwacht? En daarna gaan we even op vriendschap in. Hoe verandert die als je ouder wordt? Ver van de plek waar je bent opgegroeid. En we zullen afsluiten met misschien wel het meest persoonlijke onderwerp. Ouder worden in Nederland. Of laten we het breder noemen, ouder worden in den vreemde. Tussen twee werelden in. Vier onderwerpen dus. Vier uitnodigingen om even bij stil te staan. En hier is Louis Armstrong die ons gaat inleiden over die mooie wereld waar we in leven. What a wonderful world.

0: economie. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines houdt rekening met het staken van al zijn activiteiten. Volgens bronnen mislukte een reddingspakket van de overheid door gebrek aan steun van investeerders. De maatschappij heeft financiële problemen en hoge brandstofkosten door de spanningen in het Midden-Oosten. Het aandeel van moederbedrijf Spirit Aviation kelderde fors op de beurs in New York. President Trump zegt dat er nog naar een reddingsplan wordt gekeken, mogelijk al dit weekend. En de Academy of Motion Picture Arts and Sciences sluit acteerprestaties met AI uit van Oscar-nominaties. Alleen echte, levende acteurs komen nog in aanmerking voor de belangrijkste filmprijzen. Daarnaast mogen acteurs vanaf volgend jaar meerdere nominaties krijgen in dezelfde categorie. De wijziging volgt op discussies over kunstmatige intelligentie, onder meer rond de overleden acteur Val Kilmer. Ook moeten scenario's voortaan door mensen zijn geschreven en niet door chatbots om nog een Oscar te kunnen krijgen. Het weer, her en der een bui, mogelijk met onweer bij zo'n 9 graden in Groningen tot 13 in Zeeland. Aan de kust staat er een matige zuidwestenwind. Overdag is het grijs met ook kans op een bui bij 17 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Marte Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

ja, luisteraars, welkom bij Maak Radio. U hoort op de achtergrond een filmfragmentje, een video van Wandemaas, zal ik zo over hebben. Welkom bij het programma Black Hour Story tot de klok van 3 uur. En we gaan het hebben over verschillende onderwerpen. Even om te kijken, wat is Black on the News Today? Wandemaas in Suriname nu aan de gang. Ik heb het Wandemaas een aantal keer meegemaakt. Ik heb zelf meegespeeld in Wandemaas. Dat was 2 keer toen ik nog actief was bij Brotherhood, Stichting Brotherhood. Heb ik meegedaan als muzikant, maar ook als een coach van de jongeren die ook mee waren. En een aantal keer daarna ben ik ook gewoon op vakantie geweest en heb ik het gewoon meegemaakt. Altijd gezellig Wandemaas trouwens. Wat ik dit jaar ook weer zo bijzonder vind, is de groepen die meedoen en die allerlei mooie kostuums staat. En dit jaar zag ik zelf dat volgens mij 2 of 3 groepen zich ook gingen wijden aan Afrikaanse thema's. En dat vind ik heel mooi. Dat is een heel mooie vooruitgang voor als het gaat om die Black Consciousness in Suriname. Ik heb op de achtergrond, even kijken, want ik wil een filmpje voor u opzetten. Kunt u even meegenieten van Mila Moffa. Mila Moffa is een groep jongeren. Wat men zegt marons. Ik hou eigenlijk niet van het woord, maar ja, het is niet anders. En hun kostuums zijn altijd on point, altijd heel mooi. En ze hebben heel vaak Afrikaanse thema's. En dat vind ik heel tof dat jonge mensen, vooral jonge mensen van Afro-Surinaamse, op een interessante manier, op een creatieve manier, identificeren met hun Afrikaanse afkomst. Want dat hebben we nog een inhaalslag te maken. Dus ik wil even kijken als ik een clipje voor je kan opzetten. Ja, hier heb ik een korte fragment van Suriname. Hier komt-ie.

Het is een kort fragmentje hoor. Als u Facebook heeft, kunt u gaan naar... even kijken hoor, dan moet ik wel op stil zitten. U kunt gaan naar Mila Moffo. En Mila schrijft de M-I-E-L-A. En Moffo, dat weet u wel, M-O-F-U. En dan kunt u ze volgen. En het is een hele interessante en ware creatieve groep. Jonge mensen, zowel muzikanten als dansers uit Suriname. En de leider is Mitchell Pinas, als het goed heb. Ik kijk heel even mijn telefoon. Voor mij is het zeker Mitchell Pinas. En de bedoeling is dat ik ook deze groep een keer naar Nederland laat halen om hier op te treden als het gaat om hun Awassa dansstijlen. En de leider van deze groep, Mila Moffo Mitchell, die heeft ook meegedaan met een voorstelling van onze Suriname. Dat was, welke voorstelling was het ook alweer? Geen Cormanse, ik denk dat de voorstelling Comfo was. Toen in Suriname, voor mij 3 of 4 jaar geleden. Voor corona was het nog, heeft hij meegedaan met onze voorstelling als een van de dansers. Dus dat, Wandermaas is aan de gang. Volgens mij is vandaag de tweede dag. Uit mijn hoofd, ja, volgens mij tweede dag. En ik zie hele mooie beelden op Facebook. Dus dank iedereen voor de mooie beelden. Zodat wij, ik, u het ook nog kan volgen. Oké, dat is wat betreft Wandermaars. Oh ja, wat ik ook altijd heel mooi vind, is dat je ziet ook andere groepen die echt wind uitdragen. Door middel van hun kleding, presentaties, zang, muziek. En dat vind ik ook altijd heel geweldig in Suriname. Dat we in ieder geval onze Afrikaanse identiteit, ook al ontkennen sommige mensen het, heel veel mensen het, op een waardige manier toch weer uit te dragen. En ook als het om Winti gaat. Dat is één. Twee. Tweede mededeling is SUMS-NL. SUMS-NL staat natuurlijk voor maatschappelijke initiatieven. Slavernijverleden van het ministerie van OCW. Nee, geen ministerie van OCW. Ministerie van Sociale Welzijn. SWZ is het volgens mij. En u kunt daar subsidie aanvragen. Subsidieportaal is open. Vanaf 1 april kunt u subsidie aanvragen tot 1 mei.

En het gaat om categorie 3 en categorie 4. Categorie 3 kunt u een maximale bedrag van 125.000 aanvragen. En van categorie 4 kunt u 4 ton aanvragen. Maak er gebruik van. Je moet wel een stichting zijn of een vereniging. Dus wel een formele entiteit. Dus als je alleen maar een groep heeft of een dansgroepje zonder een stichting. Mogelijk natuurlijk. Houd daar ook even rekening mee, want dat is wel heel erg belangrijk. En dan kunt u aanvragen indienen die te maken hebben met het slavernijverleden. Die te maken hebben met verzet. Die te maken hebben met onze welzijn, onze identiteit, onze geestelijke en mentale herstel. En je kan van alles bedenken, het maken van theatervoorstellingen, het produceren van een expositie, uitwisselingsprogramma's, slavernij, educatielessen. Dus het kan echt van alles zijn wat u mag organiseren, zodat het maar te maken heeft met het transatlantse slavernijverleden. Dus dat vind ik wel. Dus maak er gebruik van tot 1 mei. Dus ik zou je zeggen van ga niet één dag voor 1 mei willen bedenken welke aanvraag u gaat indienen. Maar moet u dat al vandaag doen. En u moet ervoor zorgen dat u een vereniging of een stichting heeft die volgens mij minimaal al 2 jaar bestaat. En ik kan me daarin vergissen. U kunt ze altijd even zelf opbellen. Hoe komt u bij de website? U gaat naar Google, u drukt in slavernijverleden en dan ziet u dan de ministerie staan. En dan kunt u daar alles verder lezen. Maak er gebruik van, want de volgende termijn.

afkomst in Iran wonen. Ik heb daar een fragment van. Ik heb het niet klaarstaan. Misschien dat ik het even voor u opzoek zometeen. En dat vond ik best wel interessant over mensen van Afrikaanse afkomst die gewoon onderdeel zijn van de Iraanse samenleving. En natuurlijk overal in de wereld zijn mensen van Afrikaanse afkomst. Maar in Iran, daar dacht ik eigenlijk helemaal niet aan. Dus dat, ik ga kijken als ik het fragment voor u kan vinden. Dan weet u dat ook, kunt u het even zelf aanhoren. Dus dat, ik volgde de voet wat gebeurt in Iran. Over kapitaalvernietiging. Dat je voert allerlei oorlogen. Terwijl de landen waar je in woont, die zijn zo arm. Bijvoorbeeld, vorige week was ik een aantal dagen in Londen. Niet dat Londen meedoet hoor, maar ik was een aantal dagen in Londen en ik zag best wel veel. Ik ben een bepaalde wijk geweest in Londen en ik zag best wel armoedige wijken. En ik denk van Engeland, jullie waren een van de grootste slavendrijvers, een van de grootste kolonisten ter wereld. En als je dan kijkt wat jullie zelf voor jullie mensen in Londen doen, in Engeland, dan is het wel betreurenswaardig. En ik was ook natuurlijk, wat ik ook al zei, voor de mensen die nu pas luisteren, ik was in maart was ik in New York voor de zoveelste keer. En ik denk van, hey, Amerika, je bent de oorlog aan het vechten, je bent allerlei geld letterlijk aan het verknallen door al je raketten en alles wat je inzet. Maar je mensen in het land waar je woont, je land van herkomst, die zijn aan het pinaren. Letterlijk en figuurlijk. En dus je weet heel veel miljoenen, miljarden te verkanalen aan oorlogen. Maar je eigen bevolking in het land waar je woont, het continent waar je woont, die leven in extreme armoede. En dus dat soort dingen, wat ik al zei. En dat, ja, Parijs ziet er echt niet uit op heel veel plekken. Anyway, dus dat is gaande. Ik heb ook gehoord dat 2 tieners zichzelf van het leven hebben beroofd. En ik heb nog niet alles helemaal goed gelezen om te kijken, hey, maar wat is er eigenlijk aan de hand? Het heeft wel te maken met shaming, heb ik begrepen. En ze hebben zelfmoord gepleegd. En je merkt dus vaker dat het best wel goed mis is met onze jongeren. Gaat niet altijd goed. Gaat niet helemaal goed. Ik werk zelf met jongeren, wat ik altijd, zoals je weet. En ik merk ook van dat jongeren best wel kunnen afdwalen. En het heeft met verschillende oorzaken te maken. Hun thuissituatie, de samenleving die hun niet moet. En het is altijd wel moeilijk om tussen twee culturen op te groeien. Dus daar zijn we natuurlijk wel mee bezig om zoveel mogelijk jongeren te ondersteunen, te helpen. Maar ja, je bent maar een kleine groep. Je kan niet heel Delmer aan, je kan niet heel Amsterdam aan. Dus meerdere groepen is altijd welkom. En de overheid gaat het niet voor ons doen. Ze kunnen wel bepaalde zaken faciliteren, maar zij gaan niet onze jongeren kunnen coachen en begeleiden. Anyway, dus dat is nog een hele klus. We gaan even naar het eerste fragment dat ik voor u heb klaargezet. Het is een fragment van Maria Markelo. Maria Markelo is een van toch wel even onze deskundige professional als het gaat om het Afrikaanse Winti-erfgoed. Sterke dame, sterke vrouw. Ik heb altijd tegen Nana gezegd van Nana, u moet ook aan opvolgers denken, omdat het heel belangrijk is. Ik zie nog niet de opvolger voor iemand als Maria Markelo. Die niet alleen sterk is op het Afrikaans Winti-erfgoed, maar ook heel historisch, heel erg sterk als het gaat om history. Maar ook als het gaat om Afrikaanse visie. Want kijk, iemand als Maria Markelo, die reist natuurlijk heel veel naar landen in vooral West-Afrika. En die kennis neemt ze natuurlijk ook weer mee in haar stories, in haar kennis hier naar Nederland. Dus tot nu toe zie ik geen vervanger hier in Nederland op het niveau van Maria Markelo, waar je altijd terecht kan. En ik werk ook heel regelmatig met Maria Markelo, Nana Ifwa. Dat is er niet. Er zijn natuurlijk wel kennis op het gebied van Winti, die zijn er genoeg. Maar de manier hoe Maria Markelo het combineert met historie en hoe ze het in het praktijk met ons deelt, dat is niet vervangbaar. Dus ik hoop dat er een aantal studenten van haar opstaan om haar daarin te ondersteunen. We gaan naar

daar gaat het over. En daarom vind ik het ook belangrijk dat deze regel in deze ruimte staat en dat ik er aandacht aan wil besteden. Want het gaat over erkenning van eeuwen aangedaan onrecht. Ik heb gekozen om voor meneer Gordijn te staan, omdat ik inderdaad ook jaarlijks 1 juni de opening doe van de Kitty Kottie Maand. En dat gebeurt bij het huis van de burgemeester en de belangrijke eigenaar van de huidige ambtswoning van de burgemeester van Amsterdam. De heer Gordijn is daar de eigenaar van geweest. De heer Gordijn heeft heel veel geld verdiend met de handel in mensen, waarbij die mensen onvrijwillig slaaf geworden zijn in Suriname, Curaçao en ook waarschijnlijk op andere delen van de Caribbean. En het is belangrijk dat we

over Azië, het deel waarin Nederland kolonialisme, slavernij, schending van mensenrechten heeft uitgevoerd. Het is belangrijk om ook in deze zaal stil te staan, omdat zeker bij die Afrikaans-Surinaamse Caribische groep dit deel van die geschiedenis niet bekend is. Wij gebruiken bijvoorbeeld bij een heleboel rituelen, en ook in Suriname is de traditie van het gebruik van batik bekend, maar de achterliggende informatie dat in Azië zeker hetzelfde systeem van schending van mensenrechten, van economische uitbuiting, van het vernietigen van identiteit.

Ik was ook betrokken bij de herdenking. 2013, de stichting. En ik kwam een dagje in Amsterdam. En ik zag bij de Abris de Gouden Eeuw. Toen dacht ik, hoezo Gouden Eeuw? De Gouden Eeuw, die is bereikt door Nederland. Onder andere door arbeid, door mensenrechten schending. Door mensen een enkele reis naar het Caribisch te geven met een garantie van mishandeling, verlies van religie, verlies van identiteit. En de opdracht was alleen maar geld voor Nederland. Dus die Gouden Eeuw bestaat niet alleen maar uit de heldendaden van al die grote zeehelden / rovers, maar ook uit het bloed van tot slaaf gemaakte Afrikaanse voorouders. En toen heb ik vastgesteld dat de Gouden Eeuw een zwarte rand heeft, en die zwarte rand heet slaaf.

durf heeft om een interne reflectie te kijken op zijn eigen bestaan. Weet je, want jullie waren een van de eerste musea die dat eigenlijk een beetje hebben gedurfd. De anderen zijn er langzamer, maar zeker doen ze stapje voor stapje, doen ze aan interne reflectie voor wat hun koloniale geschiedenis en ander soort objecten betreft. Het verliep vrij goed in de vorm van Annemarie de Wild. Is dat heel goed gegaan en ik heb nog steeds een goed contact met Annemarie de Wild. En ik weet niet meer hoe die toenmalige directeur heette, die heb ik één keer gesproken. Maar het ging voornamelijk via Annemarie de Wild. En toen gingen zij zich ook bemoeien met de Pro de Wakka. De tocht langs de route langs de grachtenpanden met uitleg over de geschiedenis. En daar is natuurlijk veel meer onderzoek rond Amsterdam en zijn slavernijverleden uitgerold. Ik moet zeggen dat ik het een geweldige samenwerking vind. Daarom sta ik ook hier. Het is een goede samenwerking. En ik ben eigenlijk blij met het proces van bewustwording. Want hierdoor kunnen we meer educatie bieden, meer informatie geven over de slavernij en het koloniaal verleden van Nederland en specifiek de stad Amsterdam. En het is belangrijk, want musea zijn grote ontmoetingscentra voor de uitwisseling van kennis, maar ook beeldvorming. Dus het is belangrijk dat meerdere musea met Amsterdam Museum in de lead, zoals ik dat altijd zeg, want het is gewoon zo, ik wil die anderen niet tekort doen, maar de eerste zuivere grote stappen zijn hier gezet. Met het gedoe van de Gouden Eeuw. In het Oosterpark breng ik al een aantal jaren het plengoffer uit bij de herdenking. En een plengoffer is een belangrijk ritueel bij elke sociale historische activiteit. En dat is een plengoffer aan moeder aarde, de schepper en aan de voorouders. En de voorouders die zijn natuurlijk de ultieme gasten bij de herdenking van Kitty Kotti op 1 juli in het Oosterpark. En ik word bij het plengoffer.

Dus het is een actief museum. Het is ongewoon in de museale wereld. Maar het symboliseert vrijheid. Het symboliseert, het maakt het onrecht goed dat de kunst van onze voorouders, die, er wordt hun onrecht aangedaan om ze in alle kelders, in alle grote Europese musea te houden. Wij willen ze zichtbaar maken voor het publiek en het verhaal, een ander narratief achter die kunst en die objecten vertellen. Op dit schilderij zien we de bekende Typhoon. En ik ben er trots op om te zeggen dat zijn moeder mijn jeugdvriendin Marlene de Ramdani is. En Typhoon beeldt Eliezer uit. Eliezer was een Afrikaan die hier in een Joodse huishouding werkte. En officieel mocht er in Nederland geen sprake zijn van slavernij, maar vertel me wat. Hij is bekeerd tot het Jodendom en hij ligt begraven op de begraafplaats in Bethheim in Ouderkerk aan de Amstel. En er vindt jaren

0: deze tentoonstelling krijgen mensen, voornamelijk de nazaten en van de witte en van de zwarte mensen, de gelegenheid om het verhaal vanuit hun, ook vanuit hun perspectief te vertellen. En het is een gedurfde stap, maar ik hoop dat het voortgang vindt in Nederland.
1: Ja, Maria Markelo en de New Narrative Tour. Trouwens, ik had
2: een aflevering van Praat.nl. Vandaag ben ik weer met Nana Markelo, Winti Priester. En de vorige aflevering is supergoed gegaan. Dus ik heb er gevraagd van, wilt u nog een keer komen? Want heel veel mensen gaan...
1: Ja, deze jongeman is Ellen Hasselbank. En ik ontmoette zijn vader vorige week. En zijn vader zegt, het is mijn zoon. Ik zei, oké, ja, hij doet heel goed werk. En zijn vader is mijn neef. Dus Ellen Hasselbank is dus mijn neefje. Zijn vader is Watson, ik ben ook Watson. Maar zijn zoon heet Hasselbank voor zijn achternaam. En ik wist het niet eens, dus heel interessant. En Hassel en Ellen, even kijken hoor. Ellen Hasselbank heeft dus het programma gemaakt. Hij maakt een praatprogramma op YouTube. En hij heeft toen Maria Markelo twee keer geïnterviewd over Winti.
0: Heel veel over te vertellen. Dus ook ja. In aflevering nummer 2...
2: Ga ik het nog steeds horen?
0: Ga je het nog steeds horen.
2: Ja. Oké. Maar u gaf aan dat het constant in beweging. Moet ik dat zien als dat het constant verandert?
0: Constant in beweging,
2: ja.
0: Omdat Winti over het leven gaat.
2: Ja.
0: En het leven is via de mens en andere delen van de natuur.
1: Ja, dit interview heb ik vaker afgedraaid. En over Winti, dus Ellen Hasselbank, hij heeft een praatprogramma. En dat kunt u dan zelf een andere keer, Praatpanel heet het. En dat kunt u vinden op YouTube. En hij interviewt verschillende mensen, deskundigen. En die gaat in gesprek over bepaalde onderwerpen. En hij heeft twee keer Nana Eva geïnterviewd. Was heel waar wij van ons ook mee hebben gedanst, opgetreden. Dus is altijd een van onze spelers die daaronder loopt. Ik kan me nog herinneren, een aantal jaren geleden, toen we voor het eerst ermee verschenen in het Afrika Museum. We gingen ermee optreden. Toen waren er heel veel mensen die kritiek hadden. Mensen zoals u en ik, mensen van Afro-Surinaamse afkomst, van ja, wat zijn jullie aan het dienen? En ja, in Winti hebben we geen maskers, zijn er poppen. En wat mij altijd zo irriteert trouwens, dat is mijn persoonlijke mening, is niet de mening van Mater Radio, dat vooral Afro-Surinaamse mensen vaak zulke ik wil niet zeggen domme opmerkingen, maar opmerkingen maken waarvan ze niet eens weten waar de klepel hangt. U weet wel, ik denk dat u heeft iets geleerd, maar is het iets anders? En dan denk ik van, nee, dat hoort niet bij Winti, het past niet, bla bla bla bla bla bla. Wat wel altijd gebeurt, ik ga wel goed de discussie met deze mensen in. Dus iedereen mag zijn mening hebben, maar ik ga ook mijn mening geven. En ik ga je ook van repliek dienen. Dat heb ik altijd gedaan, ook met teamleden. Omdat vaak wat wij hebben als Surinamers, mensen van Surinaamse afkomst, van Afrikaanse Surinaamse afkomst,

0: één momentje. We zitten midden in het programma, meneer.
1: Sorry.
0: Ja. Oké, hij mag gewoon de deur open. Dus wat Nana aangaf in reden als het gaat om het Afrikaans immaterieel erfgoed. Oké, ik heb nog heel wat voor u in petto. We gaan eerst naar de muziek. En daarna ben ik zo weer bij u terug. Tot zo.
2: Come on back, peaceful.
3: Whoa, easy now.
4: I'm gonna be free, oh God.

0: Ja, we gaan snel verder. U mag zo bellen hoor. Ik moet nog twee dingen met u bespreken. Ik heb het ook heel vaak over wijze promiseer. Kijk, wat wij doen met eer en herstel van onze wat we hebben meegemaakt in de slavernij en kolonialisme. We zijn bezig met eer en herstel van ons mentaal welzijn, mentale gesteldheid, met onze historie. Wat Marianne ook aangaf, is heel veel van ons afgepakt. Natuurlijk, onze identiteit is afgepakt, waardoor we elkaar nog steeds neger noemen of Creool noemen, terwijl dat gewoon geen juiste termen zijn, maar toch gebruiken we het steeds. Dat is één. De manier hoe wij omgaan met onszelf, met ons haar. We vinden onze haar moet gerelaxed worden, het moet gestreed worden, moet worden ingevlochten. We zijn vaak, en wanneer ik we zeg, bedoel ik gewoon niet iedereen die nu luistert, maar wel een groot deel van de mensen die luisteren. We zijn niet tevreden met onze haar, we zijn niet tevreden met onze kleur. Vandaar dat er sprake is van colorism, vandaar dat er sprake is van dat we allerlei huiddingen kopen om onze huid lichter te maken. We hebben problemen met onze economie in de landen die zijn achtergelaten door de kolonisten. We maken daar ruzie over. En meer en veel meer dingen. Onze jongeren gaat vaak niet goed met onze jongeren, met een gedeelte van onze jongeren, laat me dat zo zeggen. Want ik werk met genoeg jongeren waar het wel goed mee gaat. En ga zomaar door. En ook bijvoorbeeld gisteren was ik, was het nou gisteren? Gisteren was ik met, zat ik met mijn stagiaire, jonge mannen. En ze zei eentje 16, eentje 17. En deze jonge Afrikaanse, Surinaamse mannen, jonge mannen weten helemaal niks over hun cultuur, niks over identiteit. Ze hebben geen enkel, ze weten niks over Afrikaanse en Afro-Caribische geschiedenis, belangrijke feiten uit de Afrikaanse en Afro-Caribische geschiedenis. En het begint me te vervelen eigenlijk. Dat ik steeds jonge mensen tegenkom die waar hun verstand als het gaat om Afrika, de Afrikaanse diaspora, gewoon op nul staat. Terwijl ik denk van ouders, wat doet u thuis? U luistert zo vaak naar Matradio. Matradio maakt verschillende programma's waarbij wij dus u heel veel informatie geven op alle terreinen. Ik doe het op het terrein van Black History, Black Consciousness. En verschillende onderdelen zijn er hier bij Matradio. Maar wanneer ik uw kinderen ontmoet of uw kleinkinderen ontmoet, dan hebben ze geen enige kennis over. Niet eens één grijntje kennis over. Of over Winti, of over Afrika. Of ze hebben een negatief beeld over hun eigen identiteit. En dat vind ik, ik word er een beetje moe van. Maar goed, white supremacy. En het heeft allemaal te maken natuurlijk met de white supremacy. Ik heb een fragmentje van ongeveer 3 minuten van u om te horen, om u uit te leggen, is wel in het Engels, laat me dat alvast zeggen, waar deze jongeman uitlegt, what is white supremacy? Meentje luisteren, hier komt ie.
1: No idea how harmful white supremacy is. It does not just manifest in the form of overt violence, like police officers pulling the trigger or hate groups marching in the streets. White supremacy kills in the classroom, where black children are disproportionately disciplined, placed into special education, and denied access to advanced core economic system. It exists in housing policies that continue to segregate communities, ensuring that black families are kept in underfunded districts with

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten trekken 5000 militairen terug uit Duitsland. Volgens het Pentagon binnen 6 maanden tot een jaar. President Trump wil de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Europa herzien. Er zijn nu in Duitsland nog zo'n 36.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, onder meer op basis als Ramstein. Deze stap komt na oplopende spanningen tussen Trump en de Duitse bondskanselier Merz. De Duitse regering zegt voorbereid te zijn en noemt de troepenheroverweging niet nieuw. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. De bus raakte van de weg en kantelde in de staat Nayarit, nabij Altamirano de Cañas. Er zijn tientallen gewonden. Het aantal loopt volgens bronnen uiteen van ruim 30 tot zeker 45. De bus was onderweg naar een spa met waterval toen het misging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn 2 mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 22:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten trokken ter plaatse 2 gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht.

0: De toestand van deze slachtoffers is nog niet bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanochtend hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
2: Special big up and shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook zitten bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meest komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tory. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: hele goede middag. Fijn dat u luistert. U bent aanbeland bij Ladies Table Talk. En ik dank Otmar Watson net voor zijn mooi programma. En zwart bewustzijn, dat moeten we allemaal zijn. En als je het niet bent, dan word je het gewoon. Want zijn programma's doen er aan toe. En ook andere programma's uiteraard. Maar ik doe niemand tekort. We zijn op weg naar richting Kitty Kotti. Dus de bezinningsmaanden zijn wat mij betreft al aan de gang. Buiten is het lekker weer. En het zonnetje is een beetje verborgen achter de wolken. Maar bij u binnen schijnt de zon. En hier achter de console ook. Want DJ Lloyd is er vandaag. Die bedient de knoppen. En dankjewel Lloyd dat jij de knoppen wil bedienen vandaag.
1: Goedemiddag, Maureen. Leuk om samen met je aan de slag te gaan.
0: Nou, zeker weten. En eens gelijk.
1: En, goedemiddag, luisteraars.
0: Ja, zeker weten. Goedemiddag, luisteraars. Ja, ik had het al gezegd, hè. Fijn dat u luistert. En dat moet u vooral blijven doen, want luister je naar Marten, steek je er wat van op. En ik ga u niet langer ophouden, want onder de knoppen zit Iwan Brave. En Iwan Brave is degene die ons een update zal geven uit Suriname. En Iwan Brave is journalist, zoals u dat weet. En ik ga hem welkom heten. Welkom, Iwan.
2: Dankjewel, Maureen. Welkom ook bij je eigen programma. En goedemorgen vanuit Paramaribo aan de luisteraars.
0: Ja, zeker. Goedemorgen. En is het daar een beetje frisse morgen? Of is het weer regenachtig? Of lekker zonnetje?
2: Ja, het is regentijd. En toevallig vandaag schijnt de zon. En ik vind het heerlijk, de regentijd.
0: Ja? Je hebt geen last van de onderlopende straten?
2: Ja, dat hoort een beetje erbij. Maar het valt me op, iedereen klaagt over de regen. Dan zeg ik, mensen, ja, maar zonder de regen gaan we geen fruit eten. En al die dingen. Het hoort er gewoon bij. En heel soms natuurlijk komt het in één keer met bakken neer. Ik denk niet dat het alleen maar ligt aan de slecht onderhoud van zeg maar het ontwateringssysteem. Want als ik het wereldnieuws volg en ik zie al die moderne steden die allemaal ook weggespoeld worden. Ik denk ook gewoon een beetje natuurlijk allemaal met klimaatverandering te maken heeft. Zeker. Maar het is vandaag toevallig heerlijk weer.
0: Nou, helemaal fijn. Hey, Iwan, de dood de afgelopen week, de dood van Chan. Vriend en vijand waren verrast. Kan jij ons daar meer over vertellen? Want er zijn ook wat conspiratietheorieën. Namelijk, is hij vergiftigd? Is hij vermoord? Is het wel een natuurlijke dood? De dood moet altijd een oorzaak hebben. Vertel, wat kun jij ons vertellen?
2: Nou, als we de conspiratietheorieën gaan, ga je heel weinig aan mij hebben. Want ik ben sowieso iemand die niet al te snel in al deze dingen duiken. Er is zoveel sociale media. Ik weet misschien dat het niet terecht is, maar ik blijf ver weg van sociale media. Wat ik wel kan zeggen is dat, wat me wel niet is ontgaan, is toch wel een redelijk ordinaire post van de woordvoerder van de NDP, Reino Ernstfield, dacht ik. En die zou hebben gesuggereerd dat Santokki door Viagra om het leven gekomen is. En hij heeft toen ook een soort AI-bewerkte foto van een doodskist geplaatst. En aan die doodskist kan je zien dat er nog wat sprake is van een aanhoudende erectie. Nou, en ik dacht mezelf van, wauw, wat is dit ordinair, zeg.
0: Ja, het is wel heel ver gehaald.
2: Als zou het zo zijn, wat ordinair. Maar goed.
0: Ja, het is niet ethisch verantwoord in ieder geval.
2: En die meneer zit ook nog

0: niet een eenzijdig publiek, naar mijn mening. Nee. Wat is jouw beeld daarvan?
1: Ik moet zeggen, niet zeer verrast, want ik weet dat Suriname best wel multicultureel is. En al waren ook in de tijd de partijen heel erg mono-etnisch waren samengesteld, om het zo te zeggen. Maar if Dirico is er, dan zie je toch altijd dat we elkaar elkaars respect betonen. Maar ook best wel los van dat gegeven, zag ik toch wel van, ja, Santokki heeft toch wel echt een... hij was toch wel een verbinder op zijn manier. En het is jammer dat hij...
0: Waar blijkt dat dan uit?
1: En dat zie je aan de opkomst. Ook het medeleven, maar ook de oprechte medelevingen. Maar ook de dingen die mensen over hem zeggen. Want ik was een keertje ook daar een ochtend bij de olifant. En dan zijn het geen praatjes zo van, omdat hij nu overleden is, gauw goed over hem praten. Kijk, we kennen Santokki natuurlijk als president. Voornamelijk de afgelopen 5 jaar. Maar hij was natuurlijk daarvoor ook een bekende politiecommissaris. En hij was minister van Justitie. En ja, hij heeft toch ook wel de weg een beetje vrijgemaakt voor het 8 december strafproces. Hij was een crime fighter. Onder zijn beleid als minister van Justitie was hij toch een beetje de georganiseerde misdaad een beetje aan het afchappen. Je kan het nooit de kop indrukken, maar je moet als het een beetje te veel wordt, dan moet je hier en daar een kop afhakken. Dan komt er wel een nieuwe kop, maar dat is wat anders. Ja, en dat is mijn beeld van Santokki. Dus die man heeft heel veel zeker bijgedragen aan de herstel van onze rechtsstaat. Absoluut.
0: Ja, daar kom ik zo meteen op terug. Dat is namelijk het strafproces geweest. Maar volgens mij hebben we ook meteen een beller voor je.
2: Yes.
0: En die ga ik even naar binnen halen. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie heb ik het genoegen?
3: Dag, mevrouw, met Jan Ramkizoen.
0: Dag Jan Ramkizoen.
3: Johan Braven.
1: Goedemorgen. Hi Jan.
3: Goedemiddag. Wat mij opviel, meneer Braven, dat de vertegenwoordiger van Nederland, Jake Welling, overgeslagen is bij toen, want hij was aangevoerd op de lijst als

0: Ja, maar u zegt overslagen. Maar overslagen betekent dus, als hij gepland zou zijn geweest,
1: ja.
0: Maar ik weet niet of hij al op de lijst stond of het Nederlands überhaupt
1: het woord zou voeren. Ik heb het lijst hier en daar staat zijn naam. Want ik heb al die namen van de personen die zouden spreken. Maar
0: ja,
1: goed,
0: ja,
1: dat is de moeite waard om achter te halen.
0: Ja.
1: Dat was mijn opmerking.
2: Dankjewel, Jan.
1: Oké.
0: Hey, ik ga mijn huiswerk doen straks.
2: Waarom is Cenk Willink overgeslagen? Nou ja, er valt geen invulling voor te geven als je het gewoon niet weet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, als ik het niet weet, ga ik niet zitten vertellen. Dat is niet zo slim.
2: Ja. Nee, dat zou een soort overijdelheid zijn. Dat je doet alsof je het weet, terwijl het niet zo is. En er zullen zoveel factoren misschien hebben meegespeeld. Misschien heeft hij het zelf ook niet verder meer. Want het is natuurlijk ook een strak programma geweest.
0: Maar die meneer Jan heeft wel een punt daar. Want niet dat ik er echt opeens daarover denk. Maar ik had wel zoiets van, sowieso vond ik, Ze hebben niet echt een zwaar gewicht gestuurd, Nederland. En ik had wel op een of andere manier een Nederlandse toespraak verwacht. Vooral als je ziet hoe de afgelopen tijd gegaan is. Hoe Samson toch hier ook weer heeft gezorgd dat die relatie weer goed
2: op poten. Dat was een van de eerste dingen wat hij deed toen hij president was. De relatie proberen te herstellen met Nederland.
0: Ja, tot ongenoegen van een achterban van een grote partij.
2: Ja, want is daarmee heeft Jan het strafproces, hè, van tegen de heer Desi Bouters. Heeft hij dat ingezet, versneld ingezet, of omdat hij de banden aanhaalde? Wat is zijn motivatie eigenlijk geweest om dat te doen?
0: Nee, toen de tijd. Het ging er gewoon om. Het was natuurlijk een heikel punt. Hè, naarmate we
2: al jaren
0: verder geraken. Ja, dus, maar hij als minister heeft ervoor gezorgd dat die krijgsraad toch opgezet zou worden. En dat die voorzieningen zouden worden voorzien. En dat hij toch als minister van Justitie heeft gezegd: hey, we gaan toch al die zaken in orde maken dat zo'n rechtszaak kan beginnen. Hij is natuurlijk niet de rechtsprekende macht. Dus niet zo dat hij daar invloed heeft gehad, maar je moet natuurlijk als uitvoerende macht natuurlijk wel de juiste situatie creëren. En dat is inderdaad zijn grote bijdrage. Hij was geen minister van Justitie die terugdeisde voor intimidatie, want daar was hij gewoon politiecommissaris heel lang daarvoor. Dus hij heeft wel voor hete vuren gestaan, denk ik. Om het zo te zeggen.
2: Maar toch verwonderlijk dat hij uiteindelijk niet wist waar

0: in de NDP-hoek zoeken. Ik denk meneer Abrahams, Ramer Abrahams, die daar meer van weet. Hij zegt natuurlijk van, ik weet van niets. Iedereen, niemand weet van iets. Maar het is een goed bewaard geheim, dat kan je wel stellen, ja.
1: Ja, is het dan denkbaar dat de president er ook misschien van weet?
0: De huidige president?
1: Als het binnen de gelederen zit.
0: Je hebt het over de huidige president?
1: Ja, de huidige president, Jennifer Simons.
0: Ja, ik weet het. Toen was ze natuurlijk gewoon een partijlid natuurlijk wel van het hoofdbestuur. Ik kan me wel voorstellen dat waarschijnlijk zelfs binnen de NDP ze die groep heel klein hebben gehouden natuurlijk. Hè? Want je zegt al, een geheim van twee is geen. Laat staan als die groep groter wordt. En ik denk, dat denk ik wel. Ik denk wel dat echt maar een heel klein select groepje ervan weet. Het lijkt me ook logisch, want je gaat ten eerste weer voorkomen dat het naar buiten komt. Maar

0: ik weet nog, ik was er zelf natuurlijk ook bij. En dan vraag je natuurlijk wel beslag af van, hey, als je de vlam in de pan slaat, zijn de gewapende machten wel voldoende uitgerust om eventueel een grote massale opstand de kop in te drukken. Dus het was wel spannend. En ik heb zelf met eigen ogen gezien hoe bepaalde gasten hebben geprobeerd een monumentaal pand bij de waterkant echt in de fik te steken. Het is niet gelukt, het was een hele knullige poging, maar ik zag het. Toen dacht ik van, hé, er waren echt krachten bezig die hoopten dat er iets zou ontstaan, waardoor een totale anarchie zou ontstaan. Dus terecht dat je wel een beetje tegen een noodstand aan zat. Maar het is niet zo ver gekomen.
1: Nou, gelukkig. Ja. Wat ik me wel afvraag is, zijn er nog lopende dingen die hij in werking heeft gesteld richting de ontwikkeling in Suriname, wat nu wordt overgenomen door de huidige president?
0: Ja. Nou, dat heb ik niet zozeer, maar ik wil wel één opmerking maken. Iedereen weet dat ik heel kritisch ben richting de NDP. Maar ik moet toch president Simon echt meegeven. Ik ga eindelijk een beetje zien overstag. Iedereen is laaiend over haar. Eerste vrouw, hè? Ik denk, ja, eerste vrouw.
1: Gaat het dan om het vrouw zijn? Of gaat het om gewoon dat het...
0: Ja, laat me zo zeggen, als je bedenkt dat altijd mannen zijn geweest die tot nu toe niet echt er wat aan hebben gebakken, dan zeg ik prima. Laat dan maar een vrouw zijn die een keer niet iets van bakt. Dus dat betreft is het prima dat het eerste vrouw is. Maar dat wil niet zeggen dat die vrouw natuurlijk aan het stuur staat van een bepaald beleid dat goed is. Maar wat me gewoon opvalt met het overlijden van president Santokki, dat je totaal geen rancuneuze handelingen of handelingen die naar Rieken hebt gezien. Ze heeft een staatscrematie gegeven, 2 dagen van nationale rouw. Ze is...

0: geen mogelijk deining richting volgende verkiezingen gaan. Ja. Want laten we eerlijk zijn, want die zijn natuurlijk het allerbelangrijkste.
1: Ja, zeker. Wil je kunnen bouwen, dan heb je misschien toch meer dan die 4 jaar nodig. En ja. Een van de plannen die voorbij kwamen...
0: Ja, daar ben ik iets cynisch, hè. Ben je dicht bij de...
1: Ben je dan cynisch? We hebben nog een beller voor je. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen?
2: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag. En u weet?
2: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. En
2: ja,
1: u bent?
2: Met Marvin.
1: Hallo Marvin, welkom.
2: Ja, ik wou even die meneer even wat vragen als het mogelijk is. Want hij. En ja, hij is niet zo'n NDP'er, zeg maar. Als ik het goed heb verstaan.
1: Ja. Dat heb je goed verstaan, Iwan. Je bent kritisch op de NDP, gaf je aan.
0: Ja, dat is wat anders dan ik zei, ik ben geen NDP. Ik ben kritisch naar de NDP.
2: Oh, ja, oké. Okay. Sorry, misschien heb ik niet goed
0: gedaan. Nee,
2: het was even in een flits. Maar hoe bedoelt hij dat hij kritisch is op de NDP? Want als ik deze manier heb gevolgd, dan lijkt me dat hij ook niet kritisch is bij de andere partij.
1: Ja. Hou even vast, Iwan, die vraag. Want er zijn nog twee bellers. Die pak ik even erbij. Ja. Dus, en dan gaan we alle vragen beantwoorden. Dankjewel, Marvin.
2: Oké.
1: Okay. Is er nog een andere beller? Goedemiddag, u bent in de uitzending.
3: Ja, met Jan even weer. Met Jan Held. Ik vind bijna een jaar kabinet of van de president Simons... dat zij tot nu toe het beleid gewoon voorzet... Tot nu toe is er geen duidelijke verschil van het beleid van de vorige regering.
1: Maar je vindt dat ze het voortzet? Wat is dan het beleid van de vorige regering?
3: Ja, want ze hebben nog niet hun eigen beleid besproken. Mm-hmm. En ik las gisteren dat meneer Hadin, de voorzitter, zegt... de begroting kan pas over 2 maanden... En een regering kan niet zo lang, bijna een jaar, niet met een nieuwe begroting en nieuwe beleid komen. Het duurt veel te lang, vind ik.
1: Oké. Dat is je mening. Had je ook nog een vraag erover?
3: Nou ja, mijn vraag is, waarom is men daar, let men niet daarop? Mm-hmm. Het is alleen maar brandjes blussen. De politici beschuldigen elkaar. Politici verschijnen niet bij een vergadering. Eergisteren of gisteren moest weer een vergadering zijn, maar er was geen quorum. Terwijl de politici nu in Suriname, de DNA-leden, volledig professioneel zijn. Ze hebben een salaris van 130.000 SRD, dacht ik, per maand. En ze gedragen zich nog als... in het verleden.
1: Oké, okay, dankjewel Jan voor je bijdrage.
3: Okay.
1: Iwan, je mag reageren. Hebben we er nog één, hè?
0: Nee.
1: De eerste vraag van Marvin was kritisch op de NDP, zeg je te zijn. En waarom niet op andere partijen? Of hoe zit dat bij andere partijen?
0: Zoals VHP. Ik heb het gedaan om te zeggen, ik ben altijd kritisch naar de NDP. Om juist aan te geven van, hé, maar wat ik zie wat mevrouw Simons doet. Ondanks ik kritisch ben naar die partij, zie ik van, hé, dat doet ze goed. Want je kan natuurlijk ook maar steeds je bord voor je kop houden en niks goed zien. Maar ik wil wel tegen de middenmaatschappij zeggen, ik ben een kritisch journalist naar de politiek in het algemeen. En sowieso ook met mijn laatste analyse over analyse van het overlijden van meneer Santokki. Daar heb ik toch wel aangegeven dat zijn friends and family beleid toch... toch verneukend is geweest de afgelopen 5 jaar. Maar ik wil wel even duidelijk zijn. En daarnaast maak ik heel erg onderscheid. Ik ben natuurlijk niet voor mensenrechten schendingen. En de NDP heeft gewoon een geschiedenis van ernstige mensenrechten schendingen. En ik vind dat elk mens, of je nou journalist bent of niet, daar moet je gewoon kritisch naar zijn. En daar ga je geen water bij de wijn van doen.
1: Oké. En wat Jan aangaf, bijna 1 jaar hetzelfde beleid. Tot nu toe geen significante ontwikkelingen die anders zijn.
0: En wat was zijn vraag precies weer?
1: Het was meer eigenlijk zijn opmerking en dat hij zich afvroeg. Hoe zit het met de begroting? Dat is pas over 2 maanden wordt dat gepresenteerd. Dat het

0: op brandjes blussen lijkt. En dat ze tot nu toe niet eigenlijk echt veel presteren. Maar hetzelfde doen als de vorige.
1: Het land is nog steeds, ondanks dat de kassenreserves weer natuurlijk opgebouwd zijn bij de centrale bank, en dat is belangrijker, dan weet je aan of een munt redelijk stabiel is. En Suriname heeft weer voldoende aan kassenreserves, goed voor 6 maanden import. Dat schijnt niet slecht te zijn, hè? Mm-hmm. Daarin kan je meten. Maar je hebt nog natuurlijk een behoorlijk tekort. Je hebt grote schulden staan. Je moet die inflatie moet je proberen weer te neutraliseren door mensen meer koopkracht te geven. Maar daar moeten wel inkomsten tegenover staan. Dus het is balanceren van de mensen weer de juiste koopkracht geven of een betere koopkracht. Maar je kan ook niet te veel geld erin pompen zonder dat daar een productie tegenover staat of een stukje inkomsten. En we draaien op olie en goud nog net. Mm-hmm. Maar daarmee is een beetje alles gezegd. Mm-hmm. En ik denk dat het heel erg balanceren was voor deze regering. Van je wil die verlichting brengen voor die samenleving. Nu is het wel zo, omdat in 2018, over 2 jaar dus, die olieproductie gaat. En dat Suriname daar verzekerd van zijn van tientallen miljarden in dan de komende 10 tot 15 jaar. Mm-hmm. Dat je op basis daarvan wat kredietwaardiger bent. Dus mevrouw Simon zou dan, of

0: ben gewoon crypto NDP en ik blijf het zeggen en ik ga blijven zeggen.
1: De meningen zijn verdeeld. De meningen zijn verdeeld. Laten we het daar even bij laten.
0: En ik vind het heel objectief dat ik zeg eerlijk van waar ik sta. Een heleboel journalisten die hebben een gesloten agenda. Nou, en ik, sorry, het spijt me dat ik. Als ik een artikel moet schrijven, schrijf ik hem objectief. Maar nu zit ik hier om, om ook te duiden. En ook een beetje opinie te geven. En ja, en dit is Iwan Brave. En
1: nou, dat klinkt niet zo braaf, hè, Iwan?
0: Nee, ik ben niet braaf.
1: Nee, dat maar maakt niet uit. Je mag gewoon je mening geven. En je kunt het onderbouwen. En daar gaat het om. Ja. En even zo onderbouwt Marvin wat hij vindt. Dus ja, dat, zo mag het zijn. Het is gewoon democratie. Je mag voor je eigen mening
0: maar
1: uitkomen.
0: Ik weet niet meer in het dat ik niet kritisch ben naar hij hoort mij praten. Ik ben gewoon een kritisch journalist. Ik ben zeker kritisch geweest naar de politiek, naar de VHP. Ja.
1: Ik heb nog een beller voor je, Iwan.
0: Elk geval heeft zijn eigen emeritus, hè?
1: Ja, zo is het. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen?
2: Ja, goedemiddag. U spreekt tot Henk.
1: En, hallo, Henk.
2: Nou, ik heb een kleine vraag aan die meneer. Ik zou, zeker als ik hoor dat de huidige regering op dezelfde voet verder gaat als de vorige regering. Maar ik zou graag willen weten wat de verworvenheden zijn van de vorige regering. Op economisch gebied, maatschappelijk gebied, sociaal gebied. Laat die meneer me een beetje vertellen wat er allemaal, ja, wat de verworvenheden zijn. Ik luister verder.
1: Dankjewel, Henk.
0: Ja. Nou, heel duidelijk. Kijk, meneer, kijk, je moet eventjes teruggaan. Hè? Dat zal meneer Marvin misschien iets leuk vinden, het zegt. Maar laten we eerlijk zijn. Suriname is de afgelopen decennia steeds vallen, opstaan, vallen, opstaan. En ja, helaas, Emily Bowles heeft daar steeds een rol bij gespeeld. Eerst als dictator, daarna als architect van de regering Weidenbos en daarna zijn eigen regeringen. En elke keer als Emily Bowles heeft geregeerd, geeft hij het land of regeerde, gaf hij het land failliet weer over. Hij heeft zelfs bij zijn laatste termijn Santokki een maand eerder overgedragen, omdat de banken onder hem niks wilden lenen. Nou ja, en wat zie je steeds? Vroeger heette dat het Front en het Nieuw Front. En die partijen kwamen steeds weer de boel saneren, bezuinigingen aanbrengen, die stabiliteit brengen. Maar wat ze absoluut zwaar hebben verwaarloosd altijd, is het sociaal paragraaf. Dat is zo van, jongens, we gaan bezuinigen, we gaan dieper mes snijden, waardoor die samenleving echt onder geleden heeft. En daardoor rennen mensen steeds weer naar de andere kant. En zo gaat het heen en weer. Nou, om de minister zijn vraag te beantwoorden, verworvenheid zou ik niet willen zeggen, maar onder Santokki is er weer macro-economische stabiliteit ontstaan door die bezuinigingen, door die harde maatregelen via IMF. Maar dat is weer gepaard gegaan met verwaarlozing van de sociale paragraaf. Daar heeft hij ook kritiek op gekregen. En, nou ja, en hij heeft ook de rekening weer gepresenteerd gekregen. Je ziet dat je verliest met 1 zetel verschil. En om daar nou heel kritisch te zijn. En ik denk dat ook het family and friend beleid van Santokki. De anderen hebben het genoemd racistische politiek. Anderen noemen het etnische politiek. Maar in elk geval dat je dus een scheefgroei krijgt in, zeg maar, etnische vertegenwoordiging in allerlei commissies en benoemingen. Ja, en daar heeft hij zijn hand over gespeeld. Want hij heeft zich voorgedaan als een multi-etnische partij. Is hij ook. Maar hij heeft niet gedurfd intern
1: maar
0: te
1: waar
0: zeggen,
1: bestaat een multi-etnische partij uit wat jou betreft dan?
0: Ja, kijk, sowieso heeft de VHP is gekomen met een samenstelling van parlementariërs. Hè. Dat, zeg maar, dat is vrij divers. Er zit een toch wel aardig aantal niet-Hindustanen in het parlement namens de VHP. Maar dat is niet voldoende. Dat is vooral nog window dressing. Dat is wel een goede stap. Mm. Maar dat wil niet zeggen dat je partij van binnen natuurlijk ook helemaal evenredig multi-etnisch is. Dat is een,
1: nee,
0: is een,
1: want
0: is een,
1: als je kijkt proces. Dat het family and friends dat zijn, dan praten we niet over een multi-etniciteit.
0: Dat heeft hij absoluut fout gedaan. Ik zou het geen racistische politiek noemen. Ik noem het dan liever etnische politiek, want dat is zo heeft het altijd geheten.
1: Ja, bevoorrechten eigenlijk maar, een bepaalde groep. Hij trok die wel duidelijk voor.
0: Nou, voorzichtig. Ik denk dat hij vooral nog toch te veel klassieke VHP'ers, die natuurlijk een bepaalde etniciteit hebben, naar voren hebben geschoven. Maar dat is niet omdat hij zegt, ik ga hem staan naar voren schrijven. Hij heeft gewoon niet de kracht en de durf gehad om daadwerkelijk te zeggen, hé mensen,

0: We moeten echt opschuiven, ook binnen de partij, ook als het om bedoelingen gaat. En daar is hij kennelijk is hij niet daadkrachtig genoeg in geweest. Ja. En hij heeft de rekening gepresenteerd gekregen in de vorm van het verlies. En zie daar, de NDP is weer, die neemt weer over. Dezelfde NDP die het land al drie keer naar een economische afgrond heeft gestuurd, mag weer met een opgeruimde en een ruime staatskas het gaan doen. En ik blijf positief. En ik ga ervan uit, een keer zal ook de lente tsunami aanbreken. En ik hoop van harte zelfs, want als de NDP slaat, dan slaagt ook Suriname. En zoals ik al eerder zegde, en ik zie, als ik naar mevrouw Simons kijk, dat die niet van plan is in terug te vallen. En ik hoop dat voor meneer Marvin toch een positieve kijk is op de NDP.
1: Ja, nou, laten we dat inderdaad vasthouden. Want ondanks alles zijn er wel knelpunten voor ondernemers. Maar men klaagt, want het is erg bureaucratisch op dit moment ook. Ja. Maar ik hoorde wel weer een lichtpuntje dat er een sociale woningbouw zeer zeker weer gepresenteerd gaat worden. Althans de plannen daarvoor. Honderden sociale woningen in 2026. In onder andere Pont Buiten.
0: Maar luister, maar ik ben benieuwd. 10.000 woningzoekende Maureen. En ik ben nu al 30 jaar terug. En dat is allemaal wel leuk. In principe stel ik niet zoveel voor. Er worden misschien daar wat huizen neergezet. Maar dat is maar een druppel op de hete plaat, hoor.
1: Ja.
0: Maar dat geldt niet alleen bij de huidige regering. Dat geldt voor alle afgelopen regeringen in de afgelopen decennia.
1: Ja. Ik wil me bijna laten verleiden over Santokki nog wat te vragen. Met name zijn zoon. Maar ik denk dat we dat maar even moeten laten. Sport, ben jij daar nog van op de hoogte, Nacho? En de nationaliteitskwesties. Er is een discussie ontstaan over de nationaliteitscrisis bij spelers van het nationale elftal. En waarbij oud-internationals oproepen tot ingrijpen.
0: Ja, waaronder, toevallig heb ik hier meneer Aluma, de oud-keeper van Nacho, als ik het begreep. Ja, het is een kwestie die me sowieso persoonlijk bezighoudt. Niet dat ik echt met het voetballen bezig ben. Maar ik was verbaasd om te horen wat er nu met die spelers gebeuren van Surinaamse origine. En dat blijkt ze ineens eventueel een Nederlandse nationaliteit kwijt zijn. Toen dacht ik van, als je dat zo volgt, het hele project van Nacho. Toen dacht ik van ja, het zal wel allemaal goed afgestemd zijn met de FIFA en met de SNB. Maar ook natuurlijk met die landen waar het om gaat. Maar ik weet als journalist, in de Nederlandse wetgeving staat limitatief aangegeven wanneer je Nederlander bent. En limitatief wil zeggen dat alleen die punten gelden en niets anders en ook geen zaken op basis van uitspraak. En de Nederlandse wetgeving zegt gewoon onder andere, als jij vrijwillig je nationaliteit opgeeft, dan ben je Nederlander af. Kennelijk is dat stukje dan toch niet goed geregeld. Kennelijk is het toch vooral iets geweest van de FIFA en de SNB. En nu wordt men mee geconfronteerd.
1: Ja.
0: Het is een ernstige zaak. Want ik heb 10 jaar geleden ook over Nederlanders, Surinaamse Nederlanders, die altijd dachten dat ze Nederlander waren, hebben al die tijd dat Suriname onafhankelijk was, hebben ze ook Nederlandse paspoorten gekregen. Tot op de dag dat ze hun kinderen willen gaan laten studeren, die hier geboren zijn, en die waren nog Surinamer, en dan willen ze die kinderen naturaliseren tot Nederlander. Maar dan gaat Nederland een onderzoek doen of de aanvragen, de ouderen die het kunnen naturaliseren, altijd wel terecht Nederlander is geweest. En ik weet waar ik over praat, want ik heb zelf mijn Surinaamse kinderen een keer genaturaliseerd. En dan gaan ze in je verleden duiken. En als blijkt dat er toch iets wettelijk is waardoor je blijkt dat je geen Nederlander zou moeten zijn, dan word je gewoon keihard aangepakt. En de uitspraak, ik weet nog uit mijn hoofd van de Hoge Raad, die zegt: het blote feit dat al die tijd paspoorten zijn afgegeven, maakt je nog geen Nederlander. Dus ik kan je zeggen, niet alleen maar van zijdelings, maar ook echt vanuit dat ik de bom onder het hele NASA-project kunnen zijn in zijn huidige vorm.
1: Ja, dat denk ik wel. Want als jij dus je Nederlanderschap verliest omdat je uitkomt voor Suriname, dan heb je feitelijk geen rechten meer wat betreft verblijf.

0: status. En ook inkomen wordt een probleem. En daarnaast is het ook zo dat er niet op korte termijn direct oplossingen worden gevonden. Hè, want het wordt dus nu toch ook wel voor de Surinaamse spelers of spelers vanuit de diaspora. Die willen misschien ook niet eens meer in de toekomst uitkomen voor Suriname, op wat voor sportgebied dan ook. Als dit dus het gegeven is. Begeleid.
1: Begeleid. En vooral dat punt, want daar gaat het om. Je hebt vrijwillig heb jij een andere nationaliteit aangenomen. Want er zijn wat uitzonderingen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Turkije zegt... het maakt niet uit.
0: Turkije en Marokko.
1: Marokko, waar je geboren bent, jij bent Marokkaan of Turk. En in Amerika zeggen ze, als je geboren wordt in mijn land, dan krijg je Amerikaanse nationaliteit. En dat is geen vrijwillige manier van een andere nationaliteit. Dus die uitzonderingen gelden dan. Maar dat is heel beperkt.
0: Ja. Precies. Maar goed...
1: Als ik die kennis al heb, gewoon als journalist, dan vraag ik me af van... Maar hoe hebben die juristen dan niet geweten die dit hele proces hebben begeleid?
0: Kan het zijn dat het misschien niet euforisch was? Nacho gaat meedoen en hopelijk pakken ze de winst. Helaas is het een nederlaag geworden. Maar we zien het wel later wat er van komt. Nou, ik denk dat ze het gewoon echt over het hoofd hebben gezien.
1: Kijk, NEC speelt hier een belangrijke rol, want ik heb een beetje volg. Ik dacht dat NEC was die opeens de speelgerechtigheid van een van die spelers begon te betwisten in verband met een 6-0 nederlaag. Ja, en dat is natuurlijk voetbal. Je probeert te kijken of je eventueel een wedstrijd om gelden verklaard kan krijgen. Maar aan de andere kant,

0: spelers.
1: Ja, maar als ik nog één ding hierover mag zeggen.
0: Ja.
1: Dat zou me niet leuk vinden. Ik denk één van de weinigen ben. Ik geloof niet in het Nacho project zoals het nu gaande is. Kijk, laten we eerlijk zijn. Die spelers die van Nacho uitkomen, komen niet in aanmerking om gekwalificeerd te worden voor het Nederlands elftal. Ik bedoel niet onrespectvol, maar je blijft altijd dus tweede, derde garnituur. Dan kan je dus wel bij de Suriname worden ingezet. Maar dat betekent dat je, ja, dus je gaat wel aardig ver kunnen komen. In dit geval ben je ook verder gekomen omdat de organiserende landen Mexico, Amerika en Canada toevallig alle drie organiseren. Maar zij zijn wel de top drie van de CONCACAF. Waardoor er veel meer ruimte was voor Nacho om door te stoten. Maar over het algemeen stuit het Nacho vaak op of Canada of Mexico of Amerika. Het wordt moeilijker de volgende keer. Maar wat ik wil zeggen, wat het moet gebeuren in Suriname, investeer in de lokale jeugd, in talent. Dus dan begin je met voetbalscholen, maak dat echt top voetballers.
0: We hebben nog even een beller op de valreep.
1: Maar laat die jonge voetballers dan doorbreken in het buitenland. En dan heb je echte top Surinamers van deze bodem.
0: Ja, zeker. Maar willen ze dan wel terug? Want als ze eenmaal de faciliteiten elders ervaren.
2: Informatie: de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
3: Dit is Dick de Haak met het radio. Het was onderweg naar een spa met waterval toen een bus ging. Dodelijke busongelukken komen vaker voor in Mexico. Eerdere ongevallen eisten de afgelopen jaren tientallen levens. Bij de natuurbrand op het militaire oefenterrein bij het Harde is het grootste gevaar voorbij. Rond middernacht gingen de civiele brandweereenheden naar hun kazernes en werd het bluswerk overgenomen door Defensie. De militaire brandweer blijft ter plaatse om het gebied te controleren. Het zijn brandmeester kan nog niet worden gegeven door aanhoudende hitte in de grond. De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog altijd onder controle en afgeschaald. De noodverordening in het gebied is opgeheven. In het Groningse Winschoten zijn twee mensen gewond geraakt bij een mogelijk steekincident. De politie meldt dat er ook is geschoten, maar kon dat nog niet direct bevestigen. Rond 22:30 gisteravond kwamen er van verschillende personen meldingen binnen over een conflict in de zuidwesthoek van Winschoten. Agenten trokken ter plaatse twee gewonden aan die meteen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Over de toestand van deze slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn nog geen aanhoudingen tot hier en daar een bui. Vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.

0: kondreman un opo sranang grong ede is a fetiji sranang
1: heel de wereld.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Want ja, het werd even een beetje spannend, hè? Dit programma is Ladies Table Talk. En wij zijn te beluisteren Radio Mart op de 107.9 FM. En natuurlijk online Caribbean FM. Doet u dat vooral, want dan hoeft u geen één programma te missen van ons. Aan tafel inmiddels is aanbeland Alta Gracia Kotzebue, een bekende naam. Vandaag gaat ze niet karate doen of wat dan ook. Dat laat ze aan familie over. Maar in ieder geval welkom, Alta Gracia.
1: Dank je wel, Marijn.
0: En Alta Gracia is hier omdat ze iets bijzonders gaat vertellen. Namelijk, onlangs heeft ze de lancering gehouden voor de pelgrimstocht Kitty Kotti 2026. En dat heeft ze in 2025 ook gedaan. En we zijn natuurlijk heel nieuwsgierig, want ja, het is een pelgrimstocht. Dat klinkt heel officieel, maar ook bijzonder. Ja. Want waarom niet gewoon een reisje naar Ghana?
1: Geloof. En bij ons is dat voor de Afro-Surinaamse mensen, of de diaspora moet ik zeggen, is dat toch wel Ghana. Als je kijkt naar de betekenis van die bestemming en wat er daar allemaal gebeurd is, dan is dat toch wel een plek waar heel veel van onze voorouders voor het laatst geleefd hebben voordat ze overgescheept werden naar Suriname, Caribië en noem het maar op. Dus vandaar dat die plek is eigenlijk een heilige grond, om het zo maar te zeggen. Dus vandaar ook een pelgrimstocht, omdat we ook echt naar de plekken gaan waar mensen terecht kunnen voor heling, erkenning, bewustwording. Maar ook gewoon om die hele beleving van die transatlantische slavernijroute te herleven, te beleven en te ontdekken.
0: Ja, zeker.
1: Dus
0: dat klinkt al heel mooi ook trouwens, hoe je dat zo vertelt. Want inderdaad, het gaat dan gelijk ook borrelen. Ja. Van, ja, jij hebt zelf de tocht doorlopen, zeg
1: zeker,
0: maar.
1: Zeker, ja.
0: En wat was voor jou de eerste aanleiding om dat te doen?
1: Nou, vanuit onze stichting zijn we er al vanaf 2019 mee gestart.
0: En hoe heet je stichting?
1: Onze stichting heet Stichting Back to My Roots. De naam zegt het al, teruggaan naar je roots. Ja. We zijn daarmee gestart met het faciliteren van groepsreizen. Dat doen we op eigen initiatief, maar instellingen en families en bedrijven kunnen ons ook inzetten om zo'n reis te verzorgen naar Ghana. Maar net wat ik zeg, we zijn zelf ermee gestart. We hebben een oproep gedaan omdat we merkten dat er heel veel mensen geïnteresseerd zijn om dat stukje van hun geschiedenis te ervaren.
0: En dat was onlangs, hè? De oproep.
1: Ja, dus de oproep voor de pelgrimstocht hebben we gehad. Maar om terug te gaan naar het begin, dat is eigenlijk puur gebeurd.

0: Ze werden gevangen gehouden, ze werden geketend. En dat ze dan door die deur gaan, wetende dat ze eigenlijk niet meer terugkomen. Maar ze weten ook niet waar ze naartoe gaan. En dat is, lijkt me, het pijnlijkste. Dat je gevangen wordt gehouden. En dat je ook weet van, hey, ik heb een andere bestemming. Maar wat die bestemming is, waar die bestemming is, dat je dat gewoon niet weet. Dat lijkt me zo, ja, ik heb het gevoel dat ze zich zo hulpeloos moeten gevoeld hebben op dat moment. Mm-hmm. En dat voel je aan alles. Je voelt pijn, je voelt verdriet, je voelt wreedheid, je voelt onmenselijkheid. Maar ik moet zeggen, de plek die me het meeste raakte toch wel, was de vrouwengevangenis. Dat je dan denkt van, ja, hier hebben vrouwen gezeten in een hokje van, wat zal het zijn? Ja,
1: echt,
0: ja, heel klein. En dat je dan de wreedheid voelt en ruikt. Dat is echt met geen pen te beschrijven.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men heeft zelfs gezegd dat de grond, als je dat zou afgraven, dat je dus ook echt bepaalde dingen tegenkomt.
0: Absoluut, dat is ook gebeurd.
1: Met mensheid te maken hebben.
0: Klopt.
1: Zoals
0: urine,
1: bloed.
0: En in die dungeons hebben ze dat ook, kunnen ze dat ook laten zien. Want dan zie je het verschil met wat het was. Mm-hmm. En dat gedeelte waar ze van hebben afgeschraapt voor onderzoek. Mm-hmm. En dan merk je gewoon dat het echt een heel groot verschil is. Dat we dat meemaken en dat we dat kunnen ervaren. Dat is zo wreed eigenlijk. Maar wel belangrijk dat het er nog is.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Denk je dat de bewustwording op dit moment groter is geworden door de reis die je hebt gemaakt? Of mm-hmm. door eigenlijk het gegeven om ons heen, dat men steeds meer belangstelling krijgt over ons slavernijverleden?
0: Ja.
1: Want was het dan ook echt nodig om een lancering te moeten organiseren hiervoor?
0: Mm-hmm. Nou, wat we merken is dat er sowieso overal gezien belangstelling is. Mensen willen terug naar hun roots. Mensen zijn op zoek naar hun identiteit. Als je kijkt naar jongeren tegenwoordig, mm-hmm. die zijn lost. Ze weten niet hoe ze het van voren naar achter moeten zoeken. Mm-hmm. En waar ze vandaan komen. En één ding is zeker, als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naartoe gaat. De heer Glenn Helberg heeft het tijdens de lancering bij ons heel mooi verteld. Dat als het zenuwstelsel overbelast is door onzekerheid of niet in de rust is, ja, dan kun je gewoon niet goed functioneren. Dus ik denk op basis daarvan al zijn er gewoon heel veel nakomelingen die op zoek zijn naar connectie, op zoek zijn naar verbinding. Ze willen meer weten over hun achtergrond. Dus dat is al een gegeven. En natuurlijk merken we wel dat zo'n reis naar Ghana is natuurlijk niet goedkoop. En je merkt ook wel dat er mensen zijn die heel graag willen, maar helaas financieel niet sterk zijn om die reis volledig te kunnen maken. Dus hebben wij ook bedacht van, nou, we gaan die Kitty Kutty pelgrimstocht maken, maar we willen dat wel vastleggen. En dat hebben we gedaan in de vorm van een documentaire. En die documentaire hebben we op 27 maart hebben we dat gelanceerd in het Zandkasteel.
1: Ja.
0: Waarbij we de mensen de gelegenheid hebben geboden om ook via beeld te ervaren wat het is om daar te zijn. En we hebben dat gekoppeld aan een reflectiegesprek. Na de documentaire hebben we de mensen gevraagd van, God, neem even 5 minuten... om dit tot je in te laten werken.
1: Mm-hmm.
0: En schrijf vervolgens op een geeltje in steekwoorden wat er van die gegevens hebben, een reflectiemuur gecreëerd. En die geeltjes werden allemaal geplakt.
1: Mm-hmm.
0: En ik moet zeggen, als je dan na het evenement langs die reflectiemuur loopt en je leest wat er allemaal gezegd wordt en wat er allemaal geschreven is eigenlijk. Ja, dan, ja, het is hartverwarmend, maar tegelijkertijd heb je ook het gevoel van, jeetje, we missen heel veel.
1: Ja,
0: we zijn op zoek naar heel veel. Mensen willen heling, mensen willen erkenning, mensen willen meer bewustwording. En dat is iets wat leeft op dit moment. Dus ik wil niet per se zeggen dat dat komt door onze tours, want ik bedoel, iedereen kan naar Ghana of wil naar Ghana of organiseert reizen naar Ghana. Maar je merkt wel dat
1: Maar dit is toch wel heel specifiek?
0: Ja, dit is wel heel specifiek. En we zijn wat dat betreft wel heel erg gericht op Black History. Daar draait het bij ons echt om. Dus natuurlijk is er tijdens onze tour ook ruimte voor vermaak en lekker genieten. Want uiteindelijk, het land is ook prachtig. Je kunt mooie dingen beleven. Ja. Maar we proberen dat wel in een goede mix te houden. Dus dat het balans is. Dat je enerzijds te maken hebt met cultuur en spiritualiteit. Mm-hmm. Maar anderzijds ook lekker genieten van het land, de mensen, het eten, de natuur. Dus dat proberen we wel te combineren.
1: Mm-hmm. Een vraagje vind je bijvoorbeeld qua cultuur uit de Surinaamse cultuur. Ja. Herken je, zie je raakvlakken?
0: Heel veel.
1: Kun je een paar noemen misschien?
0: Nou, sowieso met betrekking tot hun culturele activiteiten. Als je dan kijkt naar de Maron-gemeenschap bijvoorbeeld in Suriname. Mm-hmm. Ik weet dat we vorig jaar hadden een Maron-groep mee op reis.
1: Ja.
0: En het was gewoon voor hun een feest van herkenning. Maar ook dat ze heel veel dingen terug konden herleiden naar hun eigen gewoontes en tradities van de dorpen waar ze vandaan kwamen. En dat was zo mooi om te zien.
1: Ja.
0: Qua voeding is er heel veel, dus los van de tradities. Eten, als ik een van mijn favoriete gerechten is antroa. Nou, antroa hebben ze daar ook.
1: Ja, die gele, hè?
0: Ja, de
1: eggplant.
0: Precies. Ja. Alleen maken ze het iets anders.
1: Ja, met vis.
0: Ja, precies. En meer een beetje.
1: Lekker.
0: Het is heerlijk. Dus er is zoveel wat je doet denken aan Suriname, aan onze tradities. En het mooiste vind ik zelf van als je daar bent, is dat je eigenlijk... Ik heb het niet heel vaak meegemaakt en ik heb best wel veel landen gezien. Maar toen ik voor het eerst in Ghana kwam om alleen maar zwarte mensen te zien, dat doet iets met je als je zelf zwart bent. Want dan zie je eigenlijk alleen maar mensen die op jou lijken.
1: Ja.
0: En dat is een fantastisch gevoel.
1: Ja, en je hebt totaal geen idee waar die mensen dus ook vandaan komen. Want iedereen lijkt op elkaar.
0: Ja, is ook zo. Maar je herkent ook heel veel mensen vanuit Suriname. Dat je denkt van, oh, deze meneer die zou best een oom of een buurman kunnen zijn. Of oh, die lijkt op mijn tante.
1: Ja.
0: Dus er is zoveel overeenkomst. Maar het voelt ook gewoon fijn, omdat je wordt altijd heel hartelijk ontvangen daar. De mensen zijn heel erg gastvrij.
1: Ja,
0: ja. Ja.
1: Dat is wel heel fijn, inderdaad. Maar heb je daar ook specifieke vragen gehoord over de geschiedenis?
0: Bedoel je van de mensen die dan bij ons op tour gaan?
1: Ja.
0: Nou, er zijn natuurlijk...
1: En ook andersom hoor, van de mensen daar zelf.
0: Ja.
1: Dat ze dingen kunnen stellen of vragen aan jullie over hetgeen wat het leven in Suriname, de overeenkomsten misschien, maar ook vanuit het geschiedenisstukje van... Ja, nou, wij weten dat bijvoorbeeld veel mensen vanuit een bepaalde kuststreek komen. Mm-hmm. Of wat dan ook. Heb je dat soort dingen gehoord specifiek?
0: Ja, het is, als je kijkt naar de vragen die voornamelijk gesteld worden... zijn het vooral vragen die te maken hebben met pijn. En dat is, waar kom ik nou werkelijk vandaan?
1: Mm-hmm.
0: Maar ook het feit dat er een bepaalde overtuiging is binnen de gemeenschap. Ja. Dat ze denken dat er ook een deel van de Afrikanen onze voorouders verkocht hebben aan de kolonisten. Daar komen ook heel veel vragen over. En dat vind ik ook een interessant gegeven.
1: Mm-hmm.
0: Er is vanuit de overheid...
1: Ja.
0: Er is vanuit de overheid.
1: Maar af, we pakken zo meteen de beller.
0: Oh, oké. Okay. Er is vanuit de gebeurt die niet door de beugel kunnen. Maar dat zijn allemaal zaken die we niet concreet kunnen vaststellen. En de vragen die vanuit Ghana naar onze mensen komen, dus de Surinamers, is dat ze vooral op zoek zijn naar verbinding. Ze willen zo graag weten van, hé, wat gebeurt er in jullie land? Wat voor dialecten zijn er allemaal? Ze zijn heel erg op zoek naar die connectie. Dat is voor hun het belangrijkste.
1: Dat is wel belangrijk, inderdaad ook.
0: Ja.
1: We hebben een beller. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie hebben we het genoegen?
2: Ja, goedemiddag, Maureen. Met Henk, die is een slavernij. Dat ze daaraan hebben meegewerkt. En als ik hoor over verbinding en dat ze connectie zoeken... Ja, ik weet het niet hoor, maar het komt ineens in me op om die vraag te stellen. Wat er vanuit de Ghanese kant als genoegdoening naar de Afro-Surinamer... Ja, hoe gaan ze dat kunnen regelen? Een beetje ingewikkelde vraag, maar ik hoop dat de vraag...
1: We begrijpen je vraag, hoor.
0: Het is, zeker geen ingewikkelde vraag. Het is natuurlijk een vraag wat heel veel...

0: heel vaak nu weer terugkomt. Maar om concreet in te haken op wat ik gezegd heb en dat dat de reden is ook waarom u de vraag stelt. Ik heb aangegeven dat het duur is en op dat vlak kan helaas de Ghanese overheid niets betekenen voor ons. En waarom kunnen ze daar niets betekenen voor ons? Is omdat zij de tarieven van de vliegtickets niet in de hand hebben. Ik zal u vertellen, het is korter van Suriname rechtstreeks naar Afrika. Maar alle mensen die naar Ghana willen, of het Afrikaanse continent, de Motherland, moeten via Nederland naar Ghana reizen. Helaas is er geen enkele andere optie. Dus dat betekent dat je een vliegticket moet kopen van Paramaribo naar Amsterdam en vervolgens ook weer een vliegticket van Amsterdam naar Ghana. Nou ja, dat zijn tarieven die heeft KLM in de hand en daar kan geen enkele Ghanese regering daar iets aan doen.
1: Ik heb gehoord, ik ga ophangen en ik luister verder.
0: Oké, okay. Bedankt voor het luisteren ook. Dank u.
2: Iets als excuses van de Afrikaanse overheid. Is dat iets wat al gebeurd is of denkbaar is dat dat in de toekomst komt? Want wij hebben dat natuurlijk als Afrikaanse Afro-gemeenschap toch wel geëist in de afgelopen jaren van de Nederlandse overheid.
0: Ja.
2: En ook de VN heeft het nodige gedaan.
0: Ja.
2: Hoe dat verder zich heeft ontpopt, dat ben je misschien wel bekend mee. Dat er ook een aantal landen fel tegen zijn geweest.
0: Ja.
2: Maar goed, dat heeft dan meer te maken met het betalen.
0: Klopt.
2: De vergoedingen.
0: Ja.
2: Maar excuses van de kant vanuit de Afrikaanse landen die misschien aan slave trading hebben gedaan.
0: Ik weet dat er voor in ieder geval aan het houden op Ghana, dat er geen of

0: slavernij hebben we het nu geplaatst in een ander perspectief. Hè, van de wreedste handelingen jegens de mensheid. Maar toen de tijd had je het net zoals boeren en horigen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, je leefde op het land van de boer. Mm-hmm. Je was de horige, je werkte. Je moest ook werken,
1: ja.
0: Maar je werd toch wel enigszins menselijk behandeld. En ja. Dat zal daar ook misschien wel het geval zijn geweest. Dus dat zij dat in dat perspectief zeer waarschijnlijk aan hebben meegewerkt.
1: Nou, ik moet zeggen, de slavernij is niet van die tijd. Dat was daarvoor
0: was
1: al. En,
0: ja.
1: En elke vorm van slavernij is niet goed te praten, maar... De manier zoals het gebeurd is tijdens de transatlantische slavernijperiode, mm-hmm. dat is beyond wat normaal
0: ja.
1: als slavernij gezien wordt.
0: Mm-hmm.
1: En ik haak op de vraag van wat hun aandeel daarin is mm-hmm. geweest. Ik denk dat dat nooit volledig is uitgezocht, want ik heb wel met een aantal mensen historisch heel veel orale verhalen van God. Zo zou het eventueel gegaan kunnen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind het heel moeilijk om aan te geven wat hun werkelijke aandeel is geweest. Omdat ik ook gewoon weet dat de kolonisten hadden geen goede intentie toen ze naar Afrika kwamen.
0: Dus nee, als dat was dat,
1: het was precies. Dus ik denk ook dat als ze onze voorouders niet hebben misleid om te kunnen krijgen wat ze willen krijgen, dat het misschien niet gelukt was.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar waren er ook lokale verhalen of tradities over verzet tegen de slavernij?
1: Zeker, zeker. En dat is, ik weet niet of je het gebied Cromantie kent.
0: Ik ken het.
1: Ja.
0: Ik ben in het jaar 2019 naar Ghana geweest.
1: Ja, ja.
0: En voor mij was dat ook een persoonlijke reis dat ik met mijn man toen gemaakt heb.
1: Mm-hmm.
0: En het was het Year of Return.
1: Ja. Dat is een hele grote campagne rond in Ghana.
0: Wil je dat ook trouwens zo groot maken, deze pelgrimsreis?
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat Year of Return eigenlijk voor de totale diaspora is geweest.
0: Ja.
1: Overal ter wereld.
0: En er waren ook veel Amerikanen.
1: Vooral Amerikanen. En Kitty Kotti richt zich met name om de op de Afro-Surinaamse gemeenschap. Ja, dus internationaal zal het nooit op die schaal het bereik hebben. Maar als je kijkt naar wat het heeft bereikt in Suriname, maar ook hier in Nederland, mogen we best trots zijn.
0: Ja, zeker.
1: Ja, want we hebben Suriname echt op de kaart gezet.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: En op de vraag over het verzet tegen slavernij?
1: Ja, dat is dus Cromantie. Dat is het gebied wat bekend staat om hun daadkracht, om hun verzet, om hun moed, hun strijdlust.
0: Mm-hmm.
1: Ze hebben zich echt niet zomaar opgegeven. En vandaar dat we ook met het programma van Kitty Kotti

0: Dus die heeft ervoor gezorgd dat ze de dungeons voor ons vrijhouden in de avond. In de avond is het sowieso gesloten. Mm-hmm. En we vonden het ook belangrijk om de Cabranetti in de dungeons te houden in de avond. Mm-hmm. Omdat je normaal gesproken ga je altijd overdag. Ja. En dan zie je nog best wel veel daglicht.
1: Ja.
0: En we vonden het ook belangrijk, juist omdat het om een pelgrimstocht gaat, om die ervaring ook te hebben in de avond. Als het donker is, geen licht. Want zo hebben onze voorouders dat ook

0: gedaan.
1: Nee.
2: Nee, maar we gaan daar gewoon niet in mee. En ieder geloof, prima. Ik bedoel, ieder zijn eigen keuze. En ook met alle respect, hoor. Want ik heb ook met vrienden heb ik ook een kerkdienst bezocht. Mijn schoonfamilie, die een paar zitten zwaar in de kerk. En daar ga ik ook mee. Mm-hmm. Maar ik vind wel dat als we het hebben over Black history, Black culture, dan gaan we het echt op de Afrikaanse manier, authentieke Afrikaanse manier
1: beleven.
2: Doen. En dat is gewoon African Black culture.
1: Ja,
2: ja, niets anders.
1: Nee,
2: ja.
1: Daar doe je geen concessies.
2: Nee, zeker niet.
1: Maar hoe gaan de mensen over het algemeen om, of misschien is dat ook in de documentaire gezien geweest,
2: ja.
1: Hoe de mensen omgaan met de emoties van boosheid of verdriet, weet je, tijdens de, wat dat oproept bij de historische plekken.
2: Ja, nou, ik zal je zeggen, we hebben de documentaire wel in alle discretie gemaakt. Want als we zouden moeten laten zien wat er werkelijk gebeurt.
1: Dat we dan kunnen zien van, kijk, tante Anna huil.
2: Ja, en het gaat natuurlijk, de documentaire is niet gebaseerd op sensatie. De documentaire is gebaseerd op kennisoverdracht en bewustwording.
1: Mm-hmm.
2: Maar mensen krijgen allerlei emotionele uitspattingen. Winti.
1: Mensen die dat kunnen begeleiden.
2: Ja, want we zijn natuurlijk als groep. Vang je elkaar op. Het is een groepsreis. Iedereen komt individueel binnen. Maar halverwege de reis, dan ben je gewoon echt een familie. Dus sowieso steun vanuit de groep, maar ook de begeleiding. De mensen die daar zijn. Er zit altijd een priester bij. En we werken met professionele tourguides. Mm-hmm. Die dan ook tocht.
1: Mm-hmm.
2: En de tocht kost €3650. En dat is inclusief vliegtickets, accommodatie, transport, ontbijt, ceremonies, festivals. Eigenlijk het hele pakket. Het enige waar je aan zou moeten denken is sowieso je shopgeld. Want er valt natuurlijk heel veel te shoppen daar.
1: En je verzekering.
2: En je verzekering inderdaad. Mm-hmm. En je maaltijd, je diner.
1: Okay.
2: Ja, dus dat is eigenlijk het enige. En de maaltijden zijn gemiddeld. Je kan het natuurlijk zo duur maken als je wilt. Maar die zijn gemiddeld een tientje.
1: Mm-hmm.
2: Maar voor de rest
1: is. En dan eet je echt wel great, hoor.
2: Heel veel. Maar ook heel veel.
1: Minder zelf
2: zeker.
1: Eten, maar
2: ja. En de maaltijden zijn groot. Dus iedereen gaat vaak mee met een doggy bag. Mm-hmm. Maar dus in die 36,50 zit eigenlijk alles. Mm-hmm. Wat belangrijk is. Ja, kijk, we vragen wel van de mensen om witte kleding mee te nemen voor de ceremonie.
1: Ja.
2: En natuurlijk vragen we ze om hun mooiste Surinaamse outfit mee te nemen voor de Biggie Spikriwaka. Want dat doen we ook. Dat doen we in Elmina tijdens het Bakatui Festival. Dan zetten we Suriname op de kaart. En hebben ook de Suriname boot op het meer.
1: Leuk.
2: En dan doen we mee aan de optocht. En heeft iedereen gewoon traditionele Surinaamse kleding aan. En dat is gewoon prachtig. En dan lopen we door de straten van Elmina.
1: En zijn er nog plekken voor mensen die mee willen?
2: Oh, er is zeker nog plek. Dus mensen die mee willen doen, die kunnen zich aanmelden via www.ganatours.nl. En als ze dan klikken op het tapje Kitty Kotti Pelgrimstocht. Of ze kunnen een WhatsApp bericht sturen naar mij. Dat is 0654305969. En dan kan ik ze ook alle informatie sturen daarover.
1: Ja.
2: En dan kunnen ze meedoen.
1: Ja, nou zeker. Nou, Altagracia gaat zo meteen nogmaals het nummer vermelden en ook het e-mailadres. En dan gaat u gewoon eventjes met haar bellen of googlen. En dan komt u helemaal goed terecht en kunt u alle informatie nog eens rustig nalezen. En

0: dit is mijn plek. Ja, ja. Dat doet het gewoon met je. Ik denk vanaf het moment dat je Kotoka Airport binnenkomt, dat je dat voelt.
1: Ja.
0: Dat heeft het tenminste met mij gedaan.
1: Ja, nee, ik voelde me ook lekker thuis daar, hoor. Ja. Ik bedoel, het was toch een aparte wereld. Ik vond het best druk.
0: Is het ook.
1: En,
0: wonen daar 35 ja, miljoen inwoners.
1: Ja, precies. En dat moet je wel echt realiseren als je daar bent.
0: Klopt, ja.
1: Want ik had het idee dat er echt gewoon eenmaal 24 uur ook bedrijvigheid was.
0: Klopt, er is altijd wat te doen.
1: Ja,
0: ja, het is gewoon een miljoenenstad. Het is een wereldstad.
1: Klopt. En ik realiseerde me van hoe vooringenomen ik soms ook was.
0: Ja.
1: En dat beeld heel snel veranderde.
0: Ja.
1: Weet je, zoals dat mensen zeggen van, ja nou, de mensen zitten vooral alleen maar in een bepaalde sector. Nou, dat dus niet. Men zit in alle sectoren, is men werkzaam.
0: Zeker.
1: Van hoog tot laag.
0: Ja, joh.
1: En mensen zijn zeer creatief.
0: Absoluut, absoluut.
1: En dat vond ik echt ook heel mooi om te zien.
0: Ja.
1: En ja, de vriendelijkheid ook van de mensen. En dingen willen delen. Inderdaad, de kennisoverdracht.
0: Ja.
1: We hebben een beller, geloof ik. Goedemiddag.
0: Een beller?
2: Ja, goedemiddag met de Roy. En mijn oma in Suriname, die komt binnenkort in Nederland. Die vraagt als die mevrouw die nummer rustig en twee keer op, want ze is zo snel opgenomen.
0: Oh.
2: Ook mensen hebben nog geen pen in de hand.
0: Jee.
2: Dit soort dingen moeten rustig gedaan worden. Die nummer wat ze net heeft gegeven. Als ze dat twee keer heel rustig kan doorgeven.
0: Oké.
2: Okay. Dat is veel makkelijker.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Ik ga dat zeker doen.
1: Maar dan verwachten we ook dat u echt gaat bellen, hè? Niet meteen,
2: wat
1: maar dan verwachten we ook dat u echt gaat bellen.
0: Na de uitzending.
2: Ik ga bellen, ja. Mijn oma is over 1 jaar, maar u moet niet schrikken, hoor. Ze loopt nog, ze doet alles nog. En over 1 jaar wordt ze 100.
0: Wauw. En ze is nog fit.
2: Oma Lise, u gaat er in de zaal zien. Ze is zo bekend bij alle mensen.
0: Oké.
1: Okay. Oh, wat leuk.
2: Ja, ja, ja. Als u graag

0: dat er alleen maar armoede is. Mm-hmm. Maar armoede heb je overal. In Amerika, in Los Angeles heb je ook armoede. Leven er ook mensen op straat, in kartonnen dozen.
1: Ja.
0: Maar dat wordt niet, dat laten ze niet zien. Mm-hmm. Maar wat wij ook voor ogen hebben op het moment dat we met een groep daar naartoe gaan, is dat we ook de andere zijde laten zien. Want mensen hebben niet in de gaten dat er gewoon multimiljonairs zijn. En niet één, niet twee. Heel veel in Ghana.
1: Ja.
0: Met grote huizen. Als we een ontspanningsdag hebben op het meer, Volta Lake, gaan we naar gebieden waar je prachtige huizen hebt. Het zijn gewoon mensen die in dat gebied gewoon een tweede huis hebben. En dan zie je jachten en dan zie je jetskis en noem het maar op. Mensen kunnen zich dat niet voorstellen, maar dat is ook een onderdeel.
1: Dat is ook Afrika.
0: Dat is ook Afrika. Dus we proberen dit allemaal wel in de mix te brengen. We gaan naar dorpen voor het village experience, om het zo maar te zeggen. Maar we vinden het ook fijn om de andere kant te laten zien. Er zijn fantastische beachclubs. Nou, je waant je in Ibiza als je daar bent.
1: Ja.
0: Maar je bent gewoon in Ghana.
1: Ja.
0: Dus die kant
1: nou
0: is
1: ja,
0: er ook.
1: Frenna, de muzikant, die promoot zijn land heel goed.
0: Ja, die doet het
1: en,
0: goed.
1: En die laat ook inderdaad die clubs zien.
0: Ja. Ja.
1: En het ziet er...
0: Het is gewoon heel modern. Ja. Maar je hebt ook een andere kant, wat je eigenlijk in heel veel landen ook hebt.
1: Klopt.
0: Ja.
1: We gaan nog een keer naar de beller toe.
0: Zeker.
1: Goedemiddag. U bent in de uitzending met Weer met Genoegen.
2: Hallo?
1: Ja, hallo. U moet luisteren via de horen van de telefoon.
2: Je spreekt tot René.
1: Hallo René.
2: Gewoon tot de echte Afrikaan die niet gaat om te zeggen dat hij een Afrikaan is van Surinaamse afkomst.
1: Ja.
2: En, luister nou. Wij zwarten die op de radio, wij moeten niet hetzelfde dingen gaan verdedigen wat de witte man zegt over ons. Wij moeten ons eigen meer promoten op de waarheid. Want ik ben in Oost- en West-Afrika geweest.
1: Ja.
2: Het is hetzelfde als Suriname. Mm-hmm. Je hebt arme gebieden en je hebt rijke gebieden. Maar de ontwikkeling in Afrika is veel verder dan Suriname.
1: Mm-hmm.
2: Veel verder zelfs. Als je naar Rwanda kan ik afneer.

0: gaan weer verder aan tafel. Yes. We hebben nu u de gelegenheid gegeven om pen en papier te pakken. Altagracia, kun je het telefoonnummer nogmaals herhalen?
1: Ja. Onze organisatie is bereikbaar als u mee wilt met ons voor de Kitty Kotti Pelgrimstocht via 06-54-30-5969. Ik herhaal 06-54-30-5969. Als zij ons een bericht sturen, dan kunnen wij alle informatie over de Kitty Kotti Pelgrimstocht sturen van 26 juni. En de mensen die wat vlotter zijn, die kunnen eventueel ook rechtstreeks naar onze website gaan. En dat is www.ganatours.nl. www.ganatours.nl.
0: Nou, dat is helemaal duidelijk. Dus ik denk dat iedereen het nu wel heeft kunnen volgen.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: En anders dan kunnen ze altijd nog na de uitzending even bellen.
1: Ja.
0: En ja, op de site staan alle telefoonnummers ook weer vermeld.
1: Klopt.
0: Dus Ganatours, www.ganatours.nl. That's it. En Ghana met een H. Ja, op welke manier heeft de reis, en hoor je dat ook terug van de mede pelgrimsleden. Ja, heeft de reis impact in het dagelijks leven nu? Heeft dat überhaupt invloed?
1: Oh zeker. Het heeft ze versterkt in hun identiteit, maar het heeft ze ook in hun kracht gezet.
0: Mm-hmm.
1: Dat ze die connectie hebben gevoeld en ervaren met hun voorouders, dat geeft zoveel kracht. Maar ook een bevestiging van wie je bent, als op wie ik ben en waar ik vandaan kom. En dat zijn gewoon hele belangrijke geluiden die we terug horen. Maar ook als ik kijk, gisteren hebben we de aftermovie van de lancering gepost. En als ik dan de reacties beluister van de mensen die de documentaire
0: gepost op Facebook.
1: Op Facebook, ja. Mm-hmm. Als ik dan de reacties beluister van de mensen die de documentaire hebben gezien, dus niet alleen daar geweest zijn, maar alleen de documentaire hebben gezien, dan denk ik, ja, dit is iets wat onze geschiedenis leeft. En we moeten vooral met elkaar in gesprek zijn. Omdat er zoveel te vertellen is, maar zoveel wat men niet weet over de eigen geschiedenis.
0: Ja. Dat is heel belangrijk, inderdaad.
1: Ja.
0: En we hebben nog de laatste beller voor vandaag.
2: Die laatste beller ben ik.
0: Nee.
2: Ik heb een vraag. Is die documentaire alleen maar op Facebook te volgen?
1: Nee, de aftermovie van de lancering, dus het programma, is op Facebook. De documentaire houden we niet openbaar. Mm-hmm. Maar dat we echt een programmering rondom de documentaire doen. Met andere woorden, we kijken naar de documentaire en daarna hebben we reflectiegesprekken, maar ook panelgesprekken met elkaar. Omdat we de documentaire ook inzetten als educatiemateriaal, maar ook om in verbinding te raken met elkaar, zodat we het gesprek met elkaar aangaan. Dus het is nu niet publiekelijk te zien.
0: Okay. Komt er nog iets extra's dan? Vervolg op hetgeen
1: zeker
0: wat geweest is? Omwille van de tijd moeten we...
1: Zeker, dat komt zeker. We zijn in gesprek met een aantal partijen om tijdens de Kitty Kotti maand, en dat is vanaf begin juni, om een aantal mooie programma's te ontwikkelen, waarbij we naast de documentaire ook gewoon echt de diepte in kunnen gaan.
0: Mm-hmm.
1: En dat we met elkaar in gesprek gaan over ons verleden, over onze geschiedenis.
0: Mm-hmm.
1: Want het leeft.
0: Zeker. Je zegt het leeft. Is dat voor jou een nieuw begin? Of was het voor jou een afsluiting?
1: Nou, geen van die twee eigenlijk. Ik denk dat het
0: leven evolueert.
1: Ja, precies. Het leven is sowieso een aaneenschakeling van ontdekkingen en ontwikkelingen. Dus je blijft in beweging. En ik denk dat we dat met z'n allen moeten doen. Want alleen zo kan je verrijken.
0: Zeker. Dankjewel voor dit mooie vraaggesprek.
1: Graag gedaan.
0: En ik wil de luisteraars bedanken. Altagracia nogmaals bedankt. En Lloyd bedankt.
2: Graag gedaan.
0: En tot de volgende keer. Ik hoop dat u genoten heeft. Dit was Lady Stabletop, Maureen Held. Groeten aan iedereen. Fijn weekend.
1: Odi, odi.

0: lobi wana oso faude fautang masarare mon dalfour ja noya so we archi radio mart ami breti taki upotiesi archi takwenta archi radio mart na station uno non mon famille station ye begrep.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Luister iedere

0: iedere woensdag.
1: Wij gaan dansen.
2: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
3: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
4: Nee, voor geen goud.
1: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
5: I promise to be kind to the city and its citizens.
3: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
2: Ja, zoals altijd.
0: Iedere woensdag van 5 tot 8.
6: Red Light Jazz Radio.
1: Dit was onder drempel.

Yes, are just struggling, pass me by. Lieve luisteraars, vanmorgen ben ik hier om u een boodschap te brengen. En we weten met z'n allen dat we vandaag in de maand mei zijn beland. En ik wil even kort iets over de maand mei lezen, wat ik zelf heb opgeschreven. Ik hou van dichten en ik schrijf heel veel. Zoals je gemerkt hebt, heeft de Heer mij niet iets specifiek gegeven. En ik ga doen met wat ik heb. Mei is de vijfde maand van het jaar. De vijfde maand van het jaar herinnert ons symbolisch aan het getal 5. Het getal dat spreekt van Gods genade, goedheid en overvloed. Overvloedige barmhartigheid. Mei is daarom meer dan een overgang naar een nieuwe maand. Je zal dragen. Zijn barmhartigheid je zal herstellen. En zijn grootheid zichtbaar zal worden in elk gebied van je leven. 5 spreekt van de hand van God over u en mijn leven. Zijn goddelijke kracht die beschermt, opent, zegent en leidt. Zijn goddelijke kracht die beschermt, opent, zegent en leidt. Waar menselijke kracht tekort schiet, begint Gods bovennatuurlijke werk. Zijn genade geeft je kracht om te doen wat onmogelijk leek. En zijn barmhartigheid geeft je toegang tot zijn troon, waar wonderen, herstel en nieuwe kansen geboren worden. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Hebreeën 4 vers 16 leert ons. Deze vijfde maand mag je herinneren aan de 5 wijze maagden die voorbereid waren op de komst van de bruidegom. Dat vind je in Matthäus

25. Een oproep om geestelijk wakker te worden, vervuld van geloof en verwachting. Mei is een maand om je lamp brandend te houden op dat Gods grootste dingen kan doen wanneer zijn volk gereed is. Gods grootheid overstijgt elke beperking. Hij is de schepper van hemel en aarde, de Alpha en de Omega. Zijn inzicht is onmetelijk. Kun je vinden in Psalm 147, vers 5. In deze vijfde maand zal Gods genade je versterken waar je moe bent, je optillen waar je gevallen bent en je leiden waar je richting nodig hebt. Zijn barmhartigheid verbreekt schuld, schaamte en angst, zodat je vrijmoedig kunt wandelen in de bestemming die Hij voor jou en mij heeft voorbereid. Want de Heere God is een zon en schild. De Heere geeft genade en eer. Hij zal het goede niet onthouden aan hen die in oprechtheid hun weg gaan. Dat vind je in Psalm 84, vers 12. Mei is een maand waarin je mag verwachten dat Gods hand beweegt, zoals de vijf broden in de handen van Jezus werden vermenigvuldigd om duizenden te voeden. Zo kan God jouw beperkte middelen vermenigvuldigen tot overvloed. Wat klein lijkt in jouw handen, wordt groot wanneer het overgegeven wordt aan Hem. En zij aten allen en werden verzadigd. Kun je vinden in Matthäus 14, vers 20. Laat deze maand daarom gevuld zijn met geloof. Verwacht Gods grootheid in het kleine en het grote. Verwacht doorbraken wanneer weerstand

Mij kan een maand zijn van goddelijke versnelling, boven natuurlijke herstel en zichtbare zegen worden. Niet door menselijke kracht, maar door de majesteit van de Allerhoogste.

Amen, amen, amen, amen. Ik weet niet wat God vandaag van plan is, lieve mensen, maar ik ga kort met uw hart, tot uw hart spreken. Weet u, lieve mensen, de Heere houdt van ons. De Heere houdt ervan wanneer wij als zijn kinderen ervoor kiezen om hem te dienen in geest en in waarheid. De Heer wil niet dat wij dingen gaan doen die waartoe hij ons niet heeft geroepen. Hij wil dat we ten alle tijde bereid zijn om datgene te doen wat hij van ons vraagt. En daarom is het van belang dat wij zuiver blijven leven. Dat we weten dat wanneer God ons roept, dat het altijd zuiver is. Weet u, ik kan u vertellen dat mijn leven zonder God niks is. Waarom zeg ik dat? Omdat als de Heer niet meebouwt, zegt zijn woord, dat de bouwlieden te vergeefs aan het zwoegen zijn. Te vergeefs zijn ze bezig. En de Heer wil niet dat we te vergeefs zwoegen. De Heer wil dat we ten alle tijde in alles genoegzaam voorzien zijn. Overvloedig voorzien zijn. En vanmorgen wil ik met u praten over een bijzondere man in de Bijbel. Genaamd Nehemia. Nehemia, die krijgt van zijn broer, hij is schenker van de koning geweest. En dus dat wil zeggen, hij heeft een hele hoge positie gekregen. En je zegt dat je kan die koning vergeven. Want als je die koning vergeeft, dan je voor zo deed. Want je voor zo moest testen. Dus het is belangrijk om niet te kijken naar onze aardse positie, maar wie we zijn in Christus. Het is van belang dat wanneer we een nood horen van een ander, dat uno bar jeppie, yeah, ik zeg mooi. Nee, maar dat we voor die ander gaan bidden. Dat we voor die ander op de bres gaan staan. We gaan voor Gods genade, voor Gods troon, voor die ander. En dat is hoe het hoort te zijn. Weet je, je moet je niet constant bezighouden met wat de wereld van je vindt. Want op den duur weet jij niet wat jij van jezelf vindt. En dan ga je vinden van jezelf wat de wereld zegt. En Nehemia kreeg bezoek van zijn broers en nog een paar andere mensen. En zijn broer die vertelt hem... zijn broer Hanoi die, en een paar mannen uit Juda, die vertelt hem van: jong boy, het gaat niet goed in Su. Het gaat niet goed in Nederland. De mensen hebben echte voortduren daar, man. Dat ino dat ayak is de mooi den dong. Zo Suriname is een banaan, is een bakoverland, apenland. Dat is wat we zeggen, toch? Ook Surinamers, hè? Niet alleen die andere mensen. Maar ook Surinamers praten zo. Toch? Ze denken niet verder dan hun neus lang is. Toch? Des dong, dan het trasma, kos akondre. Terwijl, wees wat voor den trotro, feng, geboren de. Kan de a familie eten drapen, maar niet spannend. Alle denken dat je vindt, ja.

0: so aan een spang. Toch?
1: Mm-hmm.
0: Dus ik wil tegen u zeggen vandaag. Dat wanneer u, wanneer u hoort dat andere mensen in nood zitten. Dat in een takkie. Ik is de mooi. Want die broer van Nehemia, Hanoi, die laat Nehemia weten.

dat uno taki de lesi de no one goroko, want je weet in Suriname het barst van vriendjespolitiek, het barst van discriminatie. Snapt u wat ik bedoel? Of ben ik gek? Dus ik heb 10 minuten maar en de Heer heeft me nog niet echt iets gegeven, maar om het woord te brengen wil ik u laten weten dat wanneer je iets hoort,

Ik bid dat. Voor ook if me jere no isiki wan sa nip sanangai. Mina saba fin fatori. Af mi taak naf gonaf is masra. En dat wil ik u vandaag zeggen. Misschien wil de Heer mij daarom niks bijzonders gegeven vandaag. Waarbij u kunt zeggen, ai meisje, mi ontvanging. Maar mi hoop u ontvang die si toe. Dat te u jere wan sa nip wan sma. No breti. No geniet. No geniet. Ga ervoor bidden. Ga

alle lof. En wij dan, wij hebben gekozen voor de juiste liedjes om de Heere alsnog ere te geven. En toen Nehemia dat hoorde, ging hij voor God. En dan ga ik het gebed bidden wat Nehemia toen heeft gebeden. Och Heere, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, die het verbond en de goede

Ik wil u laten weten dat God ontzettend veel van ons allemaal houdt. Hij heeft het beste met ons voor. Hij laat zien wie hij is in ons leven. Hij laat zien dat hij ons lief heeft. Dat hij ons eerst heeft lief gehad. Niet wij hebben hem uitgekozen en verkoren. Nee, hij heeft ons uitverkoren. Verder wil ik u laten weten dat het goed, heel gek wat ik zeg, maar echt waar, het is goed om de Heere te dienen. Ik kan zoveel getuigenissen uit mijn eigen leven halen. Van vandaag kan ik alleen, ik ben misschien ietsje stiller, maar er is een reden waarom ik stiller ben. En ik zal u vertellen wanneer ik hieruit ben, wat de reden is. Ik heb geen problemen al zodanig, maar er is een reden waarom ik vandaag stil ben voor het aangezicht des Heren. Maar ik wil u bemoedigen met het volgende.

0: en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoog functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dat is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust later vanochtend. En een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie.

We zijn gekomen in het tweede gedeelte van dit radioprogramma, deze radio ochtendshow. Dit is Radio Oppo Ai van 8 tot 10. En ik wil u meegeven dat het van belang is om de Heere te loven en te prijzen. Het is mij een eer om u te mogen bedienen met Gods woord, het evangelie te brengen. Vandaag heb ik iets minder gebracht. Ik heb even heel kort gedeeld over Nehemia. Dat Nehemia een boodschap krijgt over de overgebleven mensen, militairen in Israël. En wat er met hen is gebeurd. Dat zij het heel moeilijk hebben. En dat er heel veel pijn en verdriet is. Hè? En wat Nehemia zijn handel was, zijn gedrag was. Hij huilde, ging voor de Heere, hij bad, hij vastte. En dat gebed wat hij toen gebeden heeft, heb ik u al voor gelezen. En ik wil u zeggen, het is van belang dat wanneer we horen dat onze broer en zus, of een vriendin of een kennis, of een buurman of een buurvrouw, of een doodvreemdeling,

0: het heel moeilijk en u wil het delen en u wil gebed. Ik zit hier om voor u te bidden. U mag bellen naar 020-788-4305. Het is aan u.
1: Your faith is mercy endureth forever.

0: even. Ik moet op het toilet. Mijn opa pris, die lucht daar pris, die lucht daar osse uit. Is dat toch koud of niet koud? Ding. Daar ben je de winter. Mijn opa, ik kan ook met dat maar uitluchten. Want ze zakken mijn hand in botsing. En nou, ik ben niet gaan langer.
1: Zeetje.
0: Mis op sametje. Mis ke had me, mami. Mimo van je had me.
1: Dat doe je, hè?
0: Mimo van je had me. Dat ten beta geen zo, mijn maas heeft een plata. Dat heb ik gado. En wat heb ik gado, pinsening. Maar dat pinsening. Dat mijn maai tegen je, dat is mijn actie, dat heb ik. Ik heb zo'n pikje van mijn makar. Ik heb zo'n pikje van mijn makar. Mijn pikje van mijn makar. Ik wat je zo. Dat hij dodo ready doet voor mij. Dodo, die, dodo, die.
1: Je lijkt mij wel. Je jeert me.
0: Dat met de eerste die me vast aan de koude. Met mijn tegi zo te, zo te. Maar ga je nou. Nou, nou, nou. Carmen, ik ben een kapong. Ik ben een Carmen. Ik kreeg niet meer uit die. Ik ben een sapoyo. Maar voor mij zei, ik ben een prefuro. Ik ben een matakter die actie voor dan bakapé van mij. Pik je denk je me? Alles zo. Wat ik was iemand, ze zei Carmen. Ik ben een mabe op face. Ali bin Ali Kalei. Dame aksetak ma. Wan tous ma ja so di ina be wan ja.
1: Che?
0: Dame ma posta ta ke bibiri na don don di ada asking. Dame ma be de wan wan wan wan ti pele kiu. Rustak. Eis do rustak mi etak tak ife tak ma. Ma inom trapeng. Aluku leksa aluku reksa tak mi garo so tek mi tire. Atak mi teni. Teni. Teni. Kom gi wan brasa. Ano spang. Dala malakis kari. Wat als dat je van de kaart toe geeft, dan kan ik de lange lange tak op zijn port nog nog de. Weg wezen. Anote, de goeie niet nagesproken. Anote, nyanyan nang adringen de pampas thee, o de sani. Dat ik moet hij toehoor, maar ten oot toe de. Dat bepaalde smaak zij bij ons aan, maar ook toe.

0: Misschien dat dan. Ik ben kan zakken ook toch. Maar ja, met die bestaan in Gado aan. Dat bij die mij kan niet zee. Bepaald op deze ref, oh die zegt me nog die ding. Maar ik dacht, no, no. Mijn verbinding. Omdat dat ze altijd begint aan reken de hand zitten, Carmen. Je verstaat ook dit toch?
1: Helemaal.
0: Dat juist die mij aboe, nou traag op mijn ogen. Ik bedoel, ere. Dus hij, ere. Ik ben nog dapper, man. Sontami. Sontanomi. Maar mijn liefst zijn in Gadohanu. Ze zijn Carmen slapeloze nachten. Dat ze leeft weer in haar oost met Barry. Met haar man, help me. Een guastra, die nu is de ben guadatra. Ze zijn Carmen. Met Barry naar oost met de gekleed. Baka fasi. Hij had mijn spierpijn. Spierpijn! Na de kades mij barfasi ko dunya e so dunya. Hé! Maar dat mij nou abi. Na die mij vader om varota. Da peri ke taki effect voor driepeng. Da ete drie kome. Ik was daar kona. Peri ke taki effect aan haar esiksi. Baka to de more kome. Mij luko lok to. Mita papa. Mef saas kuala disi. Kima krakti. Sida Carmen. Bloedarmoede. Na teen je lever. Dat schreef je troeba, broedu. En ze ka, broedu. Ze zei, Carmen, zeg, kolam me nou je lever. Ze mij go bij broodje pom, Angre Walti. Na broodje pom, bakkel jou maar altijd me, lusa lever. Terwijl lever boon, you in se. Dan belos tu boulanche, na nga antroa, dan stoppen na nga lever, voor u aan de rest. Dan borg legi today. Gado gima krakti. Mi bari mi stout bitang ma gima krakti. Mim gua atoso gima krakti. Sita Carmen, mi gotem ko mis donda pe tapasturu na nga peno. At apiste mi padong na nga rose to the bem cha mi gotek mi bakasya. Wali fa mang. Teishi abakale mi gua doro. Wagi kontek mi ka oso. Milang ang mga lekker skin. Atak na yung magnet. Bitak magnet. Bitak asyabit. Bitak panak mi padong. Ibe de sorak sam over me. Iba skeram mi. Tek dyan. Nim. Bitak na yung disap mi. O da din ang sabi. Bitak din ang sabi. Disnap mi. So may libang asma. Manot trap mi. Not trap mi. Sa Carmen, ik ben een beetje verbitterd. Verbitterd. Verbitterd. Nalik pa yung takasali. Taktono ma yepi. Apo ma yepi. Mina yeki yung mape ma yepi. Misrep etak gado. Sobra di susmara. E mi ma yepi. Misrep egi yare ika dahan. Mano pray na kami watra ay. Wat ipur watra bi ay sa Carmen. Yusrep na kom beji. Wanda de trawa yung megde mos rey. Dari rey katak ay sa Carmen o beji. O takange o beji gimi. No. Maar mi def mi rustig.
1: Oké.
0: Okay. Alla de peng in Gado anu. Ja?
1: Ja.
0: Because ni abribi in Gado.
1: Amen.
0: Sita Carmen, slapeloze nachten. Irika taki es ribi. En is, iwangato ale, inema opo baka stevi. Maar me doro. Alla de peng Gado anu.
1: Maar is goed?
0: Ik ga... Ik me rusten. Ik ga een tartanette. Dorson is de bij de in heaven. Ook toe aan tweede mama gimme. Ik heb het altijd unja udringi. Mio papa af was sweet day in heaven. En morgen, zijn Ariadag. Mi begin sa, sami makomberi. Tamarala en dokter day. Mekateka day. Nanga libis mama nanga gadawani. Het is een lach en een traan. Samen staan we sterk. Asa no demoro. Mama no demoro, ma ule ki tanta. Anga omu ude. Ja?
1: Oké.
0: Okay. Ik heb een luisterend voor iedereen. Maar niet voor iedereen. Me etak hoe eerlijk. En dat gado sabi. Want Teresa net terug met wat hier zitten, Carmen. Me se felkwa ay mita papa yeshita. Mine suku. Ik zou dit doen aan mij. Maar dit is mijn keten bond. Normaal, die niet.

0: Esta de Doro tú. Davino, Wanima, ¿qué va a hacer esta cosa? ¿Qué va? Me decido que tú seas Firi. Ok.
1: Ik ga u bedanken voor uw... Sisa, ik ga je bedanken voor je bijdrage.
0: Met de Odi ook toe. De signora ook toe met die Odi.
1: Ja.
0: Elisa, Eli. Marta, lobby brada Ed. Met die ook toe krakti aan haar tante van die wafesi. Krakti Ed. Ja. Krakti u nog maar fit aan haar gado.
1: Abon, garantangi.
0: In de dumuru de siki wang beterschap. En die is wel een beetje van sterke in die dongere dongerdees. Dongerdee DC. Sister Carmen, take a weekend. En Tom, thanks for all. Ik moest het even kwijt.
1: Is goed, alstublieft. Dankjewel voor je bijdrage.
0: Ja.
1: Doei doei.
0: Ja, we sparen aan benzine. Ik mijn man, weet je. Alles maar, ik hoef in een breed.
1: Dankjewel.
0: Ik moet uit vakantie helpen. Vakantie geld, dat zijn. Alles maar, ik ben nou toe. Mie gis van een afiri. Is de zitten kan mensen voor mij neer. Mie de mensen geen boor mee aan te wabulansje. Deur bij Lego. Mie tap mina. Aspra kan er nog. Asma. Tem dan om je zich kinga. Mie doe mie moet ik wat raad. Tem kom je even. Deur bij Lego. Oplichters mensen. Zitten kan men met mijn politie even. Kati wat zijn. Zitten kon je. Papa kan je helpen. Wanneer oplichters

het is van belang dat wij ervoor zorgen dat wij voor een ander staan. En ik wil tegen die zus zeggen, no, als je bitter bent, kan je niet van God. Nee, spreek je woord tegen. Als je bitter bent, kan je niet van God ontvangen. Je moet vergeven, you know, low, maar, want dat, laat me het op mezelf betrekken, want het is beter dan dat ik dat doe. Ik heb heel veel klappen gehad in dit leven. Heel veel klappen vanwege mijn goedheid. Soms vond ik het mijn domheid. Soms vond ik dat misschien mijn zachtheid. Hè? En dan heb ik heel veel klappen gehad in het leven. Maar nu weet je, zal ik u vertellen? Ik ben niet bitter geworden. Ik ben beter geworden. Want ik laat me niet meer kisten wat er gebeurt. Even naar pietje, one trap me, tap me. Even naar brada, one trap me. Of sisa. Of neef, of nicht, of tante, of oom, of buurvrouw, of vriendin. Mij maakt niet uit. Ik heb de Heere gevonden. Ik heb de vreugde des Heeren in mij. En die gaat alle verstand te boven. Ook mijn eigen verstand. Want de dingen die ik normaal niet zou pikken, dat accepteer ik gewoon. Dat neem ik voor lief. Dus ik kan alleen maar zeggen, lieve mensen, het is van belang dat we blijven vergeven. No Mickey, ina fetigis revi. God komt voor je op. Exodus 14, vers 14 zegt dat hij, dat zegt de Heer, dat hij voor je gaat opkomen. De Heer is jouw herder. Jou ontbreekt niks. Hij doet jou nederliggen in grazige weiden. Toch? En hij verkwikt je ziel. Hij leidt je aan rustige wateren. Dus ik vecht niet meer voor mezelf. Laat God, iedereen die mij ooit pijn heeft gedaan. Echt takru manier. Je hebt soms van die mensen, de wicked, de atibita. Toch, ik heb gekozen.

0: bedankt voor het... sterkte voor mij, die hebben gewenst voor mij. Maar ja, tata de milati. Ik is mezelf op tien zomaar gaan.
1: Ik ben blij.
0: Want hij is al eens de inakonobiwaan, want tata bijt op mijn malas op tien zomaar. Maar goed, is achter de rug. Dan breed hij, maar sari ik op tien zomaar. Ik wil groeten. Ik hou het niet aan mijn rekening, toch? Goedemorgen. Alles goed, beterschap wel hoor.

0: Amen,
1: het
0: dank
1: is
0: u.
1: Bij de 90% alles oké. Okay.
0: Amen, prijs God, dank u wel.
1: Dank u wel, prijs God, prijs de Heer.
0: Alsjeblieft, dank u.
1: Dank u wel hoor.
0: Ik ja hoor,
1: doei. Ik ga samen te pleiten door. Dank u wel.
0: Yes, yes, yes. Dank u. Ja, Vader in de hemel. Wij danken u. Ik wil alleen maar aan de mensen laten weten. Dat bitterheid doet echt waar. Als je bitter bent, je kan niks van God ontvangen. Het is van belang dat wanneer die mensen ons... Weet je, door ze geen aandacht te geven. Door die mensen die ons pijn doen. Die mensen die leugens over ons vertellen. De mensen die eigenlijk willen zien dat we te ondergaan. Geef ze geen antwoord. Tino piki den toch? De shitaki dena no one kans. En dan je negeert de straal. Dus ik kan alleen maar zeggen dat wie dan ook luistert en je hebt pijn. Mensen hebben je pijn gedaan. Wie is na misreef doe je pijn? Biggie gado, give me. Voor mij nog twee moro. Want ik, Carmen, ik heb mezelf vergeven. En ik heb God vergiffenis gevraagd voor ieder die ik bewust en onbewust of onbewust heb gepeinigd. Want zo lees je Takwansani niet om iemand te pijnigen. En daarom kan ik kan vrij lief, ik kan vrij. Ik denk me knap eens aan speakery. Meneer Lucas is zo'n mooi blakke visie. Meneer Lucas is mooi inzee toe. Me look up some mi moi blaka fesi. Me look up sango in sei. Mi ati. Sante gado e look up mi ati. Fa amus de. Ya? Yeah?

0: Ja?
1: Fijbo?
0: Erbo.
1: Mooi zo, hoor en zo. Ik op mijn manier, hoor.
0: Ja? Gaat u gaan.
1: Onze Vader, die in de hemelen zijn. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. Jawel. Heb ik dank daarvoor. En vergeef onze zonden gelijk ook wij. Vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeken. Maar verlos ons van de boze. En leid ons niet in te. Want van uw is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

0: Ya.
1: Ita kan ami tidem ma pia yogo.
0: Oh.
1: Ay. De siere no. Ita ki masrak gado. Danga deng. De wandi de. Chi lobi lobi. De wande. Fudeng. And dang. Ya de def deng. De nega presi moro. And de ne sani. Wanti amo. Naar gesteldheid gezien. Kan ik niet alles meer behappen. Zoals toen ik 18 was. Dus maar wie te kan maar nu rustig, rustig.
0: Ja.
1: En ja, maar midden me, midden me. En ik wil iemand een riem onder het hart steken. Kan dat? En dat is namelijk broeder Kenneth van radio, van radioprogramma. Jeetje, hoe heet dat ook alweer? Vroeger hadden die mensen u ondersteund.
0: Oh, je bedoelt... ik weet wat u zegt, ja.
1: Ja, mijn man komt er bij mij voor...
0: Ik kom er straks op.
1: Oké.
0: Gaat u door.

0: weer zo'n tien zo grijs gewoon. Maar dat mag de trend niet drukken. If you want go, you don't know. Oké, Fisa, Jovana, all the best.
1: Ah, grand tangi.

0: Ai, goedemorgen.
1: Ja, daar ben ik even weer. Ik ben gaan nadenken en ik ben tot de vlog van gekomen dat van 2 tot 4.
0: Ja, dat klopt.
1: In de middag is Radio Petra.
0: Klopt, inderdaad.
1: Radio Petra is dan in de uitzending.
0: Ja.
1: En daar is Kenneth aan verbonden. Ach, hij doet de techniek.
0: Ja.
1: Oké, dat was hem.
0: Oké.

Amen. Lieve mensen, het is van belang dat we weten dat God van ons houdt. Maar ik weet dat op deze wereld waar we leven, dat we het niet altijd makkelijk hebben. Voor deze mensen, aan deze mensen wil ik zeggen, Arkidisi.

Amen. Lieve mensen, laten we niet vergeten waar God ons vandaan haalt. Weet u, als u door een zware tijd gaat van ziekte, weet dat alleen God het kan doen. En je weet niet hoe hij het gaat doen. Ik weet het ook niet. Maar wat ik wel weet, dat hij het gaat doen. Ik ken mensen die doodziek lagen en toch weer op zijn gestaan. Vooral als je bidders achter je hebt. Deze periode, of al geruime tijd, ja, dan hoor je iets. En dan, in plaats van ego broodjassing, ego bazuining, rondbazuining, dan is het als gelovige, als vrouw van God, de zaak en de taak van mij om voor u op de brest te staan. Meneer Kriton, hoe gaat het vandaag met u? Tante Loes, hoe gaat het met u? Mevrouw Seedorf, hoe gaat het met u? Die mevrouw in Noord, naam weet ik niet hoor. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met u? En zo zijn er nog veel meer mensen van wie ik zou kunnen vragen. Mevrouw Deekman, die van Flevo Huis. Hoe gaat het met u? Maar ik ga jullie allemaal bemoedigen. Ook mevrouw Lilian, waarvan men zegt dat ze herstellende is.

0: weet, ik wil u bemoedigen met dit mooi lied.
1: Say it.

0: op AI. Goedemorgen, je bent erin.
1: Tante Loes, ik weet dat je gebed mee hebt. Je gebed heeft me vorige keer ook al geholpen.
0: Amen.
1: Wat ik wel erg vond, mensen die ik goed op ze ben, waarop ik heb gerekend.
0: Mm-hmm.
1: Dat ze vanmiddags bij me zouden komen, zoals ze hadden beloofd. Die waren niet geweest na die ingreep.
0: Oh.
1: Maar God is zo groot. Want ik eet nu datzelfde brood. Een van de leerlingen ging langs. Want hij was kleren bij zijn moeder gaan halen. Dus ik vroeg hem van... waar ga jij? Ik zei, ik ben Perekom halen gaan naar mijn vriendin. Ik zei, kan je even mijn brood halen bij de Albert Heijn? Oh ja hoor. Ik zeg, nou oké. Okay. Dus heeft hij brood gehad. Maar dan heb ik een bericht gestuurd voor die dame van... Ik ga brood eten, want... Ik reken op jou om warm te eten. Mijn zoon heeft er gebeld van. Ik blijf niet in Rotterdam, ik kan niet tegen die file, weet je?
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb dus, voordat die arts mij hielp, heb ik gebeden samen met die arts. En ik heb ook het licht gevraagd van Florence Nightingale. Want over 11 dagen is het daarvan ter verpleging.
0: Klopt, 12
1: mei. Florence Nightingale, de lady met de lamp.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft niet zomaar de naam. Dus ik heb haar meegemaakt gebeld. Ik dacht dat de professor me zou helpen. Maar ik ben door een andere deskundige arts geholpen en een co-assistent.
0: Uh-huh.
1: Maar alleen maar het begin was al zo vriendelijk hoe ze me opgevangen hebben.
0: Uh-huh.
1: Dus dan moet ik maandagochtend al om 10 uur in het ziekenhuis weer zijn. En woensdagmiddag weer en de 11e weer.
0: Uh-huh.
1: Dus krakende wagens gaan het langs.
0: Mm.
1: Ik bedank je, ik weet dat je voor me bidt. Ik bedank

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Nederlanders blijven nog steeds voor...

0: gereageerd op de nieuwe opgelegde Amerikaanse sancties. Volgens Washington onderhoudt Cuba nauwe banden met andere landen die steun geven aan terrorisme, waaronder de regering van Iran. En Cuba zou een veilige haven bieden aan terroristische groeperingen zoals Hezbollah, zo staat in een verklaring. Op een 1 mei bijeenkomst in de Cubaanse hoofdstad Havana noemde de Cubaanse president het optreden van de Verenigde Staten intimiderend en arrogant. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af, vanochtend hier en daar een bui, vanmiddag vooral veel zon. Bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust en 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Verhuur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

te huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

0: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band. Live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei. Live in Escape Venue Amsterdam. Be here.
1: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Stel je voor, iedere maand, een programma waar verhalenvertellers woorden vangen. Woorden vangen om ons allemaal naar een liefdevol leven te brengen. Gewoon maandelijks. Woorden van wijsheid. Nou, dat programma dat komt er dus. Vanaf deze maand is dat programma er en ik mag het presenteren. Het programma heet Woorden van Wijsheid. Gepresenteerd door Tanya Chatnanan Singh. Verwacht schrijvers, theatermakers, dichters, pedagogen, leerkrachten, opiniemakers die allemaal op zoek gaan samen met u, lieve luisteraar, naar woorden van wijsheid om ons allemaal nog meer te leiden naar een liefdevol leven. Een programma waar liefde, licht en leiderschap centraal staan. Maar dan niet verheven, nee, vanuit u en mij en onze verhalen. Woorden van wijsheid. Luister zaterdag tussen 1 en 2 maandelijks, ieder begin van de maand, op zaterdag, hier bij Mart Radio. Ik verheug me erop. Tot luister.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Pas.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 0 12

0000. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: persbericht vanuit het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname Consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal Roseline Daan heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panca en Roseline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen en daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Reeds is contact geweest met bekende Surinamers in Nederland zoals Mavis Broester, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Harriette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Soekra, Helmoet Sedok, Rai Mohan en Clyde Sjoewart. Natuurlijk zijn er ook schrane mans bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds sinds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet de bereidheid uitgesproken om hun volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen en herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bouva gepropageerde visie Make Suriname Shine. Alsmede in het licht van de ontwikkelingsrichting zoals uiteengezet in de jaarrede door Hare Excellentie-president Jennifer Geerling-Simons. Panca, die de activiteit ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten, met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme.
1: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
2: Ontdek de stranden van Europa deze lente. Met vluchten van...

0: Ladies from the hood, waar verhalen binnenkomen. Ik zit me thee te roeren. Hoe gaat het met Gramorgo? Morgo, missi, morgo, masra. Nou, ga maar door, weet je. Ik zou...
1: Grand Rising.
0: Grand Rising. Ik zou best in alle talen willen zeggen, maar helaas, die talenknoppen heb ik niet. Bonjour.
1: Ja, we kunnen
0: heel lang doorgaan.
1: We zijn vaker rijker dan we denken.
0: Allemaal hetzelfde eigenlijk, weet je. En zo zien we in alle talen één woord heeft dezelfde betekenis. Je komt bijvoorbeeld in een land en je hoort bijvoorbeeld in een Afrikaans land. En je hoort iets en je denkt, het lijkt op een Surinaamse naam. Zo had ik gisteren gisteren een heerlijke wandeling gemaakt door Amsterdam Zuidoost met een van onze jonge mannen die eigenlijk Zuidoost op de kaart zet door eigenlijk een stukje erover te schrijven. Ook rondleidingen te geven in Amsterdam Zuidoost. En gisteren had hij een wandeling. En ik wil hem hartstikke bedanken daarvoor. Maar dan kom je op bepaalde dingen, gekke woorden of zo. En dan blijkt het gewoon dat hetzelfde woord in een ander land hetzelfde betekent. Alleen wordt het net anders geschreven. Maar de uitspraak is hetzelfde. Mm. Net als hoe hij vertelde over Kwaku. Dat Kwaku eigenlijk, ja, Suriname staat een standbeeld. Iets met vrijheid. Een ter slaafgemaakte, weet je, tot slaafgemaakte vrijheid. Wat het ook mag uitstralen. En heb je ook in de New Orleans, in de States, dan heb je echt dat diezelfde Kwaku weer iets anders betekent. Maar het draait om datzelfde eigenlijk, waar we het over hebben. Oh. Om diezelfde energie. En daar schrikken ze als je met ze praat. Dus ze ook nog zeggen van Kwaku? Oh, jullie kennen Kwaku ook. Jullie weten ook wat Kwaku. Was het eigenlijk gewoon dat eigenlijk, ja... Ja, ze hun alleen alles weten. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat zie je ook over de wereld.
1: Ja.
0: Zij bepalen, wij willen onze wetten. Duwen we gewoon door. En dat vind ik zo mooi. En ook op TikTok volg ik heel veel mensen met verschillende talen. En het draait allemaal op hetzelfde. Het enige wat we doen is proberen om hetzelfde over te brengen naar elkaar toe. Het is mooi. Het is echt prachtig. En het zou zo mooi zijn als we in deze samenleving ook onze kleur echt weglieten. En gewoon iemand zien zoals die persoon is van binnen. Je praat met de persoon zonder naar die kleur te kijken. Ja. Bij je light skin, bij dark skin of wat voor skin. Alles soort skin, Abby. Het is huid. Maakt niet uit, dat is skin. Ja. Maar probeer iemand aan te kijken zonder eigenlijk de kleur. En het gesprek aan te gaan. En kijk of het klikt. Want je hoort tegenwoordig niet, boys. No, ik val alleen op light skin.
1: Ja.
0: En dan heb je die light skin boys. No, ik val alleen op chocolate. Hey, heerlijk om naar te luisteren. Maar chocolate mixt niet met je. En je vergeet eigenlijk dat het eigenlijk iemand is. Probeer eigenlijk met iedereen een gesprek aan te gaan zonder naar die kleur te kijken. Je mag een voorkeur hebben, tuurlijk. Dat hebben we ook als we iets gaan kopen in de winkel. Dat we zeggen, ik hou meer van oranje dan rood. Of ik hou meer van zwart dan wit. Weet je, dat mag. Maar soms matcht het niet. En dan ga je lang zoeken naar die skin en het matcht niet. Maar zodra je die skin weglaat en het gesprek aangaat, dan denk je, hey. Wow, die energy is good, man.
1: Ja?
0: Dit is wat ik zocht. Dit is die match waar ik echt naar uitkeek.
1: Ja.
0: Over droomde. Maar het is niet die skin die ik graag wou. En mensen zeggen, ja, het klopt niet allemaal. Maar ja, ik zie het ook omheen met vrienden ook. Ik ga alleen maar met witte vrouwen, weet je, ze begrijpen me. En ja, die witte vrouwen dit, ja. No, weet je, als ik thuis kom, is mijn eten, schatje, eten is klaar, wil je dit en dat zo, bla bla bla. En de zwarte vrouw die schreeuwt maar door het huis. Ja, zo laat ben je thuis gekomen. Dan ga je niet aan een zak op straat te zetten. En dan zeg ik, oké, maar heb je dat?

dat duidelijk gemaakt. Hoe ver gaat je liefde voor die vrouw? Ga je alleen maar met die vrouw omdat zij je voeten masseert en het eten klaar is? Of heb je echt liefde voor haar? En met zo'n jongeman heb ik ook een soort gelijk gesprek gehad. Het is geen jongeman meer, het is een volwassen man. Kinderen met die vrouw. En eigenlijk gaat het niet meer. En hij komt ergens, ook wel witte vrouw, maar één zwarte vrouw tussen zit. En ze raken in gesprek. En hij zei altijd, oh, maar ik wil geen zwarte vrouw. Wel, deze man heeft nu een zwarte vrouw. En hij prijst er de hemel in. En hij zegt ook van... Ja, die witte vrouw die ging mij de hele tijd echt... Ja, ze deed alles. Maar die zwarte vrouw... Die, ja, ik had altijd dat gehoor van mijn moeder de hele tijd. Van, je moet me... En tegen hoe ze met mijn vader sprak. En dat heb ik daar meegenomen, no? Ik wil geen zwarte vrouw, want ik ga precies dat krijgen. Ja. Wat mijn moeder doet, en dat vind ik niet cool. En

0: genezen. Die gewoon met dat dene doek om en dan denk ik, meneer, het ziet er zo ongemakkelijk uit. Traditie, hij loopt er gewoon mee. En niet alleen wanneer er een rouw is of wat dan ook. Wanneer hij voelt dat hij ermee wil lopen, loopt hij ermee. Dus verandering kan. Ook met het eten. We zetten het op tafel. Het moxalesi was niet die moxalesi van toen, hoor. Geloof me dat hij niet zo smaakte als nu. Nu komt er van alles bij. Vroeger was het boesmitti, alles erin. Ja, ja. Nu is het gerookte kip.
1: Ja.
0: En we gaan diep. Ja. We zetten nog over te veel garnaaltjes
1: ja,
0: erbij.
1: Van alles gaat erin. Heerlijke
0: salade. Ho, het gaat alle kanten op. En dan krijgen we nog een koolblaadje erbij voor de mooie ja.
1: tomaatjes.
0: De oker wordt gestopt. Het zijn allemaal veranderingen. Die wij zelf doen. Wij doen het echt zelf. Of die vrouw ken ik, die ook die verandering daarin kan brengen. Door bijvoorbeeld te zeggen van... Hé, wat fijn dat je thuis bent.

0: ook voor in Surinaams of in Nederlands. Maar het heeft misschien een andere betekenis. Maar het woord hoor je wel.
1: Ja.
0: Ik ga je een voorbeeld geven, een klein voorbeeldje. In Ghana zeggen ze apeng, ampeng. Weet je wel wat dat is?
1: Nee hoor.
0: Groene banaan.
1: Oh.
0: Groene banaan die je in herrie stopt.
1: Oh. Yeah.
0: Dat heet ampeng in Ghana.
1: Okay.
0: En in Suriname heb ik gewoond, ben ik opgegroeid in het bauxietstadje Mungo, gelegen in het district Marowijne. Daar kom ik vandaan.
1: Yeah.
0: En daar had je een Chinees en die heette Apeng.
1: Apeng.
0: Chinees heette Apeng.
1: Ik heb een groene banaan.
0: Hetzelfde woord, maar in Ghana betekent het groene bananen en in het Chinees zal het iets anders hebben betekend. Maar zo, dat is de naam van die familie.
1: Ja.
0: Die, waarbij mijn ouders hun boodschappen gingen kopen op de pof.
1: Ja,
0: en die betaalde. En die betaalde dan één van de maand.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik wil jullie toch een vraag stellen. Even een vraag stellen. Het is namelijk zo. Hoe lang is een Chinees?
1: Zo lang als gisteren.
2: Lang, lang.
0: Dat is heel lang. Langer dan de Gravenstraat. Nee, maar heb ik begrepen? Hoe lang is het Chinees? Heb ik begrepen?
3: Ja, ik heb het wel begrepen. Maar ik weet niet of jullie
0: het
3: begrijpen.
0: Zeg het dan.
3: Hoe lang is zijn naam? Dus hoe lang is het Chinees?
0: Oké, weet je wel wat de meeste mensen zeggen? Ze kijken niet naar wat je hebt gezegd. Je hebt het gezegd, maar ze kijken, ze draaien het om en ze stellen het als een vraag. Hoe lang is een Chinees? De dag kijken ze naar de maat.
3: Ja, ja.
0: Maar dat betekent het niet, ik zeg jou, hoe lang is een Chinees?
3: Is een Chinees.
0: Zo heet hij, hoe lang? Ja, ja. Oké, okay, ik ga jullie al de beste toewensen. En we blijven verder luisteren naar jullie mooie programma.
1: Dank u wel.
0: Hoi.
3: Zo leuk.
2: Wat leuk, ja. Zo,
1: ja, zo leuk. Mooie grap is dit. Ja, mooi. Maar waar ik het net over had van... Je kan eigen krabbelen of naar links. Of je hand uit te steken van... Hallo, hier ben ik. Ik heb hulp nodig. Of... Ik ga zelf eruit klauteren en kijken wat ik ervan kan maken. Dus laten we vanaf vandaag... Eigenlijk gisteren moest je al beginnen. Maar gisteren is al voorbij. Dus vandaag is een nieuwe dag. Nieuwe kansen, zeg ik.
2: Zeker.
1: Weet je? Dus nieuwe kansen voor een mooie verandering. Kijk maar naar buiten.
2: Mm-hmm.
1: Hoe mooi is het buiten? Een paar weken geleden was het nooit zo vol buiten. Ik denk dat je denkt van, goh, af en toe als je buiten loopt, dat je soms niet eens meer weet welke weg het is.
2: Hmm.
1: Als je in Amsterdam-Zuidoost loopt en je kijkt om je heen, denk je, mijn god, wat is er hier allemaal veranderd? Alles is anders.
2: Ja.
1: En dat is verandering.
2: Hmm.
1: De ene kant is anders dan de andere kant. Dat ze bijna die naam willen weghalen op een of andere manier. Maar het is allemaal mooi Amsterdam-Zuidoost, een mooie Bijlmermeer. Dus laten we... I go.
4: Oké.
1: Ja.
2: We moeten doorgaan.
4: Ja, klopt.
3: Sowieso.
4: Dus
1: ja, als je daarmee opstaat, ook al heb je echt een slechte nacht gehad. En wat is ook een slechte nacht?
2: Mm.
1: Dan is het, we moeten doorgaan. Weet je, zodra je die armen, die benen zegt van, ah, ik kan bewegen. En dat is stom, hè. Want al die dingen wat ik nu zeg, zei oma altijd, meisje, op een IT de Grand Tani.
2: Ja.
1: Dan zei ik altijd, Grand Tani? Ja, dan moet vanzelfsprekend dus je ogen open gaan, weet je.
2: Ja.
1: Maar ja, naarmate je ouder wordt, denk je, het is niet vanzelfsprekend.
2: Ja.
1: En dan ging ze op het bed zitten, dan zitten ze voor de ai. Maar voor toen met de Grand Tani. Dan denk ik, waarom zegt deze vrouw de hele soort dingen? Je bent als klein meisje, kijk je naar.
3: Als klein meisje,
1: dan ga je naast die oude vrouw zitten. Dan doe je precies hetzelfde. Dan kijk mijn oma me aan. Je poort, mijn voeten, dat maar groen. En nu, diezelfde dingen wat ze...

0: zegt, zeg ik ook. Ja. Ja. Weet je, ik noem dat een positieve verandering.
1: Is het
0: een... En een begripvolle verandering, ja. Want ik begrijp het. Mm-hmm. En ik begreep het toen niet. Mm-hmm. Maar toen was ik nog jong om dingen te begrijpen. Maar als ik dat niet had meegenomen, kon ik ook niet weten wat bepaalde dingen nu betekenen. Precies. Dus ik ben daar hartstikke dankbaar. En nu snap ik ook wanneer mensen zeggen van, als je deze dingen herhaalt, dan ben je niet vergeten. Net als die film van Michael Jackson.
2: Precies.
0: We zijn hem niet vergeten. En dan zag je ook bij die film, even Rocher, hoe iedereen weer tot leven kwam. Boy, mensen zongen, je zag echt een vibe zingen. Mensen lachen. En het zag met elkaar, weet je.
2: Ja.
0: En dat mis ik soms, weet je. Want ik bedoel,

0: me dat begrijpen? Mm-hmm. Weet je hoe moeilijk dat is? Voor sommige dingen is er geen scholing.
1: Nee.
0: Je moet je gewoon eigenlijk... Een tijdje volg je wat voor je werkt. En op een helft van de straat kom je erachter van... Maar hier werkt het niet meer. Dus hier moet ik weer... En dat is gewoon je hersenen eigenlijk laten ontwikkelen. Mm. En je brein eigenlijk... Ja, op een of andere manier wat voeding te kunnen geven. Van, hey, je moet hard werken. Het is ook een motor. Weet je, net als hoe je auto rijdt. Als je een auto hebt. Of een fiets. Of wat dan ook. Onderhouden. En zo moet je die hersenen ook onderhouden. En ja, sommige mensen laten het gaan. Of sommigen is het door ziekte. Maar op een of andere manier kan je dat wel helpen. Je kan tackelen met andere dingen. Wat vindt de persoon die heel veel vergeet wel leuk? Nou, gaan we tuinieren. Nou, eenmaal in die aarde bezig... vergeten ze dat ze aan het vergeten zijn.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Het is een ander ding. Weet je, het is anders ermee omgaan. En het is best moeilijk. Ook heel veel mensen moeten bepaalde wegen... en rondjes draaien, rotonde op en afspringen... weet ik veel, bomen in... om erachter te kunnen komen. Wat past bij mij? En hoe kan ik het toepassen in mijn leven? Weet je, want wat bij jou past... hoeft niet bij mij te passen.
2: Mm-hmm. Nee, precies.
0: Weet je? Maar ik kan het je wel doorgeven. En omdat ik je iets geef, dan kan je gaan kijken van... Oh, ja, het past niet helemaal. Maar misschien moet ik dit even veranderen, dan past het wel. En dat is het.
2: Dat heb ik gemerkt,
0: ziet maar als een leerproces.
2: Is het ook, ja.
0: En soms zit er vreugde bij, is soms ook wel verdriet.
2: En ik kan je één ding zeggen, we kunnen rijk zijn als we gezond zijn. En heel veel liefde geven aan elkaar.
0: Mooier kan je het niet zeggen.
2: Ja, geld is niet belangrijk. Echt gezondheid en liefde.
0: Dat is heel
2: Daar sta ik voor.
0: Ja. Wat wordt die idee? Want het is 9:30. Takkie!
3: Ja, dat is nodig.
0: Ja, ik love it. Of ik snak ernaar dat iemand bij hier komt zitten en met mij gaat praten in die taal. Saramakaas, Okaas of zo. Mi lobbing. Ik wil het leren. Het is zo jammer dat ze het niet op die scholen hebben in Suriname. Het zou geweldig zijn als we een school hier hadden. Eigenlijk een school waar je zelf kan inschrijven als je wilt om eigenlijk Suriname beter te leren kennen. Niet alleen de geschiedenis, maar ook onze talen. Dat je kan
3: ja, ja, ja, ja. Dan
0: heb je geen bloem aangezet. Dus in de zus praten zo jij die friali pokoe. Mm. En wanneer ik zo doe, dan weet je dat. Toh isabi abu. Maar hoe gaat het? Fafi idebunuye. Je stralen. Je kwabroontje.
3: Het is echt voorbij gevlogen. Mm-hmm. Het is zo snel gegaan. Er is veel gebeurd. Heel veel mooie dingen. En Rocher en ik, wij praten altijd eventjes voordat de uitzending begint. En toen vertelde hij over zijn privéleven en zo. Soms maken we dingen mee, hè. En soms gebeurt iets met een geliefde van ons, met het lichaam. Ik zeg, dat is de buitenkant. Ik zeg, maar de kern van die persoon is er nog steeds. Die is er nog. En die is nog intact, weet je. Dus dat helpt ons ook om dat degene die het betreft ook nog... En dat helpt je ook gewoon.
1: Zeker.
3: Ja, we zijn gewoon hier echt om te leren. Mm-hmm. En om te relateren.

0: komen. En ook heel veel nieuwe dingen. Hè, relativeren, transformeren. En wat we eigenlijk als mensen ook doen, we switchen de hele dag door in verschillende tijdslijnen. En daardoor, als je, soms kan je even verdrietig voelen, maar je blijft niet altijd verdrietig. Op een gegeven moment word je ook weer blij. Of je weet je, of ja, je hebt weer iets anders. Ja. Wat tevoren komt. Dus weet dat als je ergens doorheen gaat en het is even zwaar en moeilijk, dat er een moment gaat komen dat het weer anders is.
1: Ja,
0: ja, dus hou je daaraan vast. Nou, Claire heeft weer op mijn briefje gekeken.
2: Nee, is niet waar.
0: Oh, we hebben een bellen. Oh, dan gaan we even naar de bellen. Oh, sorry. Ik mag nog een keertje terugbellen. Ja, soms moeten we even ons verhaaltje afmaken.
1: Ja, ja, ja.
0: En heeft diegene nog een keer gebeld of nog niet?
1: Oké.
0: Okay. Ja, wat ik zei, ja, we switchen tussen tijdslijnen. En vorige keer zeiden we het ook al. Alibi, moes,
1: Libi.
0: En dat is het. Want dat is wat we hier zijn komen doen.
1: Mm-hmm.
0: Nou, we hebben nog een lieftallige dame in de studio.
3: Thank you.
0: Hoe is het met je?
3: Gaat goed met mij. Ik,
2: maar wie ben je?
3: Ik ben Barbara.
0: Oh.
3: Sorry.
0: Hey, Barbara.
3: Wow, Barbara Deekman, representing. Wow, Nonyami. Ja,
2: niet nog
3: en het, het gaat goed met mij. Ik ben gisteren, ik wil meteen met de deur in huis vallen. Want ik ben gisteren ben ik naar een panel talk geweest.
0: Oh.
3: In Oskamp van Black Man Talk.
2: Ja.
3: En ik volg deze heren al een tijdje. Omdat ik het heel mooi vind wat ze doen. En als life coach systeem opstellen voor vrouwen.
0: Ja.
3: Vind ik ook dat mannen meer aan het woord mogen komen. En zich meer uit mogen spreken.
0: Ja.
3: Hè? En mijn praktijk heet Blessed Just Speaks Up.
0: Mm-hmm.
3: Dus wil ik ook dat de kings that they speak up.
0: Ja, precies.
3: En dat hebben ze gisteren gedaan. Gisteren ging het over colorism.
2: Ja,
3: dus ik heb ook, net toen ik je hoorde praten, klopt.
2: Ja.
3: En Dwight heeft, alle panelleden hadden echt wel, in mijn beleving, hun kennis te brengen. En dat hebben ze zo goed mogelijk gedaan. Maar Dwight kwam ook echt met hetgeen van, het is een systeem. Ja, colorism, het is een systeem wat ons opgelegd is en wat wij eigenlijk, dat systeem houden wij eigenlijk in stand. Hebben ze een beller?
0: Ja, we hebben een beller.
2: Goeiedag, je bent in de uitzending.
4: Hallo?
0: Ja.
2: Hallo,
4: goeiedag.
2: Goedemiddag.
0: Goeiedag.
4: Ik wens jullie allemaal gezondheid, ja?
0: Ja,
2: dankjewel.
4: Dank u wel. Allemaal, hoor. Maar ik vraag aan mijn midden, ja? Mevrouw Loes, ja?
2: Ja.
4: Kapel aan IJssel.
2: Ja.
4: Die zei op mijn eer dat de kinderen zijn dom in Holland, is waar?
2: Ik begrijp het niet. Mevrouw Loes zei dat?
4: Ik ben geboren, met een beperking, ja?
2: Ja.
4: Zijn de kinderen hier dom in Holland, mevrouw?
2: Ja.
4: Ja?
2: Ja.
4: Zeg Loes op een ijzer.
2: Ja.
4: Ja, en u wil weten. En ik ben ook geboren met een beperking, ja?
2: Ja.
4: Ja. En u weet of ik dom ben. En toen zei dat Loes in op een ijzer, dat waar komt de Sudaanse naar Nederland? Machado, waarom dat is je naam? En dat doet me pijn. Ja?
2: Ja,
4: alles je naam, alles je naam mag komen, ja? Ja, welkom.
2: Ja?
4: Ja?
2: Ja.
4: Allemaal.
2: Oké.
4: En dat moet niet racist zijn, ja?
2: Ja.
4: Dan moet ik met haar eisen. Zijn je blij dat je, als je nog in die beperking, ja?
2: Ja.
4: Meneer, mevrouw. Ja. En dat is mijn wens, ja?
2: Ja, is goed. Dank u wel voor uw bijdrage.
4: Want mevrouw, dit is mij. Ik ben arm.

0: Ja, en ja. Ja?
1: Nee, iedereen is welkom.
2: Ja, iedereen is welkom.
0: Dag, ja? Mevrouw, allemaal.
2: Dag,
1: dank u
2: meneer,
1: wel.
2: Meneer.
1: Doeg, doeg. Ja, terugkomend op
2: Black Man Talk.
1: Black Man Talk, hè? Wat Dwight ook heeft benoemd. Hè, dat het is een systeem. En wij houden dat systeem in stand. Door ons niet bewust te zijn van de stappen of de keuzes die we maken. En in alles merk je dat wat je aandacht geeft groeit. Hè, dus als jij met een negatief gevoel opstaat en zoiets hebt van, oh, de dag is niet fijn, dan trek je dat soort dingen ook naar je toe. Terwijl als jij positief bent en als jij juist staat van, hey, ik ga gewoon positief zijn en ik ga gewoon kijken naar de mooie dingen. Want het feit dat je op bent gestaan, hè, zoals je van je oma hebt geleerd, hè, je bent dankbaar, hè, dat maakt dan ook dat je met dankbaarheid in de wereld stapt. Ja. En dat meer ook gaat uitbrengen. Dus ik wou het daar even bij laten. Hè? Oh, mooi, dat we ons bewuster mogen worden van de systemen die ons opgelegd zijn. En dat wij regisseurs zijn van ons leven. En dat we ervoor kunnen kiezen om het anders te doen. En daar zijn we. Ik zie mooie dingen. Dus ik I'm doing good. Ik voel me goed. Omdat ik goede dingen ook zie. En ik ook echt de mindset heb van, wij kunnen dit veranderen. Wij kunnen dit, deze patronen, deze systemen, kunnen we doorbreken.
2: Dankjewel, maar ik vind het zo mooi, hè? Want we hebben elkaar helemaal niet gesproken.
1: Nope.
2: Ik heb jou niet gesproken. Nee. Jij stuurde me een bericht. Hey, is er een stoel vrij voor mij? Ik zeg, gasten, je bent welkom. En we hebben allemaal op een of andere manier in het systeem doorgekregen wat we moeten zeggen.
1: Ja. Ja.
2: Verandering begint bij jezelf.
1: Ja, zeker.
2: Verandering. En iedereen heeft op zijn eigen manier een verandering doorgegeven.
1: Ja. Ja.
2: Zelf Rocher heeft zijn eigen verandering doorgegeven. Ja. Juanita en jij ook.
1: Ja, zeker.
2: Heel mooi. En het grappige is, je hebt het over Black Man Talk.
1: Uh-huh.
2: En gisteren met Walter.
1: Uh-huh.
2: En we hadden het over van, ja, Black Man Talk doet goede dingen.
1: Ja.
2: Maar er zouden meer van deze dingen moeten zijn,
1: zeker,
2: waar mensen naartoe kunnen stappen.
1: Ja, precies.
2: Want Black Talk die zit daar goed.
1: Mm.
2: Dus het zou zomaar zijn dat je Black Talk hebt op allerlei plekken.
1: Verschillende locaties.
3: Ja, locaties.
1: Ja.
2: Snap je? Want Dwight doet goede dingen.
1: Ja.
2: Dwight is heeft ook hier in de uitzending gezeten een keer. En ik ben ook blij om hem op een andere manier te zien.
1: Ja.
2: Weet je? Want Dwight is heel strak.
1: Hmm.
2: En je roept het mooi, kijk, zie hoe mooi het systeem zijn. Oskam, onze nicht, Marianne, goede dingen die ze ook doet in Amsterdam Zuidoost. Krachten, power, weet je, komen allemaal uit één beren, muntslagberen. Dus het is echt mooi. We zijn allemaal op een goede weg. Het lijkt alsof we soms een missie op een bepaald moment hebben gekregen. Nu moeten jullie hiermee starten.
3: Nu moeten jullie hiermee starten,
2: En eerlijk gezegd vond ik het best wel moeilijk in het begin. Ik draaide eigenlijk mijn rug naar links, mijn hoofd naar rechts. En ik hoorde van, ja, je moet dit doen. Ik dacht, hé, hey, nog werkt me in. Hoe nog voert me, lolo? Allerlei dingen, dacht ik. En hier zitten we dan.
1: Ja.
2: Als alle drie moesjes.
3: represent.
2: Alsof we al een leven hebben gehad. We hebben wel een leven.
1: Ja.
2: Maar echt, dat we gewoon als oma's al die krakties, al die dingen die wijsheden die oma's ons in een zakje hebben gegeven.
1: Ja. Ja.
2: Zodat de rugzakje ook een beetje hebben.
3: Nog
2: maar dat we hebben van, hey, dat we ons kunnen balanceren. We kunnen ons in balans houden.
1: Ja. Ja.
2: En dat wens ik iedereen toe. Ik wens ons alle blakkenhalas dit toe. Vooral mijn mensen uit Suriname. Oh my god, Barbara. Als ik soms naar onze mannen kijk, wanneer ze. We hadden het toevallig erover van. Hij zegt, ja, ik snap niet. Je staat langs de straat. En iedereen moet zien. Ik ben er. Weet je? Van, ik heb de duurste jas aan. En misschien heb ik niet eens een huis. Of misschien woon ik ergens bij iemand in.
3: Wauw. In een auto.
2: Bij wijze van spreken of ik heb een dikke waggie. Maar mijn rem is stuk. Dus die waggie staat daar. Want ik moet op een of andere manier aan het geld zien te komen om die waggie te kunnen benen. Want ik heb een dure waggie, maar we vergeten dat zo'n dure waggie.
1: Ja,
2: de onderhoud kost ook geld.
1: Ja.
2: En net als die waggie hebben wij ook onderhoud nodig. Want je kan in die dikke jas lopen met die dikke ketting, maar ook die jas moet gewassen worden, gestoofd worden.
1: Ja.
2: Vaak moet die op een bepaalde manier

0: gereinigd worden,
1: want de wasmachine doen.
0: Dus daar denken we niet aan. En toen zei ik tegen deze jongeman, dit komt eigenlijk van vroeger.
1: Hmm.
0: Hij zegt, maar hoe dan? Ik zeg, ja, een verandering, dat was ook een verandering. Je bent een tot slaaf gemaakte. Je bent vrij. Je krijgt vrijheid, wat is vrijheid? Je bent niet een migrant, bijvoorbeeld uit een van de andere landen,
1: Europa,
0: die de Suriname gehaald,
1: ja,
0: terechtgekomen. We hoeven niet de pijnlijke verhalen nu op dit moment naar boven te halen. Maar je bent daar en je bent nu vrij. Maar wat heb je dan?
1: Uh-huh.
0: Misschien diezelfde kort broekje en een hemd, maar je bent vrij.
2: Maar ben je hier vrij?
0: Maar ja, je krijgt op een of andere manier, heb je gewerkt.
1: Uh-huh.
0: En je krijgt bij wijze van spreken, ik zeg maar wat, 5 gulden.
1: Uh-huh.
0: En iedereen loopt mooier bij, de missies, iedereen. Wat denk je dat je gaat doen?
1: Ja. Jij gaat je
0: geven. Ik ga een broeie broek kopen, want ik wil ook erbij lopen. Ja, wat ga ik doen? Ik ga nu voor de straat staan.
1: Ja,
0: ik heb wat ik ben. Ik heb ook voor je dingen.
1: Ja,
0: weet je wat, je
1: ik,
0: bent vrij.
1: Ik doe er ook toe.
0: Maar
1: ja,
0: in je hoofd, die ontwikkeling van hey, hoe ga ik het aanpakken? Wat ga ik doen? Ja. Ga ik het sparen? Dat hebben we niet
1: dat
0: gekregen.
1: Is, nee. Ja, klopt.
0: Dat moesten we leren van andere mensen. Of afkijken. Weet je? Dus ja. Je zegt, het is een systeem.
1: Uh-huh.
0: Dus deze man, zijn oom stond op de hoek.
1: Er
0: slaat een generatie over. Kind staat op de hoek. En ja, met zijn bierie.
1: Uh-huh.
0: En ja, en de ander heeft nog een blikje in een soort een toiletpapier gewikkeld. Of ik weet niet, ze dingen. En dan staan ze daar. Ze weten het, ze zien het. Maar ze hebben zoiets, ze laten het toe, want je doet niet lastig.
1: Ja.
0: Op het moment dat je vervelend gaat doen, dan kunnen ze...
1: Ja.
0: Of als er toevallig een vervelende tussen zit. En die zegt, nou, ik ben jullie zat. Weet
1: precies.
0: Je? Maar daar begint het al. Weet je? En dan komt er een of andere een vrouw erbij. Een heel mooie vrouw. En die gaat erbij staan. Die drinkt ook een bierie erbij. En het wordt een klikje. En dat wordt onze fatu. Hé, hey, Tamara. Hey. En daar is er eentje die een beetje werkt. Maar die heeft geen matties. En ik denk, je moet ook het ook wat wij bij Billy doen. En die denkt, dan hoor ik erbij.
1: En daarvoor dat je denkt, is het,
0: En vaak gaan die dingen zo, maar kijken we naar die achterkant. Weet je, van waar is het begonnen? Waar is het begonnen?
1: De dynamiek erachter, hè? Ja.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Of de ene die zit zo vast en dan komt de andere. Boy, ik heb hetzelfde probleem, man. Boy. Hé, smoke was aan niet. Je gaat je goed voelen.
1: Ja, dan voel je het even niet.
0: Maar ik voel me goed nu. Ik zie de wereld. Roze vrouwen. Iedereen is mooi. En vergeten dat als het is uitgewerkt, dat ik diezelfde zwarte vuile zak zie hangen voor mijn ruit.
1: Ja. That's it. En dit is de reden, Claire, waarom wij het ook hebben over zelfliefde. We blijven erop hameren en op terugkomen. Mm-hmm. Een onderdeel van zelfliefde is weten wie je bent.
2: Klopt.
1: Wie ben ik en wat ben ik hier komen doen?
2: Ja.
1: En hoe kan ik dat rugzakje lichter maken?
2: Mm-hmm.
1: Zodat het leven... Hè? Zodat ik wat meer door die roze bril kan zien.
2: Mm-hmm.
1: Dan dat ik alleen maar zwaarte met me meeneem.
2: Ja.
1: En heel veel dingen... Die zijn niet eens van jou.
2: Mm-hmm.
1: Die komen van generaties voor ons.
2: Ja.
1: Waar onze ouders en voorouders niet naar hebben kunnen of hebben willen kijken.
2: Mm-hmm.

0: wassie.
1: Niet.
0: Die energie is gewoon hier, hè?
1: Ja, precies. Ja, ja.
0: Karakong, ja. Doe die wassie precies hier. Hier, precies. Hier woon je.
2: Ja. Ja.
0: Hier bedoel je bepaalde dingen.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment, wanneer je hier je wassie hebt gedaan, bepaalde dingen hebt gedaan, en de weg is een beetje vrij, even een beetje woning.
1: Verlichting.
0: Dan ga je altijd zeggen van, ik ga naar Suriname.
1: Ja.
0: Want
1: ja.
0: Ik moet nog iets daar doen. Want ja. Nu wel vier.
2: Zeker, zeker. Ja. Ja.
1: Ja.
2: Ah.
1: Ja.
0: Weet je, dan kan je daar nog echt van, ai, ik ben er.
1: Ja.
0: Weet je, ik heb mijn huiswerk daar gedaan en ik ben hier gekomen.
1: Precies.
2: Ja.
0: Ik ben hier gekomen voor nog meer verlichting, maar ook om dankbaar te zijn dat ik weer terug kan komen.
1: Precies.
0: En dat ik jullie weer kan voelen.
1: Ja.
0: Ik, je energie voel je. Maar ook dat ik mijn voet op die aarde kan zetten.
1: Ja.
0: En dat ik kan dankbaar mag zijn van hier kom ik vandaan.
1: Ja. Ja.
0: En ik kom jullie niet vervuilen, maar ik kom jullie groeten.
1: Ja.
0: Ik kom jullie groeten en ik kom jullie bedanken.
1: Ja.
0: Weet je? En ik kom weer iets voor jullie brengen.
1: Ja.
0: En ik hoop dat het echt van harte wordt genomen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Dan heb je die mooie reis gemaakt.
1: Ja.
0: En als je dan wilt en je denkt van, ik ga die wasie dan extra wasie doen. Wat voor onze gedeelte heb je hier al gedaan?
1: Ja, je hebt je verlichting hier al gevonden en dat is belangrijk. Ja. Mensen moeten die druk niet voelen. Alles, alle wetten op de hele aarde gelden overal. Dus of je nou in China gaat wassen of niet.
2: Ja.
1: Je kan het
2: en
1: hier
2: hoef
1: gewoon
2: je
1: doen.
2: Zelf niks op te leggen.
1: Nee, het hoeft
2: geen
1: niet.
2: Beperking
1: het allemaal
2: te zijn van je moet naar Suriname.
1: Ik moet,
2: het kan,
1: per se,
2: zoals
1: kan
2: zegt,
1: hier.
2: Het kan ook hier. Hè? Dus het is hoe je denkt, hoe je erin staat.
1: Ja, precies.
2: Ja, ja. Mooi.
1: Nou.
0: Prachtig.
2: Yes.
0: Het einde van de eerste uur.
1: Hier, hè?
2: Ja.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortus in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. Alleen menselijke acteurs en scenario's komen in aanmerking voor een Oscar en acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is bij toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Nederlanders blijven nog steeds voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Volgens de reisbranchevereniging ANVR willen mensen best op vakantie, maar is er onrust rondom het vliegen en wordt er gekozen voor meer zekerheid. Daarbij speelt het nieuws rondom de kerosinetekorten door het conflict in het Midden-Oosten een grote rol, aldus de ANVR. Door de onrust daar kiezen Nederlanders nu vaker voor bekende Europese bestemmingen rond de Middellandse Zee. Vooral bestemmingen in Turkije zouden weer populair zijn. De Amerikaanse president Trump schrijft in een brief aan het congres dat de vijandelijkheden met Iran zijn beëindigd sinds de wapenstilstand van 7 april. Vrijdag was het 60 dagen geleden dat Trump het congres op de hoogte bracht van de aanvallen door de heersers in Israël en Iran en is hij wettelijk verplicht om binnen 60 dagen toestemming van het congres te vragen voor verdere militaire acties. De president bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ontdek je plek en vind je kracht. Op zaterdag 5 september vieren we...

in een feest line-up. Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en

0: Ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.
1: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete

0: Soms verandert een gebeurtenis het leven voor een gezin voorgoed. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft duizenden ouders en kinderen diep geraakt. Verhalen van onzekerheid, strijd, maar ook van kracht. Stichting Ontdek Je Plek zet zich in voor deze gezinnen. Om samen te zoeken naar herstel en een nieuwe weg vooruit. Ben jij ook een gedupeerde en heb je behoefte aan begeleiding? Wil je gehoord worden? Meld je aan bij Stichting Ontdek Je Plek. Volg ons op www.ontdek-je-plek.nl of via Facebook, Instagram, TikTok of Snapchat.
1: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. 665.

0: volgt een persbericht van het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname Consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal, Roseline Daan, heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Belvin Bova van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, afgekort BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panka en mevrouw Rosaline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname moet weer schitteren als voorheen. En daarvoor moet onder andere geïnvesteerd worden door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Ze is reeds in contact geweest met bekende Surinamers in Nederland, zoals Mavis Breuster, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Ariette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Sucra, Helmut Sedok, Raj Mohan en Clyde Stewart. Natuurlijk zijn er ook Suriname's bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet bereidheid uitgesproken om een volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen, het herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat de onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bova gepropageerde visie Make Suriname Shine. Alsmede in het licht van de ontwikkelingsrichting als uiteengezet in de jaarrede door haar excellentie-president Jennifer Geerlings-Simons. Ambassadeur Panka, die de activiteiten ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van de burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme. Aldus een persbericht afkomstig van het consulaat-generaal Suriname in Nederland. Was getekend R. Daan.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdam.

0: om kritiek te krijgen. Dus daar worden we alleen maar beter van, zeg ik.
1: Ja.
0: Dus kom maar niet zeggen, ja, jullie doen alles goed. Nee, tuurlijk maken we wel eens foutjes. En het is volgens mij niet erg. Ik heb ook geleerd van mijn oma weer. Fouten mag je maken. Je moet er wel lering uit halen.
2: Precies.
0: En dan ga je veranderen.
1: Ja. Ja.
0: Weet je, dan maak je een bocht. Dan ga je dingen anders aanpakken.
1: Mm-hmm.
0: En heel vaak zie je ook onze kinderen die bang zijn om fouten te maken. En juist omdat ze bang zijn om fouten te maken, dan maken ze zoveel fouten. En blijven ze in die fout hangen. Die fout wordt alleen maar groter en groter. En dan is het de kunst, hoe stap ik uit deze foute beslissingen die ik gemaakt heb. Mindset. Weet je, ik heb een jongen die bij ons traint in de gym. Hij is altijd te laat. En hij stuurt wel netjes een berichtje. En dan zegt hij, ik ben 5 minuten te laat. Ik ben 10 minuten te laat. En op een gegeven moment zegt de coach en trainer, ik sta daar en ik begin te lachen. Ik zeg, Ilatibaga, zegt hij. Ja, maar ik heb gemeld. En die coach zegt, broer, tijd is geld. Zij kijkt zo aan en hij zegt, tijd is geld. Tijd, op tijd komen. Dat betekent dat je mij niet serieus neemt. En iedere keer kan je wel zeggen, oh ja, 5 minuten. De ene keer zeg ik, oké, kan gebeuren, je weet maar nooit. Maar de tweede keer, de derde keer, dat wordt een route, ritme, een routine.
1: Ja.
0: Dan moet je voor aanstappen.
1: Mm-hmm.
0: En jij alleen kan het veranderen door, beginnen we weer, door op tijd op te staan. En in die wekker zetten, zoom, oh ja, 5 minuten man, even 5 minuten.
2: Ja,
0: hij zegt tegen me, Tante Claire, slaapt u niet met de wekker? Heeft het toch wel eens? Ik zeg, ik heb geen wekker.
1: Nee.
0: Ik zeg, nee, ik woon in Suriname. En om 5 uur in de ochtend ging Radio Apinti. Die begon die Pinti te spelen. Dan wist je dat je op moest staan. Dus ja, ik heb geen wekker. Dat was, oh man, dan ga je zitten, precies de routine die ik zeg. En dan weet je één ding, je gaat douchen. Je moet je onderbroek met sunlight zeker, die roesjes op de achterkant. En dan ga je, en dan zet oma je baddoek om je middel. Dan ga je je brood maken. En in je brood maken als je broertje of zusje. Ik had geen broertje of zusje, maar ik had wel een nichtje. Dan moest ik ook haar brood maken. Okay. Heel jong moet je brood smeren, je brood maken. Je zet in je broodtrommel. Als je drinken wil meenemen, zet je drinken. En je maakt alles mooi. En je zet het klaar. Je hoeft nog niet in de tas te zoeken. Want tante kon controleren. Iemand kon controleren. Is het goed gezet? Is die beker goed dicht? Is er een plastic zak eromheen dat je dan moet je draaien? Want dan gaat het niet. Sta je al op de bus te wachten? Want het is gedoe om naar de stad te gaan. Dan pak je bus. En dan ben je op tijd bij de graven. En dan bij de steenbakkerijstraat. En dan loop je. Dus je loopt op je gemak. Want je moet niet haasten. Want je is zwikkie. Je loopt op je gemak. Alle kinderen. Je ontmoet anderen. Je loopt rustig daar naartoe. En daar liep ik zo met mijn oom mee. Want dan dacht ik, ik kan nog een extra broodje vinden. Daar bij een van die sneesjes. En dan kan ik mijn broodje weggeven slim, aan een kind.
1: Slim.
0: Die geen eten heeft. Dus dan gaf ik mijn brood weg. Want ik had lekker een broodje van die sneesje. Met een spiegel ei. Of iets anders wat lekker was. Weet je, en dan zat hij zo, je brood. Dan dacht ik, ja, ik heb ook brood voor je. Dan gaf ik brood met jam weg. En heel erg blij met brood jam. Vruchtenhagel.
1: Ja.
0: En wat één ding wat mijn oma altijd zei, wij mochten geen brood met sardine meenemen. Terwijl heel veel van die kinderen hadden brood met sardine.
1: Ja.
0: Maar wij mochten geen brood met sardine meenemen. Oma dacht, je tea en je crossie tea ook toe. Weet je, het heeft een sterke geur, weet je, dat soort dingen. Dus nee, thuis mag je sardine eten, maar dat mocht niet. Dus je krijgt brood met pindakaas. Kaas. Vruchtenhagel. Dan kan ik hem drinken ook. Dan geef ik mijn drinken ook weg, want dan heb ik een saf gekregen. Zo ging het eraan toe.
1: Dus zo jong
0: meisje.
1: Is je aan te onderhandelen. Hey,
2: zo, wauw.
1: Jawang.
0: En zo ga je. En ik was dan op tijd op school. Want voor de bel gaat, stond ik alleen in de rij. We staan allemaal in de rij, want je moest in de rij staan netjes. Daar komt soms, ik zat op een hele strenge christelijke school. Dan kijken ze ook of je sokken goed zijn, je schoenen gepoet zijn, je kraag netjes is, weet je. Want als het die eruit zit, dan word je uit die rij gehaald, weet je. Dus ja, en dan gaan we de vlag hijsen. Ik zeg, dus op tijd komen. Ja, hier ben ik niet op tijd, maar dat zijn andere dingen. Want ik kan niet makkelijke afspraken hebben, want ik heb zoveel verplichtingen ertussendoor. En dat geef ik al van tevoren aan, dat van, hé, luister,

0: dat soort tijdstip gaat me misschien niet lukken.
1: Ja.
0: Want ik moet dit doen en ik moet je die trainer niet voor de gek houden en je coach niet gaat houden. Want dan gaat hij je niet meer serieus nemen. Maar de tijdstip gaat hij steken in iemand die goed betaalt en die wil en die op tijd is.
1: Ja, klopt.
0: Ik zeg, onthoud dat en neem dat mee. Klopt. En hij is morgen ook toevallig jarig.
2: Ja!
0: Dus ja! Of keer. Hij is een schatje.
1: Ja.
0: Dus je pikt het wel, maar als je het blijft pikken, dan krijg je iemand niet zo ritme.
2: Ja, precies. Hè. Vaak dan hou je het in stand. En vaak is het iets onbewust, hè, wat ze vaak doen. Mm-hmm. En als je ze erop wijst, dan gaan ze aan. Dan denk je, oh ja, wacht, inderdaad, wacht. Vroeger, als ik het deed, had ik alleen last ervan, maar nu hebben ook anderen er last van. Dus laat me één ding veranderen. Als je één ding maar verandert in zijn routine, dan is hij op tijd. Zeker weten.
0: Ja. Maar voor de rest, hey, sweet boy, we roepen hem opa af en toe. Hij doet een move als opa af en toe.
2: Ja, ja.
0: Maar dan was sweet boy. En je ziet bij hem van, weet je, ik wil.
2: Ja.
0: Maar er zijn nog wat dingetjes die
2: opstaan. Dingetjes.
0: Maar hij wil. En deze gasten zijn voorbeelden voor anderen.
1: Ja.
0: Kijk, hij wil. Hij komt, hij is laat. En hij neemt die biggie takkie van die man. Nee. Van ja, je bent laat. En hij schroot hem gewoon iedereen bij. Is misschien dat het helpt. En hij zegt, ja, sorry. Maar hij is er weer de volgende dag.
2: Ja.
0: En de andere, die zal een kort lontje hebben. Van ja, maak op barmi. En die komt niet meer.
1: Oh.
0: Maar het is een teken van zwakte.
2: Ja.
0: Kritiek hebben we nodig. Kritiek heb je nodig om te kunnen groeien.
2: Ja.
0: En niet alle kritiek hoef je mee te nemen. Maar
2: de
0: kritiek die bij jou past. En je denkt van, hey, daar kan ik wat mee.
2: Ja.
0: En die kritiek die denkt van, hey, luister, neem wat mee.
2: Mm-hmm.
0: Wat je denkt van, oh, dit kleine stukje.
2: Ja, precies.
0: En laat het.
2: Ja.
0: Maar durf.
2: Ja.
0: Weet je, want we menen het met je.
1: Mm-hmm.
0: We doen het niet om je pijn te doen.
1: Mm-hmm.
0: We doen je niet omdat we je willen afkraken. Maar we willen ook zien dat al onze jongeren echt zo'n transformatie maken. Dat eigenlijk iedereen, zelfs de politie, Amsterdam zegt, wat is er gebeurd met jullie?
2: We hebben het zo rustig.
0: Weet je, wat is er gebeurd?
2: Ja, echt, hè?
0: En ik bedoel, we gaan niet iedereen.
2: Nee.
0: Op die galerij kunnen krijgen en dat iedereen in een bepaalde houding gaat lopen. Maar als we 70% aan mee kunnen krijgen, zelfs 60%, dan hebben we meer dan de helft mee.
1: Mm-hmm.
0: Weet je?
1: Mm-hmm.
0: En we kunnen niet iedereen veranderen.
2: Nee.
0: Want mensen zeggen, ja, criminelen. Ik hoor dat als je op de social media kijkt, dan

0: Ja, je weet niet wat je naar je toe haalt. Ja.
1: Weet je wat er allemaal gebeurt wanneer je 's avonds schudt, je hebt een nachtmerrie? Mm-hmm. Je weet niet wat oma heeft gezegd.
0: Mm-hmm. Nee. Mm-hmm.
1: Je weet niet wat het universum met je doet.
0: Ja.
2: Ja.
1: Je weet niet wat je op je schouders hebt gehaald. En plus, je geeft anderen nog werk. Want je geeft je moeder werk. Je geeft je familie werk. Want ze moeten gaan investeren in iets wat ze niet om hebben gevraagd. Want ze hebben al die rustzak. En jij houdt er nog
0: meer bij
1: die er nodig is. Uh-huh. Het komt misschien ergens vandaan. Maar laten we daarvoor waken. Uh-huh. En laten we net als ik vanmorgen zei. En dan ga ik het woord aan jullie geven. Verandering begint bij jezelf. Uh-huh. Om de tafel zitten met elkaar.
2: Ja, ja, ja.
1: Haal die vierkante tafel weg en maak het rond. Uh-huh. Dat we elkaar goed kunnen zien. Elkaar kunnen vasthouden. Uh-huh. Samen iets doen. Samen bundelen. En als je dan dat kan, dan mag je je vierkante tafel weer gaan zetten. Maar probeer in een cirkel te zitten met elkaar.
2: Ja.
1: En elkaar aan te kijken, vast te houden. Uh-huh. En waar het niet gaat en je denkt van het lukt niet, zoek hulp.
2: Ja.
1: Want er zijn genoeg mensen die je willen helpen.
0: Absoluut.
1: Er zijn genoeg mensen, maar je moet aankloppen.
2: Ja. Uh-huh.
1: En ik bedoel, van ik kan je wel zeggen, ga naar Black Man Talk. Maar misschien werkt het niet daar.
2: Uh-huh.
1: Er is een andere talk.
2: Uh-huh. Ja. Zeker, zeker.
1: Of een andere TikTok.
2: Maar
0: move.
2: Ja, ja, ja, ja. Daar gaat het om.
1: Daarom is die fiets toch move.
0: Ja, ja, ja, toch?
2: Rino heeft hem. Van
1: move.
0: Move.
1: Ga in beweging. Ga in beweging. En kijk welke kant je opwaait.
0: Ja.
1: Net als hoe de wind waait. Je ziet, oké, hij waait.

0: vijf gewoon boven bleef staan, dan kreeg ik strafwerk. Je moet je netjes aankleden als je hier zo op school aanwezig bent. 50 maal morgen inleveren. En een andere was, de school bij jou, volgens mij zei je iets van de school begon om 8 uur.
1: Ja.
0: Bij mij begon het ook om 8 uur. Dat betekent 8:10 moest ik reeds aanwezig zijn. En dan, want je moest de deur passeren. En daar stond de school naar binnen kwam. En dan kreeg je ook strafwerk. Mm. Ik moet voortaan op tijd aanwezig zijn op school.
1: Mm.
0: 25 maal. Laat je ouders het morgen ondertekenen, morgen inleveren. En dan kom je nooit meer laat. Want je schrijft je als een ding. En je had het ook, je hebt het in het eerste uur ook gehad, Claire, over een moxalesi, toch?
1: Ja.
0: Met gerookte kip en vlees, kipvlees en dit en dat. Ik neem aan, je zei ook zoutvlees op. Ik weet het niet. Maar welke is de lek? Kennen jullie een paar moxalesis?
2: Oh, verschillend.
3: Ja.
2: Masoesalesi, Jarpesalesi, bakkeljauw.
0: Noem ongeveer 5 tekst op.
3: 4, 5.
2: Bakkeljauw, masoes. Ja. Jarpesi moxalesi.
0: 2.
2: Gele pesi moxalesi.
0: 3.
1: En die ene met die witte bonen.
2: Dat is toch zo'n
1: Black Eyed Pea
2: of nee? Het is niet die jarpissie.
1: Nee, het is, ik weet niet hoe die heet, maar het is zo met een witte boon. Die hadden we ook. Een witte lange boon.
2: Je hebt ook salamoxalesi.
1: Ja, ja, maar dat is Holland.
2: Oh, dat is
1: sorry,
2: Holland.
1: Hè? Ja, Suriname. Maar ik vind dat salamoxalesi.
2: Oké.
0: Okay. Ja,
3: maar
0: salamoxalesi.
1: Suriname, kennen we geen salam. Dat zeg ik. Het is
0: salamoxalesi heb ik ook gekend in Suriname.
3: Ja, jij kent het ook. Ja, veel mensen niet aten.
0: Oké. Als we te veel bachau hadden gegeten, dan een variatie was salamoxalesi in plaats van die bachau.
2: Oké.
0: En die bonen die jij in gedachten had,
3: nee, wel.
0: Was die witte, was Sebiari Moxalesi.
2: Ja, die is ook lekker.
0: Sebiari Moxalesi. Maar weet je voor maar welke van die 5 vonden jullie het lekkerste? Waarvoor konden jullie zeggen, je bent morgen jarig en we gaan Moxalesi koken.
2: Toch
0: welke moeten we voor jou morgen klaarmaken?
2: Voor mij die Sebiari.
0: Wat zeg je?
2: Voor mij Barbara die Sebiari Moxalesi. Ja? Die vond ik het lekkerste.
0: En Claire?
1: Nou, maakt er niet zoveel uit, want je hoeft bijvoorbeeld
0: Thuis niet aan te maken.
2: Claire houdt.
1: Oei, Moxalesi, nee.
2: Oké.
0: Okay. Hoef je die Moxalesi niet?
2: Niet als
1: ik lust het wel, ik vind het ook wel lekker op zijn tijd. Maar niet als ik jarig ben dat je moet zeggen een Moxalesi.
0: Oh, ik wil je gewoon laten kiezen, want jij wil pom hebben.
1: Nee, ik hield ook niet van pom. Ik vond pom altijd niet zo smeuiger uitzien. Zo geweldig. Ik vond het echt op iets lijken. Dus het heeft heel lang geduurd dat ik pom heb gaan waarderen. Ja, ik ben zo heel vervelend kind. Ik heb ook geen pastei.
0: Welke Moxalesi ik het lekkerste vond, daar konden ze me, niet speciaal op mijn jaardag ook, maar daar konden ze me wakker maken. En ze zouden zeggen, je hebt lekker, je kwam van school en je was moe. En je bent een beetje ingedut. Wat wakker? We hebben, want daar aten we niet in de middag. We aten breakfast naar school, thuis. Ja. En dan, daarvoor konden ze me direct wakker maken. Als ze hadden klaargemaakt.
1: Anitri Berry vond ik ook wel lekker, maar mijn oma zei dat het geen Moxalesi was.

0: ook gehoord, ja. Maar u had het over Moxalesi. Er is toch één Moxalesi waar ik echt waardeer. Dat is echt, die waardeer ik echt. En dat is...
1: zeg het maar.
0: Bitawiri Moxalesi.
1: Ja, Bitawiri Moxalesi.
2: Zeker.
0: Die waardeer ik, ja. Met alles erop en eraan, echt. Ja. En als ik die eet, wil ik ook... Ja, ik mag het niet echt eten, maar dat vind ik ook wel lekker. Agouteren, alles moet erin zijn. Gewoon alles.
1: Zal ik het aanvullen?
0: Ja.
1: Bakabana.
2: Ja, sowieso.
0: Kop, en een lemmetje.
1: En een beetje sambal.
0: Ja, maar weet je wat ik me lekker vond bij meneer Benassi?
1: Die bakabana, dan zie je die komkommer, dan zie je die peper. Dan, je weet niet waar je moet beginnen.
3: U zegt wel plannen vandaag.
2: Maar ik wil het even nu, hoor.
0: Is birambi op zuur met oker?
2: Ja, die kan
0: ik. Ja. Er is toch eentje die ik waardeer.
1: Ja. Ook lemchi met moxalesi. Kon je me wakker voor maken. Ai. Maar ik heb lekker geluisterd en ik laat jullie wel verder gaan.
2: Ja, dankjewel. Ja, nu met trek.
0: Nou, geniet dan morgen lustig bitawiri.
2: Ja, nou.
0: Met
3: alles erop en eraan.
0: Met alles erop en eraan.
2: Overleg met mijn dokter, hoor.
0: Ja, en wat wil ik erbij drinken? Een mix van Fernandes. Vroeger was ik wel gek op Fernandes, maar op die oranje. Die cream ginger. En als je die blik of fles op de koude, die ginger in je neus toch?
2: Ja, dat moet je.
0: Ja, dat gaat. Geweldig. Goeiedag, je bent in de uitzending. Hallo. Hallo. Je moet die radio alsjeblieft wat zachter doen.
2: Nee, maar ook de stem komt niet door, hè? Dus dat gaan we straks proberen.
0: Ja. Mocht u terugbellen, willen we vragen om uw radio zachter te doen of uit te doen. Want dan kunt u ons beter verstaan. En dan kunnen we elkaar beter verstaan.
3: Zeker.
0: Maar al die lekkernijen die nemen
3: we
0: mee.
3: Ik heb ideeën.
0: Want jij gaat van Annie Liberi maken, hè? Of,
3: Who knows? Misschien die Bitawiri Moxalesi. Hey,
2: die ook wel.
3: Ja,
2: dat is ook lekker, hoor.
0: Ik vind dat jij eentje maakt.
2: Ja, waarom jij?
0: En ik één.
2: We gaan dat doen.
3: Is een afspraak. Met alles erop en eraan.
0: Met alles erop en eraan. Alles is zo, mijn god.
2: Balansen doen we op een andere dag, hoor.
0: Ik voel gewoon hoe die shoe langs mijn mond loopt.

0: liefde is. Jullie sturen liefde naar mij toe. Ik stuur liefde naar jullie. Claire, ik weet niet waar over die man het had van Tante Loes. Meneer Ramon had gebeld en noemde steeds mijn naam.
1: Oh,
0: hij heeft gebeld als tweede vanmiddag bij jullie.
1: Oh ja, die meneer Mané. Maar ik weet ook niet hoor waar het over gaat. Maar ja, dan een trattoria, Tante Loes. Kom,
0: nee,
1: laten we lekker over lekker eten praten.
0: Noemen, ik heb niet gebeld.
1: Ja.
0: Ik heb niet gebeld. Ik voel mij niet lekker, meiden.
1: Ja.
0: Dus, maar dat weet je, Claire.
1: Ja.
0: Dus ik snapte er helemaal niks van. Ik denk, waarover heeft die man het?
1: Ja, ja.
0: En we blijven kijken ook naar buiten in de tuin.
1: Ja.
0: Maar ja, de pijn is niet prettig.
1: Ja.
0: Dus ik denk, wat lul die man nu?
2: Oh.
0: Meneer Banansi, hoor nou. Je hebt al die gerechten genoemd en je hebt die vrouwen uitgedaagd. Maar je bent vergeten om te zeggen, Orshade, ik groet jullie.
3: Dat is waar.
4: Wow.
1: Ja.
4: Ga rechten blijven komen.
1: Echt hoor. Echt.
5: Even een momentje organiseren.
1: Ja.
3: Ja, maar dat vind ik wel het mooie van de Surinaamse cultuur. Maar ook gewoon wij als bruine mensen. Dat we van dingen die ons zijn opgelegd of dingen die vanuit nood zijn ontstaan, dat we er zoiets moois van maken.
2: Ja.
3: En dat heb je met alles. Je hebt
2: Precies.
3: het met die kotto.
2: Ja.
3: Hoe het is gekomen. En wat we ervan hebben gemaakt.
2: Ja.
3: Je hebt het ook met die moxalesis. Je hebt het met zoveel gerechten. Hè? Dat we het gewoon hebben omgetoverd.
5: Tot iets.
3: En
5: excellentie.
3: Ja. En dat vind ik wel het jammere, dat als die dingen dan over.

0: Ze had geloof ik iets met aardappelen gemaakt. En kip gegrild in de oven.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar toen ze dus klaar was, had ze het op het aanrecht gezet om af te koelen.
1: Ja.
0: En dan was ze iets anders gaan doen.
1: Oh.
0: Dus op een gegeven moment komt ze terug.
1: Ja.
0: En ze zegt tegen die man, waar is de rest, waar is het vlees? Waar is al het vlees naartoe? En die man die zegt van, maar ik heb het gegeten.
1: Oh.
0: Hij zei, ik ging ervan uit dat jullie al hadden gegeten.
1: Oh.
0: En die vrouw zegt, nee, ik heb net gekookt. Ik laat het op het afkoelen, want ik ga zo de kinderen halen. Dus wanneer ze thuis komen, dat ze dan konden eten.
1: Ja.
0: Die discussie die daarna volgde. En hoezo? Want ik dacht dat jullie al hadden gegeten. Hij ging in slachtofferschap.
1: Oh.
0: En hoezo? Dus zeg van, hoezo denk je? Waarom heb je me niet even gevraagd? Van, schatje,
1: precies,
0: is het oké okay dat ik hè, dingen... Maar wat ik het ergste van alles vond, was dat hij een bordje alweer in zijn hand had om die laatste twee stukjes vlees te pakken.
1: Oh, wauw.
0: Dus ergens, nergens ging in hem ging iets aan van, ik heb een gezin.
1: Ja.
0: Ik heb kinderen en een vrouw die ook moeten eten.
1: Ja.
0: En ik keek naar dat ding en mijn bloeddruk die steeg naar 400. En nog steeds als ik erover nadenk, steeg naar 400. En ik denk, ja maar, hoe in hemelsnaam?
1: Wauw.
0: Zeg jij dat jij de beschermer van je gezin bent?
1: Ja.
0: En laat jij dit gedrag zien?
1: Wauw.
0: Dat het alles alleen maar draait om jou.
1: Mm.
0: En niet om de mensen waar jij zorg voor hebt.
1: Ja.
0: Waar komt dit vandaan?
1: Mm.
0: En hoezo heb jij geen

0: Ja.
1: About it. Maar wat je ook benoemt, wat je heel mooi vindt, is dat andere mannen nu ook opstaan.
0: Absoluut.
1: Met andere mannen praten. Ja. Soms zie ik ook filmpjes voorbij komen dat andere mannen dan tegen de ander zeggen van... ja, maar onze vrouwen zijn onveilig. Mm-hmm. En het is niet maar één vrouw.
0: Als, hè? Als, ja.
1: Het is onze vrouwen.
0: Als collectief.
1: Dus
0: ja.
1: Wij als mannen dienen allemaal op te staan... Hè? Om onze vrouwen in bescherming te nemen. Ik vind het mooi.
0: En ik
1: zie het nu ook meer. Hè. Gisteren bijvoorbeeld bij Black Man Talk.
0: Ja?
1: Kwam er echt een king. En ik was bezig op mijn telefoon. Alvast een beetje aan het filmen. Je weet hoe ik dat soort dingen doe.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment kwam er echt een man. Een king kwam naar me toe. En hij zegt...
0: Dat vrouwen zeggen van nee man. Geef mijn portie maar een fikkie, ik hoef niet meer. Laat mij maar eventjes. Laat me even met mezelf zijn en met mijn healing bezig zijn. En helemaal niet dat ik moet een partner hebben, dit, dat. Eerst even mezelf.
1: Yeah.
0: En dat als er dan iemand ten tonele verschijnt... dat ze even rustig de tijd nemen om die persoon te leren kennen. Dus dat we daar
1: niks
0: anders mee omgaan.
1: Ja, ja,
0: ik ben blij
1: hiermee.
0: Even rust pakken. Precies. En die vaart eruit halen. Want juist als je heel snel gaat... ga je dingen over het hoofd zien.
1: Klopt.
0: Die heel erg belangrijk zijn voor je. En ik adviseer dat mensen ook tegenwoordig.
1: Ja.
0: Van,
1: neem tijd
0: neem maar
1: voor
0: langer
1: jezelf.
0: De tijd. Neem langer de tijd. Je hebt geen haast als iemand voor je bedoeld is. Gaat die wachten. Gaat die er zijn. En die gaat je niet dingen laten doen tegen je zin in. En je gevoel van veiligheid borgen. Want dat is ook heel erg belangrijk.
1: Precies.
0: Ik heb nog, toen ik nog in de dating scene was, ik met hem. Ik denk, als dit het is, laat dan maar. Echter. Maar ook echt dat... Ja, maar iemand één keer heb gezien.
1: Mm-hmm.
0: En ik had tijdens die ene keer al dingen gezien waarvan ik...
2: Ja, iemand doet dat.
0: Ja, oké. <okay. laughs> Is een manier. Voor bepaalde mensen werkt dat. Maar in ieder geval, je gaat iemand zien die wel met inner work bezig is.
1: Ja.
0: Maar echt dat je dan één keer afspreekt. En dan denk ik van nee, van mij hoeft het niet meer.
1: Mm-hmm.
0: En dan krijg ik op een gegeven moment een berichtje. Oh, je hebt me gelaten.
1: Mm-hmm.
0: Nu.
1: Mm-hmm.
0: Niet gisteren. Nu. Mm-hmm. Want... We kunnen blijven uitschrijven, maar je weet niet hoe lang je hier nog bent.
1: Mm-hmm.
0: En voordat je de transitie maakt, weer terug naar jezelf. Hoe mooi is het als je generationeel trauma, weet je, bepaalde dingen waar je tegenaan loopt, blokkades, whatever, neem het, alles wat in je rugzakje zit.
1: Mm-hmm.
0: Dat lichter is.
1: Mm-hmm.
0: En dat de jaren die je nog hebt,
1: mm-hmm.
0: dat je die zware steen niet meer hoeft mee te leuren overal naartoe.
1: Mm-hmm.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: En het is dan ook makkelijker om op die positieve, hoge, lichtere frequenties te blijven.
1: Ja.
0: Want hè, nogmaals, alles is energie.
1: Ja, precies.
0: En het is heerlijk. Als ik nu terugkijk, ik heb geen spijt van de dingen die me zijn.
1: Mm-hmm.
0: De keuzes die ik heb gemaakt, want ik heb ervan geleerd.
1: Zeker.
0: Daarom zeg ik ook, niks is fout.
1: Mm-mm.
0: Niks is fout. Misschien juist doordat je een keer een tussen haakjes verkeerd besluit hebt genomen, heb je een dieper inzicht opgedaan dan wanneer het de eerste keer eigenlijk gelijk jezelf verlopen.
1: Ja. Je wint niet alleen van winnen. Hè? Je leert juist van als het tegenzit.
0: Ja.
1: Zo zijn wij op de een of andere manier toch gewaaid.
0: Ja,
1: wanneer dingen makkelijk gaan, denk je, easy peasy.
0: Ja.
1: Maar juist wanneer je ervoor hebt moeten zweten en hebt moeten zwoegen.
2: Hè? Zie je toch ook die rijke les kinderen?
1: Ja. Eén briesje bij wijze van. En alles stort in. Terwijl als je juist ervoor hebt gestreden en je bent er juist 100% voor gegaan en je hebt geïnvesteerd, daar leer je veel meer van dan als het je heel makkelijk
0: kan aanwaaien.
1: Nee. Dus dat zie ik wel steeds meer komen, maar wat je zegt. Ja, ik wil meer daarvan. Dus mannen, inderdaad, sta op.
0: Mannen,
1: ga
0: sta
1: ook
0: op.
1: Aan jezelf werken. Hè?
0: Ja.
1: Je hoeft niet per definitie in een relatie te zitten.
0: Nee.
1: Werk eerst aan jezelf.
0: Precies.
1: Hè? Een relatie is een toevoeging, zoals je heel mooi aangaf.
0: Ja.
1: Het is geen verlenging, het is een toevoeging. Dus als je die mindset ook voor jezelf hebt, dan ben je niet alleen. Je bent niet alleen, want je hebt jezelf. En je trekt dan ook de juiste mensen aan.
0: Ja.
1: We hebben elkaar nodig, maar wel in een healthy way.
0: Ja,
1: niet in een toxic way. We hebben elkaar echt nodig in een healthy way. In de zin van, we kunnen

0: elkaar ondersteunen.
1: Ja.
0: Want als we het samen doen, alleen ben je sterk. Hè? Kom je vooruit.
1: Ja.
0: Maar samen ben je nog sterker.
1: Absoluut.
0: Hè? En dat is juist het patroon dat we hebben te doorbreken.
1: Precies.
0: Het systeem, ja, dat we, ja, hebben.

0: heb je verantwoordelijkheden en verplichtingen naar elkaar toe.
1: Klopt.
0: Kijk, hoe je dat vormgeeft moet je zelf weten, maar het is niet vrijblijvend.
1: Ja.
0: Dus als ik als vrouw aan jou aangeef van schat, wil je bijvoorbeeld de vuilniszak buiten zetten? Want die worden straks, die wordt zo opgehaald, de container wordt zo opgehaald. Moet jij niet tegen mij komen zeggen van nee, ik heb nu geen zin om het te doen, ik doe het straks wel. Je gaat het nu moeten doen. We hebben verantwoordelijkheden, want we zitten nog steeds in die maatschappij. We kunnen ook niet naar onze werkgever gaan. En als we daar zijn, die zegt ons iets om te doen. En we zeggen nee, ik doe het straks.
1: Kan wel, maar het
0: de jaarcijfers moeten. Nee, ik heb helemaal geen zin hoor, de jaarcijfers. Er zit dan een consequentie aan. En ook naar elkaar toe in de relaties hebben we die verantwoordelijkheden ook.
1: Zeker.
0: En je partner voelt zich gezien en gehoord. Als je daar gehoor aan geeft en actie op onderneemt. Van.
1: Ja.
0: En zo ontstaat die veiligheid. Dus als mannen zeggen van vrouwen, wij zijn als collectief niet veilig. Vaak ligt de oorzaak bij mannen. Want bij vrouwen, wij volgen. In het 3D. Wij volgen hier. En daar komt dan weer een reactie op. En dan weet je, op een gegeven moment zie ik daar sowieso een dynamiek. Die dan niet meer gezond is.
1: Ja.
0: Maar weet je, laten we geen vinger wijzen of elkaar nu de schuld geven. Laten we nu kijken, oké, reset. Hoe gaan we het in 2026 anders doen? Ik wilde er iets over vertellen, maar ik heb geen tijd meer om dat te doen. Dus ik ga het parkeren naar de volgende uitzending. Ja. Dan gaan we even die zielencontracten onder de loep nemen. Van wat zijn we hier komen doen en hoe kunnen we de dingen anders doen.
1: Mooi.
0: Zo kunnen we met z'n allen groeien.
1: Ja.
0: Vingerwijzen, laten we daarmee stoppen. Nee. Dat heeft geen zin meer.
1: Klopt.
0: Het helpt, het brengt ons nergens. Ja. Dat begint bij...
1: Jezelf.
0: Precies.
1: Dat. En ik had gisteren ook, die kwam net bij me naar binnen, zat ik met ik zat in een sessie met een dame die ik coach.
0: Ja.
1: En we hadden het bijvoorbeeld over de afspraken die je maakt met jezelf.
0: Oké.
1: Hè? Daar waren we mee bezig. En toen gaf ik haar terug, een nee voor een ander is een ja voor jezelf.
0: Ja,
1: klopt. Hè? En dat komt dan echt op dat stukje, daarom ging ik net ook aan.
0: Oh, ja.
1: Bij jou, van doe dingen die goed voelen voor jou.
0: Ja,
1: en anders is het een nee. Hè? En daar komt dat stukje bij mij dan terug.
0: Okay.
1: Een nee voor een ander is een ja voor jezelf.
0: Ja.
1: En zij heeft hem ook echt opgeschreven van, oh wauw. Wauw, inderdaad. Ze voelde hem ook echt binnenkomen. Hè? Omdat je hoeft niks te doen waar jij je niet fijn bij voelt. Hè? Je mag gewoon nee zeggen.
0: Precies, en je mag gewoon zijn.
1: Precies. Vooral dat. Ja.
0: Ja.
1: Ja, thank you.
2: Hoe zijn de
0: Ja, Claire.
2: Ja. Ik hou eens even stil.
0: Precies, dankjewel.
2: Ja. Dus dat, mooi wat jullie allemaal hebben gezegd.
1: Ja.
2: Het is prachtig. En ja, soms moet je ook niet meteen nee zeggen, zeg ik. Soms moet je, als je het niet zeker weet, want heel veel mensen weten niet eens of ze nee of ja willen zeggen. Die stappen erin. En als je erin stapt en je komt erachter dat het niet voor jou is, omdat je het niet lekker voelt, dan mag je altijd nog zeggen, nou nee, dit vind ik niet fijn.
0: Nee,
1: tuurlijk.
2: Dat kan. En ga dan niet erin hangen van...
1: Ik ben er al eenmaal in.
2: Dat hebben wij vrouwen vaak. Weet je, laat me dat gewoon afmaken.
1: Ja.
2: Nee, als het niet goed voelt, stop.
1: Ja.
2: En ik heb het moeten leren. Jij hebt het moeten leren.
1: Ja, zeker.
2: Ouders hebben het moeten leren.
1: Ja.
2: Want we hebben het echt vandaag.
0: Ja, precies.
2: Echt meegenomen.
0: Ja.
2: Want die doen het vaak.
0: Ja. Klopt.
1: Ja. Klopt. 100%.
2: Dus dat, we zijn aan het einde.
0: Ja.
2: En Juanita is morgen jarig. Dus namens alle Yo mada we fasteri da rawai pip pip pip pip. Hoeré! Hele weekend, Jara.
0: Dank jullie wel.
2: Hele weekend. En ik wens iedereen een heel mooi weekend.
1: Ja.
2: Iedereen thuis.
3: 107.9 maar.

0: de Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de brandweer het sein brandmeester heeft gegeven voor de grote natuurbrand in het Harde. Afgelopen woensdag brak er brand uit op het militaire oefenterrein bij het Harde op de Veluwe. Gisteravond was al duidelijk dat het grootste gevaar was geweken en dat de bestrijding van de

0: brand werd overgenomen door de militaire brandweer. Die blijft nog aanwezig op het oefenterrein bij het Harde voor nakontrole en de verdere afhandeling, aldus de veiligheidsregio. In het Skagerrak tussen Denemarken en Noorwegen is bultrug Timmy vrijgelaten. Het dier lag wekenlang vast voor de Duitse kust en is daar in de Noordzee losgelaten. Hij kwam nog even boven water om een waterstraal te spuiten en zwom daarna weg. Eind maart strandde de bultrug in de buurt van het Noord-Duitse Timmendorfer strand. Dinsdag werd Timmy in een bak met water geladen en met een schip naar de Noordzee gebracht. Experts hadden kritiek op de actie omdat de reis zwaar zou zijn voor het verzwakte dier. In de Verenigde Staten heeft een federaal hof van beroep de verzending per post voorlopig opgeschort van een pil die bij de meeste abortussen in Amerika wordt gebruikt. De pil, Mifepriston, is alleen te krijgen bij artsen of klinieken. Met dit besluit wordt de toegang tot abortus van vrouwen in de VS verder beperkt. Die toegang was al een stuk minder geworden sinds de uitspraak van het Hoge Rechtshof in 2022, waarmee een einde kwam aan de federale garantie van het recht op abortus. En acteurs die gecreëerd zijn met AI niet. De beslissing van de Academy, de organisatie rond de Oscars, komt na het gebruik van een AI-versie van de vorig jaar overleden acteur Val Kilmer. Deze versie is met toestemming van zijn familie te zien in de film As Deep as the Grave. Het gebruik van AI blijft gevoelig in Hollywood. Acteurs en scenaristen zien hun toekomst bedreigd door gebruik van kunstmatige intelligentie. Het weer, vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen 17 graden aan de noordwestkust tot 25 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: De huuraangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

zondag 21 juni 2026. Na een live pokoe voor Kopro Tutu en DJ Boeru en catering is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana schuitje varen. En dat 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 00038005 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Mike.

0: korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nou. Ja, ba oroboy futan Eugenie talk. We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ye me gwa mooi ketiteng, wa ye silinga. Ja! Juwelier Wiering aan de Fernand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hippie. Jullie Wiering, Wedlandbosstraat 27 tot 29. Anno Fotenti Moon, Anno Fotenti Wiki, Na Fotenti Jari. Hippie. Jullie Wiering.
1: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam.

0: Liefdevol leven. Een programma waar liefde, licht en leiderschap centraal staan. Maar dan niet verheven, nee, vanuit u en mij en onze verhalen. Woorden van wijsheid. Luister zaterdag tussen 1 en 2 maandelijks, ieder begin van de maand op zaterdag hier bij Mart Radio. Ik verheug me erop. Tot luister!
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Suriname. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Persbericht vanuit het consulaat-generaal. Dienstverlening Suriname Consulaat in Amsterdam gaat positief veranderen. Het traject om de dienstverlening van het consulaat in Amsterdam, Nederland, is gestart. De consul-generaal Roseline Daan heeft met duidelijke instructies van de Surinaamse minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, haar werkzaamheden aangevangen. Onze dienstverlening aan het publiek dat dagelijks consulaire diensten van allerlei aard behoeft, zal moeten worden geoptimaliseerd en aangenamer gemaakt, zegt de diplomaat. Sinds haar aanstelling medio maart 2026 wordt eraan gewerkt om klachten over de dienstverlening tot het uiterste minimum te reduceren. Hierover is constructief overleg gevoerd met het personeel. Bovendien heeft de fysieke staat van het consulaat een technische inspectie ondergaan en is eveneens grondig geëvalueerd hoe de ICT-infrastructuur kan worden verbeterd. De twee nieuwe topdiplomaten van Suriname in het Koninkrijk der Nederlanden, ambassadeur Ricardo Panca en Roseline Daan, hebben hun diplomatieke opdracht van hun superieuren in Paramaribo serieus in uitvoering. Suriname door ontmoetingen en gesprekken, zegt Daan. Reeds is contact geweest met bekende Surinamers in Nederland zoals Mavis Broester, Ernesto Huur, Jurgen Rijman, Benito Naarden, Harriette Mingoen, Norman van Gom, Vincent Soekra, Helmoet Sedok, Rai Mohan en Clyde Sjoewart. Natuurlijk zijn er ook Sranang Mans bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds sinds jaar en dag hun bijdrage aan de Surinaamse zaak. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet de bereidheid uitgesproken om hun volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet bij de uitvoering van schoonmaak- en herstelwerkzaamheden, het schilderen en herinrichten van de ontvangstruimte en overige werkruimten. Daan zegt dat onderhavige inspanning dient te worden bezien in het bredere beleidskader van de door minister Bouva gepropageerde visie Make Suriname Shine. Alsmede in het licht van de ontwikkelingsrichting zoals uiteengezet in de jaarrede door Hare Excellentie president Jennifer Geerling-Simons. Panca, die de activiteit ondersteunt, zegt dat het consulaat een essentiële rol vervult als representatief verlengstuk van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten, met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme.
3: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. ongeëvenaard. Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
4: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent.

En u hoorde het jump van onze Queen of Soul, Aretha Franklin. Niet zo lang geleden werd haar geboortedag gevierd. Ze is al overleden. En wij vieren het vandaag dan ook in ons programma met haar muziek. En hiermee bent u weer beland bij het vierwekelijks programma van Vivel. En ik ben Andy Reder. Gelijkwaardig Herstel is een stichting van en voor ouders, jongeren en kinderen die zijn en worden geraakt door de kinderopvangtoeslagaffaire. En ik ga met Natasha Soumai praten over de toestand op dit moment, wat deze organisatie doet, en we gaan een oproep doen voor vrijwilligers om de slachtoffers of gedupeerden

0: en op het financiële herstel. Mm-hmm. Daar zijn we op naartoe gericht, zeg maar. En dat zei je ook goed aan het begin. Wij zijn opgericht van, voor en door ouders. Mm-hmm. Wij kunnen als de beste zeggen die ook geraakt is door de toeslagenaffaire. Ja, hoe ziet dan herstel eruit? En daarbij gaat emotioneel herstel en financieel herstel gepaard. Dat gaat niet alleen maar als je een financiële vergoeding krijgt. Dan wordt men bestempeld als je bent hersteld. Met die reden zijn wij ook 6 jaar geleden begonnen om iets van herstel te gaan zoeken. En eigenlijk sinds 3 jaar zijn wij een stichting die opgericht is dus door van, voor en door ouders. Mm-hmm. En ook met letselschade-experts. En eigenlijk iedereen die in de samenleving zegt, ik wil hier ook naartoe stappen. Nou, daar komen we straks op. Met heel veel vrijwilligers bestaat deze stichting.
1: Mm-hmm. Oké, toch om het weer even naar boven te halen. Kan je heel beknopt een voorbeeld geven hoe

0: toch dat wat je kan betalen, ga je betalen. Maar daardoor ga je andere vaste lasten niet betalen. Daar gaan dan de schulden oplopen. Nou, die roepen dan deurwaarders voor je deur op je af. Is alleen maar stress op stress op stress. Vervolgens raak je gewend hoe je ook deurwaarders moet, creatief met ze moet zijn om ze eigenlijk te omzeilen. Dus dan ga je je kinderen zeggen, joh, de deuren gesloten houden, gordijnen dicht. Dus je gaat op een gegeven moment heel geïsoleerd leven. Dat is ook al iets wat begint, waardoor de hele gezin stress ervaart. Vervolgens, je gaat met deze stress, want je moet ergens overleven, je gaat naar je werk. Je komt met die stress of te laat op je werk. Nou, dossieropbouw. Ja, dus dan gaat je werkgever, maar niemand op dat moment, die stelt ook de echte vraag aan jou. Hé, maar hoe is het nou met je? Dat is hoe je het net aan mij vroeg, André. Hoe is het nou met je? Er zit een schaamte, want je gaat ergens, ben je toch in je hoofd, ik heb iets fouts gedaan, dus ik ga hier niet aan mijn werkgever zeggen waarom ik nu stress thuis beleef. Mm. Nou, dat gebeurt dan op je werkveld. Dat kan er naartoe leiden dat je je baan kan verliezen. Vervolgens jouw kinderen, in datzelfde gezin, die gaan ook naar school. Maar die uiten ook een vorm van stress. Nou, daar kijken dan de onderwijzers, die kijken daar ook naar. En je moet ook daar in een lijstje, in een vinkje passen. Als je dan een keer misschien uitgehongerd eruit ziet, of je komt met stress en je haalt lage cijfers, nou, dan misschien moeten we wel iemand van jeugdzorg erbij halen, want het gezin heeft begeleiding nodig. Mm-hmm. Nou, dan heb je dat systeem ook weer in je huis. Je partner die hetzelfde doet, die ook eigenlijk bezig is om het gezin bij elkaar te houden, maar ook een baan heeft, gebeurt ook hetzelfde mee. Dat kan er ook naartoe leiden dat je ook weer zonder baan komt te zitten. Als je geen baan hebt, heb je geen inkomen. Wil je uitkering vragen, wordt daar ook de deur voor je gesloten. Je hebt dan schulden, want de gemeente zegt, je moet overzicht krijgen in je financiën. Nou, wie kan mij dan daarbij helpen? Niemand helpt je daarbij. Niemand wil je daarbij helpen, want ze kijken onderaan de streep. Je hebt een manier van inkomsten gehad. Dus jij valt net buiten het boot. Je dus, bent geen uitkerings iemand. Dus dat kan een domino effect zijn.
1: Ja, dus ja, dat is een domino effect naar alle gezinsleden die in deze situatie zitten. En dat betekent dat je zegt, jonge gezinnen die beginnen aan de opbouw van hun leven, ja, en met gezin. Ja. En dat valt langzaam in duigen, ja, als ik het zo hoor.
0: Ja, en het toekomstperspectief valt dan ook weg.
1: Valt dan ook weg. Ja. Oké, goed. Dan hebben we weer een beetje in ons hoofd om wie het gaat. Goed, maar jullie richten je op schadevergoeding. Ja. Misschien kan je uitleggen wat jullie daarmee bedoelen of en hoe.
0: Nou ja, kijk, toen 6 jaar geleden is er eigenlijk zo bedacht, we hebben geld van deze mensen afgenomen, dus geld kan het goed maken. Mm-hmm. Alleen, nou, wat we net vanuit het voorbeeld, hè, mm-hmm, als je ziet hoeveel waardigheid van deze gezin wordt afgenomen als in persoon. Mm-hmm. Je wordt onzeker, je hebt gefaald, je kan niet als ouder bijdragen. De kinderen die worden ook hier onzeker van, want zij denken ook van, hey, heb ik hier ook een aandeel in? Iedereen geeft elkaar de schuld en je praat niet met elkaar. Maar je bent ook je regie uit je leven, mm-hmm, verloren, want je bent afhankelijk van andere mensen. Daarvoor ging je je toekomst niet opbouwen. Mm-hmm. Nou, en die waardigheid, dat heb je nodig om weer de toekomst in te kunnen kijken. Daar kan geen geldbedrag er tegenop. En wat wij zeggen, is dat gaan hand in hand. Ergens moet je ook je waardigheid terugkrijgen. Mm-hmm. Ergens wil je ook erkenning voor je leed in de vorm van een financiële vergoeding. Mm-hmm. Zodat je weer toekomstperspectief kan hebben. Mm-hmm. En wat wij dus doen in de stichting is die waardigheid terugkrijgen, dat kan als je voelt dat de samenleving, want het is niet alleen maar, hè, want er wordt gezegd, de Belastingdienst heeft dit gedaan. Ja, dit om met wie je te maken had op dat moment in jouw leven, met jouw gezin, je werkgevers, energiemaatschappijen, iedereen van de samenleving, die was daar ook bij. Mm. Iedereen was daarbij. En eigenlijk wil je terug, toekomstperspectief is ook, dat je weer vertrouwen krijgt in de samenleving, omdat je met deze samenleving ook weer verder moet om een toekomst te kunnen opbouwen.
1: Om even hierop door te gaan. Ja, want behalve de Belastingdienst, dat had je ook te maken met de woningbouwvereniging, je energieleverancier. Ja. Want daar krijgen mensen dan ook schulden. Ja. En die woningbouwvereniging, energieleveranciers en andere nutsbedrijven, die komen gewoon zonder rekening met je situatie te houden. Gewoon ook geld halen, deurwaarden sturen, eventueel.

0: toekomstperspectief. Je wilt weer een woningbouwvereniging kunnen vertrouwen. Je wilt onderwijs weer kunnen vertrouwen. Je wilt eigenlijk weer terug in dat bubbel van vertrouwen. Want dat wil je ook meegeven aan je kinderen. He, want zij zijn wel de toekomst van ons. En vandaar dat de stichting is heel erg op... hoe krijg je weer vertrouwen in een systeem? En systeem is ook een proces. Want je wilt door het proces... want wij staan voor procedurele rechtvaardigheid... is kan je in het proces, wanneer je tot aan die schadevergoeding komt... kan je ook in het proces die vertrouwen ervaren... in het proces dat men afspraken nakomt. Dat je gelijkwaardigheid, dat iemand gewoon tegen jou zegt... ik sta naast jou, ik heb geen oordeel. Zodat men ook weet, men als ons... van er zijn wel echt wel mensen te vertrouwen. Er zijn ook instanties die naar voren stappen en die zeggen... joh, wij omarmen jullie. En dat wil je weer voelen. En dan kan je ook gaan voor een financieel afsluiting... zodat je weer perspectief hebt. En dat is wat wij doen in het proces binnen de stichting.
1: Dus jullie begeleiden mensen dan, begrijp ik?
0: Wij faciliteren ze. Ja, wij faciliteren ze in dat proces... om dat stukje waardigheid aan ze terug te laten beleven. Dat is dat menselijke. He, we hebben een uitgangspunt, dat is menselijkheid. Is continu in het proces. Als je een ouder zegt, die zich bij ons komt aanmelden van... ik wil mijn verhaal opschrijven. Dat er dan gelijk een menselijke verbinding is. Iemand zegt, joh, daar kan ik je bij helpen. Wij gaan ervoor zorgen.

0: juist, want dat wil ik wel even benoemd hebben. Het is een gespreksleidraad waarbij de luisterende schrijver een tool heeft om baan kwijtraken, kind op school, noem maar op. Maar als dan een luisterende schrijver aan je vraagt, maar hoe zag toen je huis eruit? En hebben jullie in die jaar wel verjaardagen gevierd? Dan krijgt jouw leven meer... Want je hebt daar niet aan gedacht, want het was normaal dat je geen verjaardag vieren. Het was normaal dat je geen likje verf meer had voor je woning. Dus het kon best zijn dat je... En dan gaat het ook leven. Dan krijg je iets meer beeld wat er echt in je leven is gebeurd. En dan ga je echt nadenken van jeetje, maar ik had er niet eens bij nagedacht dat ik niet eens die verjaardag van die kids niet had gevierd. Maar ja, dan komen er vanzelf door het gesprek met elkaar te hebben. En dat zo'n luisterend schrijver net aanvullende vragen stelt op de situatie wat jij eigenlijk op dat moment vertelt, wat verdiepende vragen, dan krijgt jouw verhaal ook meer kleur. Kan op dat moment heel pijnlijk zijn. Maar het helpt wel om te snappen waar je doorheen bent gaan.
1: Het lijkt me trouwens voor de vrijwilligers
0: zijn, maar ook in mijn werk. He, want deze mensen die werken ook, die kunnen dat ook weer meenemen in hun leven. Om mens gewoon weer te kunnen zijn.
1: Oké. We gaan even in de versnelling. Ja. Dat proces is achter de rug. Er is een verhaal.
0: Ja.
1: Van een gezin en een situatie. En dan?
0: Je hebt dan je feit vaak verhuisd. Je hebt sowieso vaak hoor je altijd schulden. Deurwaarders aan de deur. Dat wordt allemaal uit het verhaal gehaald. En daar staan posten voor. En daar komt dan onderaan de streep, als je dat allemaal dus optelt, komt er onderaan de streep een voorstel. Krijg je een terugkoppelgesprek met een scharenlist. Want op dat moment, de luisterend schrijver heeft op dat moment eigenlijk, daar is de functie al van voldaan. Vaak, hè, dat is iets terzijde, hebben ze wel een band met elkaar voor het leven, wat ik ook vaak hoor. Maar op dat moment heb je met de scharenlist te maken. En de scharenlist, het kan ook vaak zijn dat uit het verhaal vaak misschien, hè, want misschien was er zoveel emotie tussen een verteller en een luisterend schrijver, dat misschien er net iets niet duidelijk is. Bijvoorbeeld een verhuizing. En dan kan een schadelist aan je vragen van joh,
1: kan je dat?
0: En dan kunnen ze hem weer een beetje aanvullen. Maar het kan ook best zijn dat er een document nodig is. Een document, vaak een onderbouwend document, die je bij de overheid kan ophalen om bijvoorbeeld je verhuizingen aan te laten zien. Nou, dat vult eigenlijk jouw feitenrelaas aan, waarmee een schadeanalist weer verder kan en de schadeposten kan berekenen. Nou, dan heb je een wisselwerking met je schadeanalist.
1: Ja.
0: En dan komt er een eindbedrag.
1: Oké, en dan komt er een eindbedrag voor schade. En bij wie wordt die schade geëist?
0: Ja, bij de overheid zelf, hè, want zij zijn degene die het ook veroorzaakt hebben.
1: Ja.
0: Dus uiteindelijk wat wij als stichting doen, wij faciliteren om de overheid en de ouder weer een soort van bij elkaar te brengen. En door middel van een vaststellingovereenkomst. Want als je die voorstel hebt, dan krijg je dus een vaststellingsovereenkomst als verteller. En dan kan je kijken van ja, wil ik hiermee verder? Kan ik hiermee door? En op het moment, als je deze vaststellingsovereenkomst teken je dus ook met de overheid. Wat wij dus ook doen als stichting, wij faciliteren ook een moment, dat noemen we een tekenceremonie. En in die ceremonie staan we stil met het collectief, want er zijn meerdere ouders die voor zo'n

0: achterna om deze mensen te vervolgen. Maar goed, jullie hebben vrijwilligers nodig.
1: Ja.
0: Dat zijn wat jullie noemen luisterend schrijvers die het verhaal van de gedupeerden moeten gaan opschrijven.
1: Ja, in gezamenlijkheid.
0: Oké, okay, stel ik meld me aan.
1: Ja.
0: En dan?
1: Nou, stel...
0: Want kijk, het is ook niet zomaar iets wat ze moeten doen. Ze moeten met zo iemand kennis maken, die gedupeerden. Ze moeten ergens afspreken, misschien ja. thuis. Of moeten ze met alle aandacht en betrokkenheid die verhalen uit die mensen halen, maar ja. het ook opschrijven.
1: Ja.
0: Oké, okay, goed. Ik meld me aan. En dan?
1: Nou, ik denk een luisteraar en Andrea, je meldt je aan. Nou, dan ga je bij ons op de website. Mm-hmm. www.gelijkwaardigherstel.nl mm-hmm. Daar kan je je aanmelden. Vervolgens, wij helpen. Hè, wij als Stichting Gelijkwaardig Herstel, wij zijn er ook voor de luisterende schrijvers. Mm-hmm. Je meldt je aan. Vervolgens word je uitgenodigd voor een training. Mm-hmm. En in die training, eigenlijk de vragen die je net stelde, de open vragen, eigenlijk worden ze daar behandeld. Van hoe doe ik dat dan? Want ik ben ik in functie? Ben ik niet in functie? Mm-hmm. Maar ik heb ook wel valkuilen. Ik ben bang dat ik in de hulpverlening ga schieten. Daar krijg je de tools en handvaten mm-hmm. om aan de slag te gaan. En wij blijven ook gewoon altijd in de buurt. Want je hebt ook gewoon we hebben een coördinator die jouw aanspreekpunt is. En vervolgens na je training word je gematcht en vaak doen we dat een beetje op kilometer afstand in reikwijdte. Zodat mm-hmm. het ook voor beide fijn is om met elkaar af te spreken. Yeah. Voordat ik daar kom, dat wil ik dus ook zeggen. In Amsterdam mm-hmm. hebben we dus echt een enorm tekort. In Flevoland ook, in Haaglanden ook, maar ook in Rotterdam. Maar dat heeft dus te maken omdat wij matchen op reikwijdte. Mm-hmm. Als je gematcht bent, daar begint ook weer die waardigheid, eigen regie. Wij laten de verteller weten, we hebben iemand gevonden.
0: En de verteller is de gedupeerde, is want die moet zijn verhaal
1: ja,
0: vertellen.
1: Is de getroffen ja. ouder, ja. Mm-hmm. Maar die moet ook de eerste stap maken mm-hmm. om contact te maken met de luisterende schrijver. Dat is best spannend, want jij werd altijd zelf gebeld door instanties. Mm-hmm. En nu gaat hij of zij dat doen. En op dat moment begint eigenlijk al van willen we telefonisch nu kennis maken met elkaar of willen we ergens met elkaar een kopje koffie even drinken mm. om alleen maar even te kijken, hebben we een klik? Maar je kan ook zeggen van nee, ik hoor het al, dit gaat helemaal goed komen, we gaan met elkaar afspreken. Nou, de ene zegt, ik wil ergens afspreken waar ik het fijn vind. Wij hebben zelf ook heel veel luisterend schrijversplekken door heel het land, mm. waar je eigenlijk op neutraal terrein met elkaar in een soort van een huissetting het verhaal kan opschrijven. Mm-hmm. Maar dat kan ook. Hè, de ouder kan zeggen, nee, maar ik vind het gezellig als je bij me thuis komt. Dat kan ook. En het kan ook best zijn dat een luisterend schrijver zegt van, joh, als jij geen plek met jullie mee. En dat kan dus. Hè, misschien hebben jullie een aantal, één of twee keer hebben jullie dat fysiek. Maar het kan ook best zijn dat je zo gefocust aan het luisteren bent. Hè, André, we hadden dat ook. We hadden het nog erover van, ja, maar dan wil je zo goed luisteren dat ik denk, ja, misschien mis ik iets. Kan het ook best zijn dat je met elkaar afspreekt, mag ik het misschien opnemen? Het is zijn of haar verhaal. En als je mm-hmm. dat gewoon in goed afstemming met elkaar doet, mm-hmm. dan spreek je dat gewoon af. En dan zeg je, joh, ik ga thuis voor jou uittikken, kijk 's avonds ernaar. En dat doe je eigenlijk, en het is het soort van een gezamenlijke opdracht wat je met elkaar doet.
0: Oké, okay, dus ja, goed. Wat belangrijk is er is een training.
1: Ja.
0: En ze worden ook door jullie, of de coördinator...
1: In Amsterdam.
0: In Amsterdam.
1: Ja.
0: 6700.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En als mensen kunnen zich aanmelden via jullie website... Mm-hmm. Van de Stichting Gelijkwaardig Herstel. En dat is het websiteadres.
1: Oh, www.gelijkwaardigherstel.nl. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, ik wil je hartelijk bedanken voor je uitleg, want dit gaat nog heel lang duren voordat, ik denk, voordat het ook nog meer doordringt wat er eigenlijk is gebeurd. Laat staan ook de oplossingen die aan het ontwikkelen zijn en nog moeten gebeuren. Hartelijk bedankt, heel
1: dankjewel,
0: veel succes. En ik ga toch proberen om er een

En u hoorde Skylark van Aretha Franklin. Ik wil u wijzen op de workshops die deze maand mei door de Burgeracademie van Vivelt zullen worden gegeven.

vergeten te zeggen. Maar deze basishygiëne en voedselveiligheid, er worden in Zuidoost heel veel activiteiten. Het is belangrijk om overdracht van ziektes te voorkomen. En dan hebben we op vrijdag 22 mei vrijwilligers of weeromstandigheden die plots

0: 2023. Anno voor 20 moon, anno voor 20 wiki, na voor 20 jaar. Hippie, Jubilair Wiering.
1: MEG Events presents op vrijdag 8 mei de Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl. Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be here.
2: Soms verandert een gebeurtenis het leven voor een gezin voorgoed. De kinderopvangtoeslagaffaire heeft duizenden ouders en kinderen diep geraakt. Verhalen van onzekerheid, strijd, maar ook van kracht. Stichting Ontdek Je Plek zet zich in voor deze gezinnen. Om samen te zoeken naar herstel en een nieuwe weg vooruit. Ben jij ook een gedupeerde en heb je behoefte aan begeleiding? Wil je gehoord worden? Meld je aan bij Stichting Ontdek Je Plek. Volg ons op www.ontdek-je-plek.nl of via Facebook, Instagram, TikTok of Snapchat.
3: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088...

0: Raj Mohan en Clyde Stewart. Natuurlijk zijn er ook Saranama's bij die hun naam niet genoemd willen, maar leveren reeds jaar en dag. Tijdens die besprekingen is door alle betrokkenen expliciet bereidheid uitgesproken om een volledige onbaatzuchtige medewerking te verlenen. De werkzaamheden zijn op zaterdag 25 en zondag 26 april gestart en omvatten onder meer vrijwillige inzet van de Surinaamse staat. Een adequate fysieke en organisatorische inrichting draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de consulaire dienstverlening, versterkt het vertrouwen van de burgers en externe stakeholders en kan een positief effect genereren op de positie van Suriname als investeringsbestemming. Daarnaast mag volgens de diplomaten worden verwacht dat deze kwaliteitsimpuls de ambassade in staat stelt haar diplomatieke, economische en promotionele activiteiten vanuit een versterkte uitgangspositie te verrichten met potentiële positieve doorwerking naar onder meer het toerisme. Aldus een persbericht afkomstig van het consulaat-generaal Suriname in Nederland. Was getekend R. Daar.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Een hele, hele goede middag, dames en heren. U luistert naar Mart Radio, naar het programma Woorden van Wijsheid. Een programma voorbij boeken, gepresenteerd door mij, Tanja Jatnanan Singh. En eigenlijk wat ik ga doen hierin is woorden proberen te vangen. Die ga ik vangen met verhalenvertellers. Mensen die ons inspireren om te gaan naar een betekenisvol leven. Moet u denken aan, nou ja, schrijvers, dichters, theatermakers, pedagogen, leerkrachten en natuurlijk ook opiniemakers. En vandaag heb ik wel een heel speciale gast. Haar woorden van wijsheid die zullen we horen in deze uitzending. Iemand die verhalen vertelt. En dat doet ze niet via boeken. Want ze is ook al heel lang een vriendin van mij, maar ze houdt helemaal niet van boeken lezen. Zeg ze, lees jij die boeken hoor? Ze houdt wel van verhalen vertellen. En dat doet ze continu op een manier dat het mensen raakt. En dat het ook vol humor is eigenlijk.

0: Ja, dames en heren, u luistert naar het programma Woorden van Wijsheid. Mijn speciale gast vandaag is Marzi de Cunha. En dit was ook haar wens om dit lied te beluisteren. Abote canto, mami dete.
1: Mami dete. Ja, ja.
0: En u hoorde haar niet direct meer, want ze was aan het dansen hier in die studio. En als ik dan aan jou denk, dan denk ik ook aan dat je in bijna elke bijeenkomst, of het nu is een talkshow, of het is een lezing, zeg jij altijd, benoem dat ding.
1: Ja.
0: Wat bedoel je daarmee? Benoem dat ding. Vind ik ook zo'n woorden van wijsheid ding. Benoem dat ding. Wat bedoel je daarmee?
1: Ik denk, alles wat je in het, van het donker naar het licht brengt, is zichtbaar. Op het moment dat je het gaat benoemen, dan kun je er ook naar kijken in alle openheid. En als je zegt van, je weet van, je mag dat ding niet eten.

0: die we... we moeten het benoemen.
1: Ja.
0: Dan kunnen we ermee dealen.
1: Juist.
0: Hè, en dat ding zonder filter zeggen.
1: Ja.
0: Weet je, ga het niet verkleinen. Ga het niet vergroten. Zeg het zoals het is.
1: En dat vind ik mooi inderdaad. Hè? Dus wees daar ook realistisch in. Dus we hoeven ook niet overdreven dramatisch te zijn over van alles en nog wat.
0: Ja.
1: Maar wel het gewoon kunnen benoemen. Ook omdat je dan zaken bespreekbaar kan maken.
0: Precies.
1: En het mooie is ook, het moment dat je iets bespreekbaar maakt, dan komen er heel veel mensen naar voren en die herkennen zich en die zeggen, maar dit heb ik ook.
0: Ja.
1: Of hier zit ik ook mee. He, dus dat kan zijn inderdaad dat we moeten praten over partners wel of niet hebben en hoe ingewikkeld dat kan zijn. Maar bijvoorbeeld ook wat ik zelf spannend vind, is dat we heel mysterieus doen over ziektes, bijvoorbeeld. He, dus dat er niet over gepraat worden.
0: Ja. En andere dingen waar we ook niet over praten is soms financiële zorgen.
1: Juist, heel goed. Uit heel schaamte. Goed om dat te bespreken.
0: Maar ook, weet je, soms ken je mensen al jaren, maar je wordt nooit achter de deur uitgenodigd.
1: Ja.
0: Omdat vaak hun huis een reflectie is van
1: de situatie
0: waarin ze leven. Ja. En dat is dus niet alleen financiële armoede, maar ook geestelijke armoede.
1: Absoluut.
0: Als jij je

0: dingen benoemt, hoef je het niet alleen te dragen. En daarom vond ik zelf het wel mooi om benoem dat ding ook eventjes hier te bespreken. Ja.
1: Mooi om te weten, want een van de dingen waarvan je benoemt dat ding. Maar soms is het ook goed om te weten dat dat ding waar je vandaan komt niet jouw toekomst hoeft te zijn.
0: Juist.
1: Dus die generationele pijn van jouw voorouders.
0: Juist. Hè? Wij zijn er om met onze luisteraars te bespreken.
1: En dat je de juiste stappen kan nemen.
0: Ja, en daarin, Marjorie, vind ik het ook heel belangrijk om te zeggen, soms hoef je bepaalde dingen ook echt niet met je vrienden te delen, maar kun je naar een gewoon professionele hulpverlener gaan.
1: En het is gratis.
0: Heel vaak.
1: Het is gratis. Het is in je ziekenfonds.
0: Klopt.
1: Hè? Een therapeut, een psycholoog. Het is er in je basispakket.
0: Ja.
1: Ga op de bank ergens zitten. Wat ik wel altijd doe, want ook ik ga hulp zoeken.
0: Maar luister, stop. Ja. Dat is ook belangrijk om te zeggen. Dat ook mensen zoals jij, die ogenschijnlijk succesvol zijn, ook gewoon hulp vragen als het ingewikkeld wordt.
1: Ik vind
0: het
1: altijd belangrijk. Ik zeg altijd, Facebook is niet je therapeut.
0: Nou, helemaal niet.
1: Want sommige mensen gebruiken het als hun therapeut om hun verhaal neer te zeggen. Ik zeg, het is niet je therapeut. Maar weet dat al die mensen die op Facebook zitten en doen alsof het leven een Walhalla is en hoe

0: Heel afgestudeerd. Ja. En is hoofdredacteur bij Talpa.
1: Geweldig. En dit zijn precies de verhalen die we ook... En dan terug naar inderdaad die woorden van wijsheid. Want dit kon jij...
0: Ja.
1: Omdat je talig bent. Omdat je woorden hebt. Omdat je weet hoe je moet praten. Dus dit is precies wat ik steeds beoog. Ook al die 8 jaar lang hier in het stadsdeel. Om mensen te zeggen... Kijk niet de hele tijd ook naar de ander om dingen voor je te doen. Maar ga zelf lezen, leren en van je laten horen. Jij hebt een woordenschat. Jij hebt lef. En je hebt tegengesproken.
0: En dan wil ik weer terugkomen op benoem dat ding.
1: Ja.
0: Doordat ik dat ding heb benoemd. En mijn kwetsbaar heb opgesteld naar mijn vriendenkring, mijn netwerk.
1: Exact.
0: Ja, heb ik mijn vrienden opgetrommeld die binnen het onderwijs de kennis hadden.
1: Ja.
0: Op de basisschool had ik mijn, mijn vriendin die hier in Zuidoost remedial teacher was, 30 jaar onderwijs. Die is het gesprek gaan voeren voor mij op de basisschool. En de confrontatie was dat de leerkracht van mijn zoon... want er kwam er niet
1: die uit. Had geen woorden meer.
0: Een master dyslexie heeft en vele kinderen begeleidt met dyslexie. Einstein was overigens ook een dyslect. Ja. Jurgen Ruijman is ook een dyslect.
1: Ja.
0: Maar het zijn... Kijk om je heen. En waar zijn er mensen die wel die know-how hebben... om dat gesprek te gaan voeren.
1: Ja.
0: Neem ze mee, betrek ze in jouw verhaal. Stel de vraag. Ja, maar ik kom er niet uit. Kun jij, een goede vriendin zegt van... maak die afspraak, ik kom.
1: Juist.
0: Ja?
1: Ik sta naast je.
0: Ik sta naast je. Maar soms moet je het ook vragen.
1: Ja, ja, maar die vragen. Maar ook daarin is het ook dus heel belangrijk... dat je ook weet wat je moet vragen.
0: Absoluut.
1: Hoe je het gaat vragen, wanneer je het vraagt. Absoluut. En daarom zijn dus... dit soort gesprekken zo enorm belangrijk. En wat ik mooi vind is dat jij ook in jouw Women Connect to Success... dan heb je ook de continu dat je vrouwen aan elkaar verbindt... en wijsheden aan elkaar verbindt. Wat is die behoefte in jou die dat de hele tijd maar blijft doen?
0: Omdat ik het niet had.
1: Ja, goede reden.
0: Ja, laat me het zo stellen. Kijk, nu zitten we in een tijdperk in Nederland... waar de vorige generaties... op een bepaald podium al staan. Hè. Ze hebben hun eigen glazen plafonds doorbroken, et cetera, et cetera. Maar toen ik begon met ondernemen in 1992... waren er geen vrouwen die op mij leken...
1: Die dat deden.
0: Die dat deden.
1: Ja.

Ja, luisteraars. Dan gaan we even weer verder. Beseft u wel dat u als christen een andere afkomst hebt? Zoals 1 Petrus 2 vers 9 het zegt. Ja, maar u bent een uitverkoren geslacht. Met andere woorden, u bent een speciaal ras. U bent superieur aan ziektes, kwalen, alles van de duisternis en alles van de duivel. U heeft een onvergankelijk leven. Het is een leven van overwinning, succes, uitmuntendheid en grote glorie. We staan er niet bij stil dat het volbrachte werk dat Jezus heeft gedaan, dat ons zodanig, zij die zo, ik zou zeggen, is net als wat het woord zegt, toch? In de psalmen. Heeft ons bijna goddelijk gemaakt. We hebben alles dat we nodig hebben om te leven. Want daarvoor is Jezus gekomen. Zodat we kunnen leven in overvloed. Maar wanneer wij onszelf minder achten, wanneer wij onszelf, ja, sommige mensen zeggen, zo, het woord kan niet in me opkomen, minder waardig. Wij als gelovigen, we denken heel minder waardig van onszelf. Trots Jezus het werk heeft gedaan. Wat we niet beseffen is dat wij een leven dat door geen enkele plaag of ziekte kan worden besmet. Wanneer we kijken naar Marcus 16 vers 17 tot 18. Als we dat openslaan, want ik heb een andere vertaling. Hier. Marcus 16. Amen. 16. Vers 17 en 18. Vers 17 en 18 zegt: als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven. In nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. U ziet daar, dat alles zijn zaken, ja? Die wij in ons leven moeten laten manifesteren, zodat wij daadwerkelijk een leven leiden, ja, in overvloed. U moet deze waarheden over uzelf kennen en ze ook regelmatig bewust bevestigen. Met andere woorden, u kunt niet opstaan en zeggen van, man, het lukt niet vandaag hoor. Nee, dat bestaat niet. Het komt niet voor in uw woordenboek. Al de waarheden die in de Bijbel staan geschreven ten

zegt. En indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijk lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Hij zal de geest die Christus heeft opgewekt uit de doden, zal ook uw sterfelijk lichaam, ja, opwekken. Maar dat gebeurt niet zomaar als u niet gelooft. Dat gebeurt niet zomaar als u het niet tot uw eigen kan maken om te zeggen, ik ben een kind van God, ja, en de tekst die ik ben een kind van God, ik ben een ander geslacht, ja, ik ben een uitverkoren geslacht, amen, ik ben een rechtvaardige, ik ben verlost en bevrijd door het bloed van Jezus, ja, geen ziekte, geen plaag zal mijn tent naderen, amen. Als u dit kan, als u die waarde niet tot uw eigen kan maken, als u dit alles niet tot uw eigen kan maken, hoe wil u een leven in overvloed leven? Leef met dit bewustzijn en train uzelf in deze waarheden. Train uzelf in deze waarheden. En u moet ook tot uzelf deze waarheden tot u nemen. Door te zeggen, dezelfde geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt, woont in mij. Daarom word ik gevitaliseerd door de kracht van God. Voor mijn geest, ziel en lichaam. Ik beoefen mijzelf in deze waarheden en wandel in gezondheid. Als resultaat van het goddelijk leven in mij leef ik triomferend boven ziektes, kwalen en gebreken in Jezus' naam. We moeten het tot ons, deze waarheden moeten we tot ons eigen maken. We moeten elke dag ditgene proclameren in ons leven. Dan zult u zien dat uw leven anders uit zal zien. Maar wanneer wij de waarheden die ons laat zien wie we zijn, niet tot ons nemen, dat we het niet maken tot ons eigen,

Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië.

0: Ja, luisteraars, we zijn weer terug van de advertentiebreek. En dan gaan we naar onze zus, die ons verder met ons zal praten.
1: Amen, dank u, apostel. Heel mooi wat apostel heeft gezegd, heel mooi. Zoals Hosea ons leert. God zegt, mijn volk gaat onder door gebrek aan kennis. Hoe kan je over iets praten als je er geen kennis van hebt? Als je er geen weet van hebt? Je gaat voor schut staan. Met een mond vol tanden ga je daar staan. Je gaat voor schut staan. Maar terwijl, als je het hebt gelezen, dat onderwerp, en je weet waar het over gaat, dan kan je, als ze vragen stellen of ze zeggen iets en het klopt niet, dan kan je weer leggen en zeggen, nee, het klopt niet wat je daar zegt. Het kennen en het lezen van Gods woord zal ons meer inzicht geven hoe te leven naar Gods wil en zijn woord. En dat klopt helemaal. En wat apostel ook zei, Jezus heeft alles al gedaan voor ons. Wij mogen, we moeten zelf wandelen in het volbrachte, gedaan door hem. En daarom is het belangrijk, als je weet wie je bent in Christus. Als je weet wie je bent in Christus. Toen ik net naar hier kwam met die lijn 26, de metro. Toen kwam ik langs een gebouw en de Heer toonde me wat er op het gebouw stond. Er stond op het gebouw, bid, lach. Werk en bewonder. En ik, iedere keer zei ik, bid, lach, werk en bewonder. En de Heilige Geest was met me bezig. En ik zei, kijk, het klopt. Je bidt tot God, je bidt in geloof. Je verheugt je, dus je lacht. Je lacht omdat je weet, als je gebeden hebt overeenkomstig de wil en het woord van God. Je leeft naar zijn wil alles. Dan mag je geloven dat hij je gebeden gaat verhoren. Dus je lacht, je mag lachen, je hebt reden om te lachen. Maar God zegt ook bid en werk. Dus je moet ook werken. En dan kan je bewonderen. En dan kan je bewonderen. Dat was zo mooi. En het klopt wat apostel ook zegt. Weet u, ik ga u zeggen, hè. Ik heb al een paar dagen dat ik zo moet niet. Reden waarom. Er staat bijvoorbeeld in Gods woord 2 Korintiërs 12 vers 9 en 10. Dat wanneer wij zwak zijn, dan is hij sterk in ons. Dus ik accepteer die moeheid niet. En ik zeg, heren, terwijl ik naar de bus liep vanmiddag, zei ik, heren, ik ben moe. Maar uw woord zegt, wanneer wij moe zijn, bent u sterk in ons. Zo, heren, ik geloof dat u mij gaat sterken. Dat u mij gaat sterken. En ik twijfel daar niet aan. Ik twijfel daar niet aan dat hij het gaat doen. Want hij gaat het doen. Hij gaat het doen. Want hij houdt zoveel van ons. Hij houdt zoveel van ons. Filippenzen 4:13 leert ons ook. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Je vermag alle dingen door Jezus Christus die jou kracht geeft. Apostel heeft het ook gezegd. Zeg niet, je kan het niet. Je kan het wel, want Christus woont in jou. Diezelfde geest, diezelfde opstandingskracht die Christus uit de dood heeft opgewekt, die woont in jou.

jou. Christus woont in jou. Dus jij vermag alle dingen in hem. Want hij geeft je de kracht om het te doen. En dat is het mooie. Bijvoorbeeld ook Jesaja 53, 5. Door zijn striemen is genezing vrijgekomen voor elke zieke. Ook zo mooi. Spreek Gods woord uit. Proclameer het, proclameer het, proclameer het. Ik ben iemand, ik schrijf. Als je ziet hoeveel dingen ik thuis heb met gezin. En als ik af en toe, daarom verveel ik me thuis niet. Want wanneer ik zo dingen, ik pak ze en dan begin ik te lezen. Ik heb echt al van jaren terug. En dan ga ik ze weer lezen. En dan zeg ik, oh ja. Soms zie je dan, weet je, je hebt het zelf gezien. Maar denk je, oh ja, is waar ook, weet je wel. En als het een beetje te snel gaat, bijvoorbeeld tijdens de eredienst. Dat je niet zo snel bij, als er een tekst wordt opgenoemd. Je kan het niet zo snel zoeken. Daarom is het belangrijk om te schrijven. Dat wanneer je thuis komt, dan ga je kijken en dan ga je het lezen. Dan ga je het weer lezen. Daarom is het belangrijk. Daarom zeg ik ook van, ik discussieer niet over het woord van God. Maar als je kennis hebt van Gods woord, dan kan je de mensen altijd zeggen als ze met andere dingen komen.

bloed van Jezus Christus aan in en over deze dag. Want het bloed van Jezus werkt. Het bloed van Jezus spreekt. Het bloed van Jezus verliest nooit zijn kracht. Het bloed van Jezus beschermt mij. Spreek het uit, spreek het uit, spreek het uit. Proclameer het, denk niet aan negatieve dingen. U bent geliefd, al wat de wereld tegen u wil zeggen. Ja, we haten je. Nee, spreek uit, ik ben geliefd. Ik ben geliefd. Ik ben geliefd, ik ben waardevol. Als de wereld gaat tegen je zeggen, je bent nutteloos. Nee, spreek uit, zoals God het heeft gezegd. U bent waardevol gemaakt. U bent waardevol gemaakt. U bent gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Dat zijn de dingen, weet je, in het verleden, jaren geleden, hebben mensen mij inderdaad ook zo neergehaald en dingen. Maar nu ik zo wandel met God, hè, wat je ook tegen mij zegt, je gaat me niet meer kunnen breken. Je gaat me niet meer kunnen breken, want ik hou vast aan Gods woord. Ik hou vast aan datgene wat God over mij heeft gezegd. Ik hou vast aan de beloftes die God heeft gedaan. En dat is wat we moeten doen, geliefde. Vele kinderen Gods lopen gebukt rond. Ze lopen zo zielig. Als ik ze soms zie lopen, dan denk ik echt van, weet je. En dan zitten ze, ik oor.

kennis hebben van het woord van God, geliefde. Want anders gaan mensen je leugens vertellen. En zoals de apostel ook heeft gezegd, van mensen gaan naar de kerk. Maar wie, ik zeg niet dat dat gebeurt, hè, dus luistert u goed. Wie zegt dat de pastoor of wie dan ook

schrift bij de hand. En mijn pen. En ik schrijf. En ik pak mijn Bijbel. En ik ga kijken of het inderdaad klopt, weet je, met die teksten en dergelijke. Zodoende kan je echt, echt in de waarheid. Want Gods woord is waarheid. Gods woord is ja en amen. Dat mogen we weten. Maar als je zijn woord niet kent, je hebt geen kennis van zijn woord, dan kan het moeilijk. Hij heeft alles al gedaan, geliefde. Alles heeft hij al gedaan. Zoals ik ook gezegd heb, door zijn streamen. Door zijn streamen zijn wij genezen. Bijvoorbeeld Matthäus 8, vers 16 en 17 zegt: Heere, u heeft mijn zwakheden op u genomen en mijn ziekte heeft u gedragen. Spreek het uit als je pijn hebt. Spreek het uit als je ziek bent. Zeg: Heere, in uw woord staat geschreven: u heeft mijn zwakheden op u genomen en mijn ziekte heeft u gedragen. Dus Heere, die ziekte is er, maar het kan niet blijven. Het gaat moeten wijken in Jezus' naam. Hebreeën 13, vers 8. Heer Jezus, u bent gisteren en heden dezelfde tot de eeuwigheid. Heer, er staat in Hebreeën 13, 8. U bent gisteren, heden dezelfde en tot de eeuwigheid. Dus wat u jaren geleden heeft gedaan, nog steeds geldt het, nog steeds geldt het. Hebreeën 4, 12. U genas allen, hij genas allen. Heren, u genas allen, dus ook mij heeft u genezen. Ook mij heeft u genezen. Sorry. Hoe begin je je dag is zo belangrijk. Denk niet aan de problemen die u heeft. Denk niet aan de moeilijkheden die u heeft. God is groter dan die moeilijkheden. Shake off the spirit of heaviness and put on the garment of praise. Schud van u af de geest van zwarte en trek aan het kleed van lofprijzing. En dank hem voor die dag. Dank hem voor die dag die hij heeft gemaakt, die hij u heeft gegeven. Heere, ik dank u voor deze dag die u heeft gemaakt en gegeven. En ik kies ervoor om mij erin te verblijden en te verheugen. Want uw vreugde is mijn kracht. Ik kies er niet voor om de problemen van gisteren mee te nemen in deze dag. Nee, ik laat ze achter. En ik verblijd mij in deze dag. Want ik saai in deze dag. Ik saai in deze dag. En God zijn belofte zijn ja en amen. Als je leeft, ik zeg, ik ben niet perfect. Maar Christus die in mij woont is perfect. En ik streef ernaar op te kijken. En wat hij voor mij doet, geliefde broeders en zusters, wil hij ook voor u doen. Want hij heeft geen aanzien des persoons. Hij heeft geen aanzien des persoons. Hij wil het ook voor u doen. Hij wil het ook voor u doen. En daarom, geliefde mensen, is het belangrijk om Jezus Christus aan te nemen in uw leven. Hij staat aan de deur en klopt. En wacht tot u antwoord, treedt binnen. Hij staat aan de deur en klopt. En wacht tot u zegt, treedt binnen. Het is belangrijk om u te bekeren, geliefde. Om u te bekeren. Hij komt spoedig. Niemand weet wanneer, alleen de Vader. Alleen de Vader weet wanneer hij komt. Maar hij zal komen als een dief in de nacht. En laat het niet zo zijn dat u zich niet bekeerd heeft. Dus bekeert u zich het liefst nu op dit moment. En daarom gaan we de oproep doen tot bekering. De oproep tot bekering is een serieuze zaak. Hier grappen we niet mee. Het is een hartgesteldheid iets. Want God deelt met ons hart. Maar we willen jullie de gelegenheid geven om u te bekeren. Om u te bekeren, geliefde. Zegt u me na. O Heere God, ik geloof.

0: Bonhoeffer 650. 1103 LT Amsterdam Zuidoost. Dat is de tweede flat aan de linkerhand van metrostation Ganzenhof. Groenhoven 650. Tweede flat aan de linkerhand van metrostation Ganzenhof. U loopt die binnenstraat in. En helemaal aan het eind ziet u aan uw rechterhand een binnentuin. Daar komt u naar binnen. En in een van de zalen zijn wij gevestigd. Elke zondagmorgen om 10 uur hebben wij de eredienst. Elke zondagmorgen om 10 uur hebben wij de eredienst. U bent van harte welkom. Maar niet omdat wij daar gaan, moet u daar komen. Gaat u bidden tot God. En vraag de Heer waar Hij u hebben wil. Waar Hij u hebben wil. Maar jullie zijn van harte welkom in GCMMI. Gevestigd dus Groenhoven 650. Tweede flat, linkerhand metrostation Ganzenhof, binnenstraat uitlopen. Aan de rechterhand van uw binnentuin, daar komt u naar binnen. En in de grote zaal zijn wij. In Suriname zitten ze aan de Goede Verwachting, nummer 28. Ook daar bent u van harte welkom. Ook daar bent u van harte welkom. Maar zoekt u een gemeente waar de geest van God volop aanwezig is. Een geestvervulde gemeente. Want dat is belangrijk. Een geestvervulde gemeente. Kijkt u niet naar de grootte. Kijkt u niet naar het aantal mensen. Daar kijkt God niet naar. Wat God van ons nodig heeft, zijn onze harten. En de toewijding. Dat heeft God nodig. Dus verkijkt u zich niet op de grootte van de gemeente. Op het mooie gebouw. Op al die mensen die in mooie dure auto's rijden, die in mooie huizen wonen, die dingen zijn voor God niet belangrijk. Wat voor God belangrijk is, is ons hart en de toewijding, geliefde. Daar kijkt God naar. Dus zondag om 10 uur, de eredienst. Morgen hebben wij 2 gastsprekers, hè, apostel? Ogenblikje, we hebben een telefoontje.
1: U bent in de uitzending. Hallo. Oh, hij heeft neergelegd. Ik tikte op die muur.

0: maken het goed. Alleen broeder Kenneth is nog niet met ons. Hij is nog herstellende.
1: Ja. Zoiets had ik gehoord vorige week, maar ik had zoveel pijn. Dat nu weer gooi aan sluimer. Want dat nee, al wat er vandaag gebeurt, op die ordinale zee, met z'n z'n althans, al wat er vandaag gebeurt, moet ik even bellen. Voeg een akkerakti. En broeder Kenneth ook toe. Dat hij heel gauw mag genezen. Ja?
0: Amen.
1: We laten alles in Gods hand.
0: Amen.
1: Ik ben ook niet zo lekker, want ik ben laatst gevallen vanwege overlijden van mijn moeder. Op weg naar hier ben ik.

0: op me af. Want hij hoorde van mensen dat ik het was of Ayre Misting. Alleen kon hem tapu. Atak, zuster, zuster. Atak, ik ben broeder Kenneth. Ik vergeet die dag nooit meer. Sisa Lidja, Brasa Bossi.
1: Amen.
0: Echt waar, echt waar, echt waar, echt waar. De hele middag, als ze oloot loont, ook naar een blauwe feest. Een concert koken, ba. Alles maar bij een jangwa. Ja, maar ik zou het wel leuk vinden als ik bij mijn vina pokoe dreiging.
1: Okay.
0: Ja?
1: Amen.
0: Laat hij kracht eruit pitten en ik heb die kracht ook nodig. Dus ik ga ook naar luisteren.
1: Amen, amen.
0: Is ja, ik zou zeggen alvast bedankt.
1: Ja, ja.
0: En een fijne weekend. God of Biggie. Ja. Ja?
1: Amen, amen, amen, amen.
0: En ik wens jullie ook kracht met Brada Kenneth.
1: Ja.
0: En ik doe de crew van Radio Petra ook de groeten. Ja?
1: Amen, dankjewel.
0: Oké, okay, Soso Lobby.
1: Soso Lobby.
0: It is well, it is well.
1: With my soul.
0: Yes. Ik zit op luisteren. Ja. Adios.
1: Adios. Ja.
0: Ja, het leven is een lach en een traan.
1: Amen.
0: Ja?
1: Amen, amen.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Amen, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.

0: Ja, luisteraars, we zijn gekomen aan het einde van deze uitzending. Wij groeten u en wensen u een gezegende nieuwe week. Amen. Zij die naar de gemeente gaan, ik zou zeggen een gezegende tijd met uw medebroeders en zusters. Amen. En weet dat God op de eerste plaats is.
1: Ja, geliefde, ook van mijn kant uit. Een gezegende dag, een gezegende nieuwe week die eraan komt. Ook zij die naar de dienst gaan morgen. Ga met een open hart, ga met de verwachting naar de Heere toe. Verwacht het van Hem alleen. Hij stelt nooit teleur. Begin u thuis al voor te bereiden op de dienst. Praat tot Hem. Zeg, Heere, ik ga met de verwachting naar U toe. Ik verwacht het van U alleen. Ik wil een encounter met U hebben, een ontmoeting. Na die ontmoeting zal U nooit meer dezelfde zijn. Heel getransformeerd wil ik teruggaan naar huis. Getransformeerd, Heer. Gevuld met uw geest. Gevuld met uw geest, Heer. Bekrachtigd met uw woord. Bekrachtigd in uw woord. Spreek tot hem en hij zal het doen. Als hij die honger ziet in uw hart. Hij ziet het en dat zal u zien. Zal u zien. En broeder Kenneth, van deze plaats uit wil ik zeggen. Het komt goed. Het komt goed. Wij missen u ontzettend. We missen u echt. En het komt goed. Geef

niet op. We zijn met u, maar bovenal is de Heer met u. En blijf hem loven en prijzen, broeder Kenneth. Blijf hem loven en prijzen. Want dat is uw kracht. Dat is uw wapen. Blijf hem loven en prijzen. En zo lobby geliefde. En u weet het, zoals apostel en ik hebben gezegd, proclameren jullie datgene wat God heeft gezegd over u. Proclameer het, spreek het uit, verveel er niet van. No fugafing. Blijf het uitspreken in geloof. En u zal zien, er gaat een verandering komen in u. Er gaat een verandering komen in uw situatie. U gaat het zien. Wij houden van jullie met de liefde van Christus. En zoals de Heer het leidt, zijn we hier volgende week weer.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog

0: Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Rijn Baarman van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog teruggaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud.
4: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz.

On en on, Erykah Badu. Ik ben officieel jaloers op die mensen die haar hebben zien optreden op Koningsdag in Westerpark Amsterdam. Waar ik wel bij was, heel even, was bij onze eigen DJ Daf. She killed it. Die vrouw kan een feestje bouwen hoor. Love it. Ik ben zo trots op haar, maar hopelijk hebben jullie overal genoten van de gehoezoe.

Oh jee, voor Mr. Kanye, die je daarvoor hoorde. Na de UK en Frankrijk en Zwitserland gaan nu ook gaat ook aan de NL alsnog onderzoeken of ze de Amerikaanse artiest toegang tot NL kunnen weigeren vanwege zijn antisemitische uitspraken. Zometeen onze What's on Social na het vijf uur nieuws. Wat kwamen we tegen tijdens het scrollen? En natuurlijk nog heerlijke muziek op je zaterdag.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al twee incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
1: Radio Zwammerdam.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Jasmine Sullivan, I bust the windows of your car. Daarvoor hoorde je Another Day, Buckshot Lafont. Je luistert nog steeds naar Laidback Saturdays. En ik heb er eigenlijk nog eentje voor je, want dit zijn echt die kitchen bangers, weet je wel. Ik heb er nog één voor je. Hier komen ze, Lady Marmalade. Kan je ook heerlijk meezingen. Of je nou in de keuken staat, in de auto. Dit zijn die kitchen bangers. Gewoon heerlijke nummers die we lekker mee kunnen zingen. Enjoy.

examen. Dus ja, ik wens jullie heel veel succes voor degene die examen moeten maken. Examen moeten doen dit jaar. Het is natuurlijk een hele spannende periode. Voor nu heb je nog eventjes misschien nog dit weekend. En daarna moet je hard aan de slag. Of je bent al begonnen. Ik wens jullie sowieso heel veel succes. En voor nu hebben we Sam Smith.

Confident, Justin Bieber. En daarvoor, wat hadden we ook alweer? Dancing with a Stranger van Sam Smith. Je luistert nog steeds naar Laidback Saturdays. Ik heb nieuwe muziek. Tenminste, vorige week bracht Kehlani al een album uit. Van het welbekende nummer Folded, kennen wij haar. Maar ze heeft een nieuw album. En daar zag ik gewoon wat hele mooie namen op. Gewoon like old school vibe. En een van mijn favoriete tracks is Call Me Back. Kehlani met T-Pain en Lil Jon. Het is gewoon echt die 90s vibe. Gewoon als ik Lil Jon die ruige stem hoor. Heerlijk. Nieuwe muziek van Kehlani.

Total Tripping. Je luistert nog steeds naar Late Back Saturdays. Daarvoor hadden we nieuwe muziek van Kehlani. Heerlijke track. Ja, ik zet hem dan altijd zo luid en dan heerlijk dat... Het geeft me echt zo die stem van Lil Jon. Het is gewoon, ja, it gives you that 90s club vibe. Dus ja, heerlijk gewoon eventjes. Moet gewoon kunnen soms.

I'm a Slave for You van Britney Spears. Dat was mijn guilty pleasure deze week. Onze late back guilty pleasure was dat. Zo meteen, want het nieuws staat te pushen. Het is inmiddels al 6:08. Tweede uurtje zit erop bijna van onze late back Saturday show. En ja, wat hebben we zo meteen na 6 uur nieuws? Hebben we natuurlijk onze What to Binge. Oh my god, ik kan het finally zeggen. Ik zeg geen Bing meer. Bing van GTSD. Nee, ik zeg Binge. What to Binge? Wat heb ik gecheckt? Ik wil het bijna al loslaten. Late back. Tequila Party hebben we sowieso. En onze NL-track in de spotlight. Stay tuned. We zijn je favoriete weekendshow op zaterdag. Waar ga je naartoe? Je moet gewoon lekker luisteren. We hebben zometeen een Virgo's Groove van Beyoncé. Want ja, ze heeft natuurlijk alles gewist op haar Insta. Ze heeft eigenlijk alleen een foto van Destiny's Child staan. Dus de geruchten gaan natuurlijk rond al een tijdje. De Coyboy Carter, dat ze eigenlijk komt als derde, gaat de geruchten rond dat ze met een rock'n'roll version komt of een rock'n'roll album. Maar het laat gewoon eventjes nog op zich wachten. Maar dat maakt niet uit. Ja, we hebben zometeen gewoon. Dus stay tuned eigenlijk, want we hebben ook nog heerlijke muziek straks na in het derde uur. Er komt van alles nog bij. Dus ik zou gewoon zeggen, blijf gewoon lekker chill met ons, want wij zijn je favoriete weekendshow, dat weet je sowieso. Sowieso zijn wij dat. Ja, dus ik heb nu voor jullie Beyoncé met Virgo's Groove.

0: Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd jarigen, ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Wij gaan dansen.
4: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
5: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
6: Nee, voor geen goud.
3: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
7: I promise to be kind to the city and its citizens.
5: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
4: Ja, zoals altijd.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.

0: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: is over.
1: Burna Boy en Echirine for my hand. Daarvoor hoorde je Chare Waka van Jonah Fraser. Je bent nog steeds tuned in op Late Bank Saturdays. Elaine is de naam. Wat gezellig dat je luistert. We zitten in ons derde uurtje van onze show. Dus dat betekent altijd, we hebben een NL-track in de spotlight. En deze week is hij van Kevin. Want ik weet wat het leven is. De leven.

No One Else van Chris Brown, aangevraagd door Chloe, onze vaste luisteraar. We hebben voor de rest zometeen nog No Games. Zometeen komt hij eraan. Hij komt er eigenlijk aan. Hij staat al in de wachtrij. Wil je ook een plaatje aanvragen? Kan natuurlijk nog. We zijn hier nog tot 7 uur op het nummer 020-788-4304. 788-4304. Of je kan natuurlijk ons gewoon een berichtje sturen op radio.laidbacksaturdays. Radio.laidbacksaturdays op onze socials. No Games.

Doji met Kodak Black, What It Is, yo, What It Is. Je luistert nog steeds naar Late Back Saturdays. Het is inmiddels 7:30, onze derde uurtje. In ons derde uurtje hebben we het vaak over what to binge. Wat heb ik gebinged deze week? Vorige week hadden we het toevallig in onze Late Back show over online dating. Of dat is natuurlijk helemaal een hype nu, of tenminste een hype. Ja, I'm old school, dus ik ben gewoon meer van de real vibes. Dat, ja, ik ontmoet liever iemand in real life dan dat ik op Tinder zit. Ik heb dus laatst op Netflix een serie gekeken, Should I Marry a Murderer? Het is een 3-part true crime documentary over Dr. Caroline Murhead. En zij heeft een romance met Scottish farmer Sandy McKellar. Nou ja, goed. Zij ontmoet hem dus via Tinder dus. En hij blijkt dus samen met zijn tweelingbroer of andere vrienden dus een moord te hebben gepleegd. En hij wil graag met haar trouwen. Maar ja, dus hoe ga je daarmee om? Should I marry a murderer? Het is gewoon een ja, ik weet niet. Ik heb 3 afleveringen naar een documentaire gekeken met van what? What? Really? Like, imagine that, hè. Dat je iemand ontmoet op Tinder en dan pleegt die persoon een moord. En dat is jou gewoon jouw fiancé. Ik snap überhaupt niet waarom je gaat fiancéën binnen een jaar. Maar goed, engage, hoe noem je dat? Fiancéën binnen een jaar of met iemand die je gewoon net hebt ontmoet op internet. Maar ja, goed. Zo zie je maar. En ja, het is gewoon even, het is een spannende documentaire. Ik zou het zeker even checken. Het is gewoon echt een binge-watch tip van onze Late Back Saturday. Ik sta er nog steeds van versteld gewoon eigenlijk. Het is ook omdat het niet zo ver is. Het speelt

Kendrick Lamar, Swimming Pool. Nou, ik hoop niet dat jullie een swimming pool hebben. Volgens mij hebben we dat genoeg gehad op Koningsdag. We zijn in het Laidback Saturday, zaterdag. Ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben. We gaan nog geen afscheid nemen hoor, maar ik hoop gewoon dat jullie genoten hebben van mijn Virgo's groove vandaag. Because I was grooving en ik hoop dat ik jullie zaterdag net iets meer laidback heb gemaakt dan het al was. Ja, en we gaan straks natuurlijk lekker...

0: ik nog 5 minuten van onze Late Back Saturday. Bing bong. En ja, ik hoop dat jullie genoten hebben. Vergeet ons niet te volgen op radio.latebacksaturdays op Insta, op onze socials. Zo blijf je op de hoogte. En sowieso bedankt voor het luisteren en geniet van je weekend, guys. En voor degene die nog wat gaan vangen dit weekend. Tonight, you're gonna catch a big fish. Fishy, fishy. Fijn weekend, iedereen. Dankjewel voor het luisteren. Late Back Saturdays. Mijn naam is Elena. I'm out.
1: Tonight, I'm gonna catch a big fish. Tonight, I'm gonna catch a big fish. It's grilled fish on my dish. Curry fish on my dish. Fried fish on my dish. Tonight.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in periodes zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Oh.
5: Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
4: Oh, ja, was leuk.
7: Was in ieder geval een lekker muziekje.
8: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
2: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.

0: Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
1: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Fautan. Non, non, non, non, comme je suis allé en Fautan.

0: Evi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

spreiding. Hulporganisaties proberen het probleem wel aan te pakken, maar zeggen dat meer nodig is. Alle beperkingen verkleinen het leefgebied in de Gaza-strook. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen

aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Bel met 020 67 99 665.

I feel like it's raining all. Neon signs are flashing.

0: Door de droge grond kan er lokaal snel wateroverlast ontstaan, doordat die grond het water niet opneemt. In Nijmegen werd een eredivisie voetbalwedstrijd tijdelijk stilgelegd. Ook het blussen van een natuurbrand in Budel moest worden gestaakt vanwege dat felle onweer. Het keurmerk voor zalm stelt volgens Foodwatch minder voor dan consumenten denken. Het ASC-label zou weinig zeggen over het welzijn van kweekzalm. Inspecties worden vaak vooraf aangekondigd, waardoor er problemen kunnen worden verborgen. Volgens critici leiden dat soort systemen tot misstanden en grote vissterfte. Foodwatch start daarom een petitie om strengere en onverwachte controles af te dwingen. Maar het keurmerk ASC zelf zegt dat het wel degelijk strenge eisen hanteert. En Iran zegt klaar te zijn voor zowel oorlog als diplomatie met de VS en volgens Teheran ligt de keuze nu bij de Amerikanen. Er is een voorstel via Pakistan gedaan om het conflict te beëindigen. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren na weken van geweld, maar gesprekken leverden tot nu toe geen doorbraak op. Een nieuw Iraans voorstel werd door de Amerikaanse president Trump afgewezen. Hij wil harde garanties dat Iran niet meer werkt aan het verrijken van uranium voor kernwapens. Het weer, er trekken vanuit het zuiden een paar stevige buien naar het noorden, sommige met hagel en onweer en veel neerslag in korte tijd. Vannacht is het een graad of 13 bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen wordt het bewolkt met ook af en toe een bui bij 17 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Te huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: bij Mars Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen.

0: omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken, niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk ontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die won verloor met 2-0 van FC Utrecht. En kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgde het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt...

0: 18 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
1: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.